0: is NPO Radio 2.
1: 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Er staan namelijk bommenwerpers die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Zou er nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn, en daarop zijn alle bommenwerpers dus hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen is ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam toen op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is dus ook veel schade aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook al in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week doen om even iets anders te proberen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog vannacht en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Vanochtend is het eerst grijs, later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: I hope you're feeling happy now.

van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, komt er een tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Raakten ruim 100 mensen gewond en ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran en nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog in het midden en zuiden, op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en dan wordt het vandaag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

En een hele goede morgen op deze vroege maandag 5 oktober. Het is aan mij de eer om weer lekker met je de week te beginnen. Straks sta ik weer op het schoolplein en weet je wat nou leuk is? Ik loop daar nu ongeveer 1,5 jaar rond en ik begin de ouders van die kinderen een beetje te leren kennen. Je weet hoe ze eruit zien en een beetje wat hun kledingstijl is. En sommigen zijn heel verzorgd, anderen lopen erbij als een sloddervos. Ik moet ook even naar mezelf kijken hoor. Mijn man draagt altijd een pet in zijn vrije tijd. Staat hij daar ook onbekend? De vader van Ted draagt altijd een pet. Ja! En als ik naar mezelf kijk, ik draag dan vaak een Adidas broek. Kom net uit een nachtshow. Of juist niet, dan zie ik er niet heel veel beter uit. Maar dan loop ik er soms echt bij als een loeder. En dan denk ik soms wel eens, oei, wat denken die mensen van mij, weet je wel, hoe ik erbij loop. Want sommigen zien er super chic uit en helemaal opgeprikt. Dan denk ik, nou, dan ben je misschien om 5:30 opgestaan, weet ik veel. Maar ik ben vooral ook razend benieuwd wat voor werk die andere mensen doen. En nou is er één moeder waarvan ik het vermoeden heb wat voor werk ze doet. Ja, dat is wel categorie rode oortjes hoor. Ik vertel je zo wat het is. Na CCR, maar eerst wakker worden met de

0: The one and only Clarence Clemons op de saxofoon natuurlijk met Creedence Clearwater Revival. Ja, ik ben erachter gekomen. Ik ben erachter gekomen dat dat een van de moeders op het schoolplein een 18-plus content creator is. Of laat ik gewoon zeggen, een pornoactrice. Ja, ik vind het wel een ding of zo. Hoe ben ik daarachter gekomen, is dan natuurlijk nu weer je vraag. Door mijn buurvrouw. Mijn buurvrouw zit in de Oude Raad en mijn buurvrouw weet alles. Dus die kwam ineens met een filmpje onder mijn neus geschoven. Moet je kijken. Ik denk, oh, nee, dat is de moeder van. Toen dacht ik, oh jeetje. Ja, gut. Dan denk je ineens veel meer te weten over die vrouw. Terwijl, dat weet je helemaal niet. Je weet alleen hoe haar pornonaam is. Ga ik natuurlijk nu niet zeggen, want dan gaat iedereen dat lopen opzoeken en zo. Dus mijn man vroeg ook meteen, waar, hoe heet ze, waar kan ik haar vinden? Hij was meteen geïnteresseerd. Ik zo, ja, waar kan je haar vinden? Op het schoolplein natuurlijk.
1: De dag nachtplaat.
0: Ik zei net CCR, Creedence Clearwater Revival. Dat is helemaal niet. Het Clearance Clemons, dat is ook CC. Dus ik is het is voor mij ook gewoon een maandagochtend natuurlijk. Hè? Daarvoor heb ik wel twee plaatjes uitgekozen die bij dag en nacht kunnen passen. Eentje voor de dag en eentje voor de nacht. Ik ga ze even aan je voorstellen.

0: Oh, dat is lekker zeg. Too shy. En dan ga ik even aan mijn producer vragen. Wil je dat eens even goed uitspreken? Too shy van?
1: Kaja Gugu.
0: Kaja Gugu?
1: Kaja Gugu.
0: Kaja Gugu. En dit weet jij, ja, omdat jij een fervente Sims-speler was. Jij bent een Sims-fan.
1: Ja, voor de mensen die het niet weten, de Sims, dat weet, kent iedereen wel toch. Maar goed, het is een spelletje waar je poppetjes in een huis moet. Een soort poppenhuis.
0: Een soort poppenhuis.
1: En dan heb je een radiootje, die zet je dan aan.
0: En dan was dit op
1: een
0: radio.
1: Van die liedjes die daar, maar dan in de Sims-taal. Dus het
0: gibberish. Hallo. Ja. Okay. Maar er was ook een ander liedje, toch, in de Sims?
1: Klopt.
0: Die heb ik ook.

0: de Tantan. Ook wel lekker. Die was dus ook op Sims Radio.
1: Ja.
0: Ja, te gek. Nou, wil je de dag of de nachtplaat? Dat kan je heel makkelijk doen. We gaan dat eens doen via een polletje. Dus je hoeft niet dag of nacht te appen. Je opent gewoon de Appio Luister app en je klikt gewoon de twee opties aan die er zijn. Lekker makkelijk. En Loek reageert nog even op de pornoster als moeder bij mij op het schoolplein. Goedemorgen, een vrouw die zich al liggend staande weet.

0: Running with the Devil, Van Halen. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen.
0: Ken je dit? Eerlijk zeggen?
1: Eerlijk, ja.
0: Dankjewel, ik vind je nu al leuk. Nee, het is het intro van Pornhub. En ja, dat is wel geinig. Ik werk dus ook op school als docent muziek. En dit is een soort drumintro. Wat je gewoon. Dit kun je gewoon letterlijk op een drumstel spelen. En weet je wat ik dat doe, Bart? Dan speel ik dit in de klas. En dan ga ik even kijken welke kopjes ineens een beetje rood worden. Dan zou jij zomaar tussen kunnen zitten, Bart. Oh, ben je ineens verdwenen? Heeft hij opgehangen?
2: Ja.
0: Oh! Is het intiem?
2: Geen idee, ik ga hem nog een keer bellen.
0: Bel hem nog eens door. Nee, maar ik ga het helemaal niet over Pornhub hebben, helemaal niet. Ik wil gewoon weten of hij de dag of nacht laat wil horen.
2: Is hij weer.
1: Ja, met Bart.
0: Oh Bart, vond je het ineens te intiem? Ging je weg?
1: Ja, nou, hij hing in één keer op.
0: Oh, ik denk je, ik confronteer jou met het kijken van Pornhub, maar ik denk je hangt gewoon op. Maar dat is niet zo, toch?
1: Nee,
0: goed zo. Nee, ik vind het grappig dat dat dus begint met zo'n drumintro. En dan kan ik dus als ik dit drum in de klas, dan kan ik even kijken welke kopjes naar me kijken, weet je wel. Of ik al een beetje kan zien. En dan zie je dus soms ineens van die 15-jarige rood worden en naar je kijken. Mevrouw, kijk, ja. Open. Nee, ik kan het drummen. Daar hebben we het over. Toch? Goed. Hey, de dag of de nachtplaat. Was jij een Sims-speler vroeger, Bart? Of niet?
1: Ik ben er nog steeds.
0: Oh, echt waar? Dus ja, jij kent ook het muziekje wat je nu hoort?
1: Ver terug ken ik het nog wel, ja.
0: Ja, The Neighborhood is dit. Ja, ik heb hier ook een producer naast me, die is ook een Sims-fan. Dus ik heb allemaal Sims... Weet je wat we doen hier? Luister. Wat ik doe, ik neem even met jou de Sims-muziek door. Komt-ie. Ken je deze nog, Bart?
1: Zeg me wel wat.
0: Ja. En dan kijk ik even naar... Welk moment in Sims is dit?
2: Ja, of als je ging bouwen en huis bouwen. Ja.
0: Oké, dan hebben we deze ook. Is ook Sims.
2: Deze kent wel.
0: Deze kent Bart. Toch, Bart?
1: Dan moet ik goed graven, hoor. Ja,
2: het is allemaal wel Sims 1.
0: Dus Sims 1, ja. Ik ben
1: ja, dat doe ik wel heel ver.
0: Deze is leuk. Die heb ik ook lang op de radio gedaan.
1: Ja.
0: Ja, toch? Oh, ja. Zijn we hier aan deur, inderdaad. Deze vond ik dan iets minder leuk, want ze is wel heel erg specifiek. Deze.
2: Mensen die nooit de Sims hebben geluisterd, die dingen.
0: Nee,
2: nou.
0: Of deze.
1: Ja.
0: Oké, nou goed. Ja. Tot zover de Sims. Wat wil jij horen? Wil je de dag of de nachtplaat horen?
1: Ja, het liefst de nachtplaat, maar hè?
0: Oh! Ja.
1: Ja. De dagplaat is voor mij ook goed, hoor.
0: Nee, ja, hallo. Ja, jij bent degene. Ik heb hier... Wat lukt er nou helemaal in de soep?
2: Ik ga even veto.
1: Ik heb zelf voor Social Club gesnapt.
0: Oh, nou dan gaan we die toch gewoon lekker doen. Kan mij het schelen. Ja.
1: Oh,
0: ik heb ze allemaal onder de sneltoets. Nou, dat is niet waar. Ik moest die ene erbij zoeken. Maar helemaal goed, Bart. En bedankt, hè. En ook bedankt voor je openheid rondom die... Oké, we vertellen niks verder. Hè. Alles is veilig hier bij dag en nacht. Behalve dat iedereen meeluistert.

speciaal voor de eerlijke en open Bart. Buena Vista Social Club met Chan Chan. Maar ja, eigenlijk was het wel zo dat de dagplaat had gewonnen. En weet je, de bazen die slapen toch? Dus wat kan ons het schelen? Ik ga hem toch draaien. Too shy, Kaya Goo.

Tot 6 uur mag ik je gezelschap houden. Ben jij al lekker bezig of heb je wat opstartproblemen? Zou zomaar kunnen. Maakt niet uit, je bent van hartstikke welkom. Zometeen ga ik de mood machine weer even afstoffen. En dan heb ik jouw stem voor nodig. Maar eerst 5 Young Cannibals.

0: Man Down. Rihanna hier op NPO Radio 2. Waarvan Luke zegt, liedje van niks. Nou ja.
1: Mood machine.
0: Dan ben ik heel benieuwd, Luke, wat jouw mood is. Want dan gaan we gewoon daar een plaat bij zoeken. Ik ben benieuwd wat sowieso je mood is. Iedereen mag zijn mood doorgaan sturen via NPO Luister. En dan zetten we dat in de mood machine. En dat is een soort blender. En die maakt er dan een liedje van. Die zoekt er althans een liedje bij. En dat kan die behoorlijk goed. En ik check ook voor de zekerheid even Dennis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is je mood?
2: Vol.
0: Vol.
2: Vol. Ik ben een beetje verkouden. Dus
0: nee.
2: Sorry.
0: Oh. De bedoeling is van dit hele ding. Ja, je bent nieuw, hè? Je bent nieuw. De bedoeling is dat we één woord willen weten en daar verder niks bij. Dat maakt het mysterieus, weet je wel? We zijn een nachtprogramma. Dus ik wil één woord van jou, wat dus nu je mood omschrijft. En daar gaan we dus verder ook niks over uitleggen. Mijn mood is manisch. Nou, daar moet je mee doen. Dus kom maar door, NPO Luister. Heb ik nu nieuwe muziek voor je van Taylor Swift. En het gaat erover dat zij dus eigenlijk een andere vrouw wil waarschuwen. Van, hey, ik heb die man ook gedate. Doe het niet, want ik weet er alles van. Dit is Patient Zero.

0: En zo heet hij ook, Ace of Base. I'm in the mood. Mood Machine. Aan jullie mood heb ik verzameld. En zo in de Mood Machine gegooid, zo flop. En er is een liedje uitgekomen. En de Mood Machine die gaat het zelf even vertellen en aankondigen. Dus Mood Machine,
1: ik ben de dagnacht Mood Machine. En ik heb jullie moods weer lekker door elkaar gehusseld. Judith voelt zich krachtig. Lianne heeft haast. En Robert loopt rond alsof hij op vakantie is. Marco Nijssen zit blijkbaar volledig in zijn André van Duin periode. Manuela draait op koffie. En Mineke is nog behoorlijk duf. Marco voelt zich herenigd. Terwijl Bart het allemaal nog lekker op zijn sloompjes doet. Dus we hebben haast en vertraging, koffie en dufheid, vakantiegevoel, een reunie en ergens tussendoor André van Duin. Eigenlijk klinkt dit als een ochtend waarop niemand precies hetzelfde tempo heeft, maar iedereen uiteindelijk wel een beetje op gang moet komen. En als ik dat allemaal in de machine gooi, rolt er Wham, Wake Me Up Before You Go-Go uit. Genoeg energie voor Judith en Lianne. Een prima schop onder de kont voor Mineke en Bart. En vrolijk genoeg om zelfs Robert op zijn toeristische tempo mee te krijgen.

0: de man met de tattoos all over the place. Daddy Swims and Lose Control. Zometeen heb ik een verhaal, want ik ben bij een soort van Michelin geweest. Niet helemaal een Michelin restaurant, maar wel iets wat daar in de buurt komt. Een bip gourmand. En vandaag zijn namelijk ook de uitreikingen voor de Michelinsterren. En het is echt een grappig verhaal hoe die Michelinsterren in elkaar zitten. Want ben jij, Dennis, ooit bij Michelin geweest?
1: Zeker.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is niet heel goed afgelopen.
0: En dan moet je de portemonnee trekken, is het niet?
1: Ja.
0: Ja, dan moet je echt de portemonnee trekken. Maar dat is heel leuk, want dan weet je weer, oh ja, zat het zo in elkaar? Nou, geinig, zo meteen.

0: is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als meest gewelddadig gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. En nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag dan is het zonnig met wat stapelwolken. Dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sugar Babes met Push the Button. En let op, dat ga ik nu doen. En dan krijg je dit. Ja! Een hele goede morgen! Fijn dat je erbij bent op deze super vroege maandag 5 oktober. Ik ben er nog een uurtje bij je, totdat Daniel en Roelof het stokje van me gaan overnemen. Hoe was je weekend? Je huisdier flink verwend misschien met dierendag? Of heb je geen huisdieren? Dat kan natuurlijk ook. Als je een leuk weekend hebt gehad, mag je natuurlijk altijd je verhalen delen via de NPO Luister-app. Eerst breng ik je even naar deze maandag toe. Want ja, wat heeft dat ons te bieden? Het is vandaag Internationale Dag van de Leraar. Ha! Ja, voel ik me toch een beetje jarig. Want ik werk ook op dinsdag en woensdag op een middelbare school. En je hebt zelf ook vast wel zo'n docent die altijd een beetje bij is gebleven. Bij mij is dat mevrouw Carla Bosma, als je luistert. Bedankt nog. Je was docent Engels en ze deed het erg goed. Maar als je dan je boeken vergeten was, moest je 10 pagina's uit een Engels boek overschrijven. Vertaald. Nou, gelukkig had ik een vader, die Engelsleraar is. En die ging dat dan voor mij vertalen. En ik ging het opschrijven. Maar ik ben daarna nooit meer mijn boeken vergeten. En vandaag vind ik leuk. Worden de Michelinsterren bekendgemaakt. En hoe is dat ook alweer begonnen? Hoe zat dat? Wat was nou de link met die autobanden? Want Michelin maakt natuurlijk autobanden. En die brachten toen een gids uit, de broers. Met praktische informatie en adressen om onderweg te eten en te overnachten. Want als meer mensen meer gingen rijden, dan sleten die banden ook harder. En dan, slim. Ja, je hebt dus 3 soorten. Je hebt 1 ster, 2 ster, 3 sterren. En 1 ster betekent, het is een stopwaard. Een 2e ster is, het is een omweg waard. En wanneer een restaurant dus 3 sterren heeft, is het een reis waard. Nou, afgelopen zaterdag zat ik in iets van een sterrenrestaurant. Dat is namelijk een Bip Gourmand. Dat zit daar net onder, dat is een aanbeveling. En vaak willen restaurants ook een Bip Gourmand houden. Want op het moment dat je dus een ster krijgt, zijn ze doodsbang dat die ster weer afgenomen wordt. Dus ik snap het ook wel. Maar ik kan ook beter niet te veel naar een sterrenrestaurant gaan. Niet goed voor de portemonnee en ik kan totaal niet tegen wijn. Stel je voor dat je er dan 7 drinkt achter elkaar. Nou, het is een keer goed misgegaan. Ik maakte 2 glazen wijn kapot.

0: luistert. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, Annelie. Ik had ooit verteld dat je voor echt goede platjes rijdt. Ik wil zeggen, je draait al voor echt goede platjes. Ho, ho. Dat is goed.

0: Dat maakt ook helemaal niet uit. Maan en Golband hier samen op Radio 2. Stel je nou voor dat je je gitaar kan laten praten. Dat zou vet zijn, toch? Ja, Peter Frampton die wilde dat heel graag. En toen ging hij dus naar een ingenieur, een geluidsingenieur. En die zei, Bob, kun jij dat voor mij regelen? Een pratende gitaar.
1: Peter Frampton, when he was 18 years old, I was in England. He says, how do you make the guitar talk? And I showed him, and he said, boy, I wish I could do that. So I gave him one of my talking, doing the talk boxes. And he got rich off of it.
0: Ja, een paar jaar later na de vraag kwam Bob Hell, de ingenieur. Hier heb je hem, je talkbox. Ja, iconisch. Twee jaar later kwam deze grote hit uit. En hij speelt dus noten op een gitaar. En die worden dus via versterker naar een slangetje in zijn mond gestuurd. En wat hij praat, hoor je dus

mij is tegenwoordig om 6 uur wakker, dus heb ik nog wel een appeltje mee te schillen. Soms heb je iemand nodig die met een frisse blik weer ergens naar kan kijken. Misschien zit je al zelf dan uren naar een puzzel te staren en kun je hem niet oplossen. Of een schilderij ben je aan het maken en het wordt steeds lelijker. Of een presentatie die je hop zo, weet je wel, de prullenbak in wil gooien. Ja, dan is het lekker dat er iemand naar kijkt en zegt, nee joh, het is gewoon goed. Ja, en zo iemand hadden de mannen van Fontaine's DC gelukkig ook. En dat was hun manager Trevor. Ze hadden zo'n 40 nummers geschreven en een hoop daarvan gingen gewoon de prullenbak in. Maar Trevor die hoorde dus een demo van een van die nummers en die dacht, nee, die moeten jullie juist afmaken. En wat bleek, hij kreeg gelijk. Want het werd een heel groot succes. En het verdrietige is, Trevor overleed afgelopen juli. Hij heeft dus het succes van deze plaat nooit meer mee kunnen maken. Maar dankzij hem kun je er wel van genieten. Fontaine's DC ga je horen. Dit is Marianne op NPO Radio.

beetje op zoek naar een Stones-kenner. Of ja, misschien wel een Rolling Stones-liefhebber. Ik heb namelijk 3 solo's uit liedjes van de Stones op een rijtje gezet. En jij mag gaan raden uit welke liedjes ze komen. Maar ik heb best wel grote hits gekozen. Dus ook als je niet helemaal een kenner bent, dan is de kans wel aanzienlijk dat je deze wel weet. Dus luister even, ik heb er eentje voor je klaargezet. Vast.

van de Rolling Stones komt deze solo. Laat het me weten via NPO Luister. Krijgen we er nog twee van me en mag jij kiezen welke we helemaal gaan draaien.

0: de categorie altijd goed. I wanna be starting something van Jackson.
1: Tussen de regels.
0: Goedemorgen, Ronnie.
2: Goedemorgen, Annelie.
0: Lang geleden dat ik jou heb gesproken.
2: Is dat zo? Ja,
0: ja, vind ik wel.
2: Gisteren, maar.
0: Nou, fijn om te horen. Nee, je vaste luisteraar van het programma. Hoe gaat het met je?
2: Ja, gaat goed.
0: Ja?
2: Ja. Weinig om handen, maar...
0: nog steeds op zoek naar een baan.
2: Ja, zeker.
0: Dus omgeving Apeldoorn, laat je horen voor Ronnie. Dus dat kan wel doorgestuurd worden via de NPO Luisterapp. Hey Ronnie, mag ik jou iets persoonlijks vragen?
2: Nou.
0: Wat is je leeftijd?
2: 59.
0: Oké, dan heb ik een vraag aan jou. Jij hebt dan zowel de Beatles als de Stones echt beleefd, toch?
2: Ja en nee. Nee, volgens mij was hun begintijd eind jaren 60.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb wel hun comebacks allemaal meegemaakt.
0: Maar herken jij dan ook van dat je of het een of het ander was? Je had dan vaak dat je of de Beatles of de Stones... en dat je niet van allebei kon houden. Was dat bij jou ook zo?
2: Ja, klopt wel een beetje. Maar ik moet wel zeggen dat het heel raar is. Ik heb de rode en de blauwe albums van de Beatles.
0: Van de Beatles, ja.
2: Ja, maar ik heb niks van de Rolling Stones.
0: Oh.
2: En toch ben ik meer een, ik denk, van een rocker richting Rolling Stones.
0: Oh, dat is gek dat je dan inderdaad die platen daar dan niks van hebt.
2: Nou, ik denk dan net dat de best of, hè, als je er toch iets wel van koopt, van de Rolling Stones toch iets minder is als die van de Beatles, want het zijn een beetje evergreens meer.
0: Ah ja, precies. Dus bij de Blue and the Red Album heb je eigenlijk al heel veel van de Beatles al.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Dan wordt het hoogste tijd voor een tussenregels editie van de Stones. En jij wist deze.

0: Dan weet je denk ik deze ook.
1: Nou, ja, ik ken hem. Ja.
0: Nou, laat het...

0: Bagliedje van de Stones. Weet je die toevallig?
1: Nee, ik moet afhaken.
0: Oh, ja,
1: nee.
0: Ronnie. Ja, het is toch duidelijk dat jij muziek van de Beatles...
1: Ja.
0: Nee joh, we hadden, de tweede was Sympathy for the Devil. Woehoe.
1: Ja.
0: En de laatste was Beast of Burden.
1: Dat kan hem niet zijn.
0: Wil je graag Brown Sugar, Sympathy for the Devil of Beast of Burden helemaal horen?
1: Ja, Beast of Burden dan maar.
0: Ja, gaan we die? Oh, dat past ook wel lekker bij het tijdstip. Even nog een beetje lekker achteroverleunen.
1: Ja,
0: zover het kan. Ik krijg ook nog een appje van Annette. Die stuurt, als Ronnie een baan zoekt, misschien is taxichauffeur wat van, voor hem. Want het is een gezellige prater. Vind je daar wat van?
1: Ja, lijkt me leuk. Maar dan moet je ook weer allemaal van die... Je moet er wat diplomaatjes voor hebben.
0: Nou, dat kan jij gewoon halen hoor. Als je auto kunt rijden en je kunt kletsen. Volgens mij komt het helemaal goed. Het is mijn idee. Bedankt Ronnie.

Schoos hier in de vroege ochtend van NPO Radio 2. En als ik naar links kijk, dan zit daar het voltallige team van Daniel en Roelof zijn al op. Alweer klaar om met jou de dag te beginnen. En dat doen ze niet alleen vandaag. Dat doen ze ook morgen, woensdag, donderdag, vrijdag. En vrijdag mag ik weer hun voorprogramma zijn. Ik spreek je dan.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen

0: Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Dorad, dankjewel. En goedemorgen, Roelof.
2: Goedemorgen, Daniel.
1: En goedemorgen, Bianca Damink bij de ANWB.
3: Goedemorgen, Roelof en Daniel.
1: Hallo, hallo.
3: Hallo.
1: Wat gaat de week ons brengen?
3: Nou, de week, dat kan nog alle kanten op natuurlijk. Maar in ieder geval voor vanmorgen verwachten we een vrij drukke spits, zoals gebruikelijk op de maandagochtend. Je moet ook rekening houden met dichte mist. Bijna in het hele land, alleen niet in het noorden. Er staat ook al één file op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ook. Je hebt nu 10 minuten vertraging.
1: Jij zegt een vrij drukke spits op de maandagochtend. Maar eigenlijk verwachten wij dat niet zo. Want de week is een kameel natuurlijk.
3: Ja.
1: Dus de
3: week
1: dinsdag
3: is een kameel,
1: en donderdag zijn een beetje de dagen.
4: Maar de kop is groter dan de staart, Daniel. Hè? Dat is vaak zo.
3: Ja. En een kameel is hoog. Een hoogdier.
1: Ja, precies. Dus de basis is al gewoon vrij... Ja, ik snap het. We spreken je straks weer, Bianca. Dank
3: je wel. Is goed. Tot later.
1: Joe. En dan twee woorden en een plaat erbij. Kun je ons doorsturen. En wie weet draaien we jouw plaat zo meteen. Dus je kan die twee woorden gebruiken om je dag samen te vatten. Of om een beetje te teasen naar die plaat die we graag voor je moeten draaien. Dus misschien stuur je wel filter, koffie en iets van Bruce Springsteen erbij of zo.
4: Een langzaam maandag. En dan, je zou bijvoorbeeld de Bengals kunnen doen. Natuurlijk de Manic Monday. Ja, misschien is hij heel rustig erbij dan.
1: Ja, of misschien vertel je gewoon even dat je vandaag in de skate zit. En gaat bouwen, dus skaten en bouwen. En dan zeg je, nou, AC/DC erbij. Nou, stuur maar door.
4: Katy Perry.
1: Heel goed gevonden. Plaat en woorden mogen naar NPO Luister.
5: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
10: de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je dus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
17: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Goedemorgen, Daniel en Roelof.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: beetje 31 december vibes als je deze dan hoort.
1: Nou.
0: Papa, Stef Bos. Het is 11 minuten over 6. Goedemorgen. Nieuwe aflevering van Daniel Roelof. We zijn al op.

0: twee woorden binnenkomen en een foto erbij. Ja, dat is erg goed gevonden. Ik kan wel spoilen dat Manuela stuurt kutkameel. We gaan zo even kijken of we Manuela kunnen bellen. Maar als je twee andere woorden voor ons hebt, dan kun je ze ook vooral doorsturen. Hè? En dan gaan we eens even kijken naar de dag van vandaag. En ook een beetje het weekend van afgelopen weekend. Want het was een succesvol sportweekend voor heel het land. Het Nederlands elftal won. Bij het wielrennen was er een Nederlandse winst. En Max Verstappen die stond ook weer eens een keer bovenaan het podium. Later spreken we Erik Dijkstra over het sportweekend. Alleen bij Max ging het op het podium niet echt mis, maar het duurde wat lang voordat het Wilhelmus kwam. En in de tussentijd zongen de fans het alternatieve volkslied voor Max. Zelf even twee keer horen, maar wat ze dus zingen is te Max Verstappen, te Max, het is wel grappig, want er was een close-up shot van Max op dat moment, en je zag echt wel een grijns op zijn gezicht, dat hij dacht van hey, that's my song.
1: En Wilhelmus was natuurlijk ook even zoeken, het was een tijdje geleden dat hij gewonnen had, ja. Ze moest het afstoffen. Gisteren was het Dierendag en in Groningen kregen honden het weekend niet alleen een extra koekje, maar ook de zegen. Bij de Nieuwe Kerk konden baasjes langskomen met hun huisdier. En dat heeft dan weer alles te maken met Franciscus van Assisi. De heilige Franciscus, de beschermheilige van de dieren. Zijn feestdag is op 4 oktober en daar komt Dierendag dan weer vandaan. Priesters en dominees zegenden de honden. Nou, dominees, denk vooral priesters. Met wijwater, zo ook deze hond, Flossie.
2: Wat is de naam van de hond?
3: Flossie.
2: U zei net, Flossie heeft een huidziekte, dus u heeft hem laten zegenen op hoop dat ze beter wordt?
3: Ja, je moet er alles aan doen, vind ik, dus dit ook.
2: Vond Flossie het zegenen eigenlijk leuk?
3: Toen ik samen was, kreeg er pas af van zich heen en ze houdt niet van water.
1: Ach. Groningen uit Lourdes van de dieren, ook wel.
0: Ik had wel een beetje het gevoel dat mijn hond is natuurlijk een tijd geleden overleden. Ja. En dan gaat Dierendag in één keer ook helemaal aan je voorbij.
1: Terwijl je normaal vierde heeft groots, weet ik.
0: Nou, er werd wel redelijk...
1: uitgepakt.
0: Ja, er werd wel even de dierenwinkel leeggekocht natuurlijk. Goed, en dan vandaag is een spannende dag voor culinair Nederland. Want ze worden weer uitgereikt. In Maastricht gaat het gebeuren. De nieuwe Michelinsterren. En om 11 uur horen restaurants welke zaken een eerste ster krijgen. Er eentje bij krijgen of er misschien eentje moeten inleveren. En dat oordeel dat komt natuurlijk van die anonieme Michelin-inspecteurs. Maar de restaurants weten het vaak wel.
1: Ja, toch?
0: Dus er wordt gereserveerd onder een bepaalde naam. En dan als iemand binnenkomt, en die is vaak dan alleen of zo...
1: En heeft een gat in de krant en een regenjas.
0: Ja,
1: en
0: de restaurants die willen het natuurlijk graag weten. En die geven ook aan elkaar door van ja, we hadden een gozer met een grijze jas. En hoe dan ook. Het gaat soms mis, vertelt deze oud-inspecteur.
4: Ik weet uit ervaring, als je herkend wordt, dat restaurateurs en het zaalpersoneel heel nerveus begint rond te lopen. Het is voor niemand aangenaam. Ook niet voor de inspecteur die daar dan zit. Die krijgt dan de volledig verkeerde aandacht.
1: Ja, dat snap ik wel. Je wilt gewoon behandeld worden als een normale klant, gast. Ja. Yeah.
0: Maar ja, goed, uiteindelijk heb je natuurlijk ook wel een beetje een soort apart beroep in die zin. Je gaat een beetje super heerlijk zitten dineren en dan, nou ja, goed.
5: Twee vandaag.
0: Ja, ik zei het net al, je kunt ons twee woorden sturen en een plaat erbij voor vandaag. En die plaat die, is de plaat die je graag op de radio zou willen horen. En die twee woorden die zeggen iets over wat de dag jou gaat brengen. Bijvoorbeeld file en kameel.
1: Of ratatouille en kijken. En daar komt bijvoorbeeld Rat in My Kitchen bij van UB40. Zo, noem maar wat.
0: Goeie suggestie. Laat maar weten, NPO Luister is waar je kunt zijn. Sven Cillier en Somebody New is nieuwe muziek. Hoor je zo meteen naar In Excess. Dit is Original.

0: Sven Siliers of Silier, ja, dat is een beetje de vraag. Hij komt uit Zuid-Afrika, woont inmiddels al een tijdje in Nederland. Hij is 24 jaar. En ik heb een beetje uitgezocht. In Zuid-Afrika zou je het dus op zijn Frans moeten uitspraken, Silier.
1: Yeah.
0: Maar ik hoorde net dan weer onze stationstem Stefan zeggen Siliers. Dus er wordt
1: die
0: nog
1: weet
0: even
1: wel
0: over.
1: Dingen. Dus.
0: Ja, die weet wel dingen.
2: Twee vandaag.
0: Je kan ons twee woorden sturen en een plaat erbij. Wie weet draaien we jouw plaat dan op de radio. Er komen veel verschillende woorden binnen. Bijvoorbeeld Gilles, die zegt nieuwe werkweek. Ik zag Anja, stoel en tandarts. Maar we gaan uiteindelijk...
1: Dat is gemeen.
0: Manuela even bellen, want die stuurde ons...
1: Kut kameel. Ja, kut en kameel eigenlijk, hè, want het zijn twee woorden natuurlijk.
0: Goedemorgen, Manuela.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat een taalgebruik.
0: Sta je alweer in de file?
3: Nee, ik ben er alweer door, maar... Ik blijf gewoon de hele dag hetzelfde. Dus.
0: Ik hoor dat jij misschien... Mag ik dit onder de categorie opstartproblemen een beetje scharen?
3: Nee, ik denk dat het gewoon valt onder de categorie verschil druk op de weg.
0: Ja, oké. Okay, dus dat. En jij moet gewoon... Jij ontkomt er niet aan. Je moet gewoon naar je werk toe.
3: Ja, dit is mijn werk.
0: Want wat doe je dan?
3: Ik heb een vrachtwagenchauffeur.
0: Ah, oké, okay, ja. Maar dan ben jij voor veel automobilisten in een kleine auto... Die hebben natuurlijk altijd de pick-up vrachtwagenchauffeurs. Die zeggen, ja, die nemen zoveel weg in... en dan willen ze elkaar inhalen en zo.
3: Ja, precies. Maar ja, als wij er niet zijn, hebben ze ook geen eten in de winkel... of
0: zo is het, man,
3: allemaal die andere dingen. Dus.
0: Precies, zo is het. Heb je dan wel een plaat gevonden waarvan je denkt... nou, als jullie die draaien, dan wordt het allemaal wat draaglijker?
3: Ja, doe maar, I don't like Mondays.
1: Sterkte.
0: Gaan we voor je draaien, Manuela.
3: Dankjewel. Doei.
0: Werk ze nog. Hoi, hoi.
3: Joe, hoi.

0: einde hoor je haar dochter Willow Sage Hart, Cover Me in Sunshine. In de ochtendshow. Ja, de week begint aangenaam met hier en daar een mistbank. Vanmiddag neemt de wind een klein beetje toe, maar het wordt een graad of 20. En dan de situatie op de weg. Bianca Daming bij de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is wat mistig in een groot deel van het land, behalve in het noorden. Maar er komt dus dichte mist voor vanmorgen vroeg. Dat is iets om rekening mee te houden als je de weg op gaat. Verder staat er file op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. Daar heb je nu 20 minuten op onthoud. Op de A4 is het al druk naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Vertraging is een kwartier. En er zijn werkzaamheden van start gegaan aan de A6. En daardoor sta je in de file op de N352 van Urk naar Vollenhoven voor de aansluiting met de A6. De vertraging is daar 35 minuten.
0: Dankjewel. En hier is Carmen Verheul met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het CBS heeft gekeken naar de totale studieschuld van studenten en oud-studenten. En er blijkt dat die schuld voor het eerst is afgenomen. Begin dit jaar was het 28 miljard euro en dat is 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. En dat komt vooral door de terugkeer van de basisbeurs. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal studenten dat een lening aanvraagt. Maar studenten die destijds wel moesten lenen, die zitten vaak nog met een hoge schuld van 50.000 euro of meer. Dat aantal nam nauwelijks af. In Brazilië zijn verkiezingen en het gaat tussen de rechtsradicale Flavio Bolsonaro en zittend president Lula. En de eerste ronde laat een verrassende uitslag zien, want Bolsonaro gaat aan kop met ruim 47% van de stemmen. Hij haalde geen absolute meerderheid, dus over 3 weken komt er een tweede ronde. En voor Lula zal het dan moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
3: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
2: Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. Een Nederlander is dit voorjaar benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat om een parallelle regering die vorig jaar is opgericht door de paramilitairen in Soedan. En als een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. De Nederlander zelf zegt dat hij niets met de gewapende groepen te maken heeft, dat zijn werk gericht is op vrede en dat hij de functie nog niet officieel heeft aanvaard. Een bijzondere avond voor Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk gisteravond. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League. En het was Van Dijk's 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal.
1: Start gegaan aan de A6 en daardoor sta je in de file op de N352 van Urk naar Vollenhoven voor de aansluiting met de A6. De vertraging is daar 35 minuten.
0: Dankjewel. En hier is Carmen Verheul met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het CBS heeft gekeken naar de totale studieschuld van studenten en oud-studenten. En er blijkt dat die schuld voor het eerst is afgenomen. Begin dit jaar was het 28 miljard euro en dat is 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. En dat komt vooral door de terugkeer van de basisbeurs. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal studenten dat een lening aanvraagt. Maar studenten die destijds wel moesten lenen, die zitten vaak nog met een hoge schuld van 50.000 euro of meer. Dat aantal nam nauwelijks af. In Brazilië zijn verkiezingen en het gaat tussen de rechtsradicale Flavio Bolsonaro en zittend president Lula. En de eerste ronde laat een verrassende uitslag zien, want Bolsonaro gaat aan kop met ruim 47% van de stemmen. Hij haalde geen absolute meerderheid, dus over 3 weken komt er een tweede ronde. En voor Lula zal het dan moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
3: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
2: Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. Een Nederlander is dit voorjaar benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat om een parallelle regering die vorig jaar is opgericht door de paramilitairen in Soedan. En als een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. De Nederlander zelf zegt dat hij niets met de gewapende groepen te maken heeft, dat zijn werk gericht is op vrede en dat hij de functie nog niet officieel heeft aanvaard. Een bijzondere avond voor Oranje aanvoerder Virgil van Dijk gisteravond. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League. En het was Van Dijk's 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. En daarmee komt hij

0: wel moesten lenen, die zitten vaak nog met een hoge schuld van 50.000 euro of meer. Dat aantal nam nauwelijks af. In Brazilië zijn verkiezingen en het gaat tussen de rechtsradicale Flavio Bolsonaro en zittend president Lula. En de eerste ronde laat een verrassende uitslag zien, want Bolsonaro gaat aan kop met ruim 47% van de stemmen. Hij haalde geen absolute meerderheid, dus over 3 weken komt er een tweede ronde. En voor Lula zal het dan moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
1: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
0: Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. Een Nederlander is dit voorjaar benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat om een parallelle regering die vorig jaar is opgericht door de paramilitairen in Soedan. En als een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. De Nederlander zelf zegt dat hij niets met de gewapende groepen te maken heeft, dat zijn werk gericht is op vrede en dat hij de functie nog niet officieel heeft aanvaard. Een bijzondere avond voor Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk gisteravond. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League. En het was Van Dijk's 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. En daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
2: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Of Van Dijk dat aantal haalt, dat durft hij nog niet te zeggen.
3: Roelofs fijne feit.
4: Het is vandaag 5 oktober en dat is de dag waarop in 1947... voor het eerst een Amerikaanse president een tv-toespraak hield vanuit het Witte Huis, die Oval Office. Harry Truman hebben we het dan over. Eens kijken of jullie kunnen ontcijferen waar hij het over had.
5: I know every American feels in his heart that we must help to prevent starvation and distress among our fellow men in other countries. But more than this,
4: ja, die schatkamer daar, dat moeten ze duidelijk even oppoetsen daar. Dat hebben we hier veel beter geregeld.
6: Van de stress in other countries.
0: Oh, dat is het enige dat ik ook verstand.
4: Ja, heel goed. Hij riep Amerikanen op voedsel te besparen om het noodlijdende Europa te helpen. Dit na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. TV was nog zo zeldzaam dat maar een klein deel van de Amerikanen thuis kon kijken. Het was ook op de radio hoor, dus dat was veel breder toen. Richard Nixon was van alle presidenten degene die het vaakst zo'n speech gaf. Hij zat er maar 5,5 jaar, moest weg natuurlijk. Maar toch pakte hij 43 keer de camera. Die hield van zichzelf. Nou, vooral om te zeggen dat hij geen boef was, denk ik. Hè. Feitje van de dag. Al sinds 1947 kijken we allemaal naar de president in zijn... Ja, sorry voor de rijm.

0: Bruno Mars, On My Soul. Een aantal jaar geleden ging het natuurlijk vaak over het onderwijs en dat het zo slecht betaalde. En dat daarom steeds meer jonge mensen kozen om in het onderwijs te gaan werken. Maar tegenwoordig is kennelijk alles veranderd. Want we hebben zo meteen een leraar aan de lijn voor de dag van de leraar. En die staat gewoon met zijn Rolex voor de klok.
1: De ochtend van de Power Ballad.
0: Ja, Roelof, je bent groot liefhebber van het genre Power Ballad. Zo groot zelfs dat je ooit de nacht van de Power Ballad hebt bedacht.
2: Absoluut. Nog elk jaar Still Going Strong live-uitvoeringen van Power Ballads. Zo rond de kerst. En elke maandagochtend, als wij in de kop van de kameel zitten, zet ik hier een Power Ballad in het zonnetje vandaag.
0: En wat is nou ook weer een Power Ballad?
2: Voor wie het niet weet, dat is een ballad die begint dus als een ballad en die eindigt in een bombastisch orgasme van muziek eigenlijk. En, dit is heel belangrijk, je moet je voor kunnen stellen dat je in een sneeuwbui met ontbloot bovenlijf een berg beklimt terwijl je dit zingt. Ook heeft iedereen weer even scherp. Vandaag zetten we Alone van Heart in het zonnetje. Geschreven door Billy Steinberg en Tom Kelly. Is ook het duo achter Like a Virgin bijvoorbeeld. Alles behalve een Power Ballad. True Colors, Eternal Flame van de Bengals. En zij namen het zelf ook al op in 1983 met hun eigen bandje I-10. Helemaal niks. En je hoort het ook. Het is ielig. Dit stijgt nog niet op. Deze versie blijft eigenlijk hangen in een waakvlammetje. En bij de zusjes Hart, daar sta je al na een paar zinnen met een aansteker te zwaaien. En na een paar minuten staat de hele tent in de fik.

0: aansteker in mijn hand bovenop de berg aangekomen tijdens de sneeuwstorm.
1: Heerlijk toch?
0: Wat een lekkere powerballad. Hard and Alone hoorde je. Het is vandaag maandag 5 oktober en het is de dag van de leraar. Ja, het is een dag om leraren extra in het zonnetje te zetten. 200.000 mensen staan er in Nederland voor de klas. En ik wilde er eentje uitlichten. Die kom ik al een tijdje tegen op social media. Mm-hmm. En hij is docent, filosofie op dit moment, maar hij heeft ook andere vakken gegeven. En hij staat altijd in een volledig maatpak voor de klas. En dan ook nog met bijbehorende Rolex. Kortom, echt een docent. Nou ja, die ziet er gewoon uit zoals een docent er, nou ja, hoort uit te zien. Vind jij in ieder geval toch, Pieter-Jan Kruizinga? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, nee, ik vind het heel leuk om er zo uit te zien inderdaad. Maar ik wil niemand wat opleggen. Nee, zeker.
0: Nee, maar het is wel toch een beetje alsof jij als docent zo uit een ouderwets boek gelopen komt. Weet je wel, zoals het vroeger, een statige man die voor de klas staat.
2: Ja, en dat je nog kon roken en zo voor de klas, weet je wel. Ja.
1: Ja. En slaan. Ja.
0: Maar het is wel grappig, je bent wel een grappige verschijning. Maar de eerste ding wat mij te binnen schoot is, betaalt het inmiddels zo goed dan het onderwijs dat je gewoon maatpakken en Rolexen kunt veroorloven?
2: Nou ja, die stakingen die zijn wel goed geweest hoor. Maar ik denk toch, het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. En dat social media, dat helpt er natuurlijk ook wel bij. Maar weet je, iemand anders die geeft het uit aan modeltreinen. Dus het is ook gewoon een hobby.
0: Ja, oké. Okay. Dus, een aantal jaar geleden was er wel sprake van dat steeds minder mannen het onderwijs in wilden omdat het zo slecht betaalde. Inmiddels is dat wel een beetje rechtgetrokken dus.
2: Ja, en ik wil dat beeld wil ik wel hoog houden, want dan kunnen die lonen nog een beetje stijgen.
0: Ja, nee,
1: het zijn sloebers allemaal hoor. Ja.
0: Hey, en waarom ben jij het oorspronkelijk gaan doen?
2: Nou ja, ik denk het is zo'n dynamisch beroep. Je maakt elke dag wat bijzonders mee en je kunt echt wat betekenen voor mensen. En heel vaak hoor je pas later hoeveel jij betekent en dat zijn echt de mooiste momenten, vind ik.
0: Nou, is het wel grappig omdat jij een beetje een inkijk geeft in jouw werk en ook in de berichten die je van leerlingen krijgt. Laten we even een stukje luisteren.
3: Dit bericht had als onderwerp poepopdracht. Dus ik stuur terug, pardon, poepopdracht. En hij, ik denk dat ik niet heb gestuurd, haha. Wanneer krijg ik mijn cijfer? Ik wacht al een paar maanden. Ik kan niet komen omdat ik jarig ben. Mijn visite komt om 3:00, dus mag ik dan naar huis? Anders kom ik te laat. Mijn ouders zeiden dat ook. Nee, mag niet.
4: Dan hebben we hier iemand die zijn levensverhaal instuurt voor godsdienst. Maar daar klopte helemaal niks van. Allemaal woorden die ik niet eens kende, die stonden in dat verslag. Ik stuur terug ChatGPT, Gries van de Kruizinga. En hij was eerlijk uiteindelijk. Ja. Ik had hem heel snel af moeten hebben, dus ik heb ChatGPT gebruikt, sorry. Ja,
0: we horen hier jou die berichten voorlezen die je dus via magister of zo van die leerlingen krijgt. Soms denk ik ook wel van, zo praat je nog niet tegen een docent.
2: Nee, maar ja, kijk, Roelof, misschien ben je ook een beetje nog van de oude stempel. En heel veel docenten die vinden het vervelend als leerlingen je zeggen. Maar dat is niet een teken van disrespect. Maar dat is hoe ze tegenwoordig misschien praten. Maar inderdaad, ze kunnen ook wel wat leren. En daarom mag je ze af en toe wel aanpakken.
0: Ja, oké, maar je is één ding. Maar jij wordt gewoon Dreddy en Kroesel genoemd en zo.
2: Ja. Soms moet je incasseren, ja.
0: Ja, oké, maar dat vind je, is dat dan ook een beetje dat je op die manier toch beter een band opbouwt met leerlingen als je af en toe dat soort dingen een beetje laat gebeuren?
2: Kijk, als je die band hebt, dan kun je dat doen. Maar het moet niet te ver gaan. Maar als je dat over en weer kan doen, dan is dat juist goed, denk ik, om op die manier ook een band op te bouwen.
1: Zou jij andere docenten eigenlijk aanraden om ook een pak te gaan dragen? Want we hadden het er net over, van een pak brengt ook respect met zich mee, toch?
2: Ik denk vooral dat je gewoon moet dragen wat je zelf leuk vindt. En dat geef ik ook mee aan leerlingen. Je hoeft helemaal niet zo eruit te zien als ik. Maar ik geef ze wel mee, draag wat je wil. En pas je niet aan de verwachting.
1: Ja, dat is niet wat ik vroeg. Ik vroeg eigenlijk, krijg je meer respect omdat je pak draagt?
2: Nee, zeker niet. Okay. Respect ding je echt niet daarmee af. Nee, was het maar zo makkelijk.
0: Pieter-Jan, dankjewel dat je ons even een klein inkijkje wilde geven in jouw vak voor de dag van de leraar. Mensen kunnen jou overal volgen. PJ Kruizinga ben jij op Instagram, op TikTok, op alle social media. En veel succes en dat je ze maar mag inspireren de komende jaren.
2: Yes, dankjewel.
0: Dankjewel, Pieter-Jan. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Rustig aan, Kozoe.

0: Is het een vogel?
1: Nee!
0: Is het een vliegtuig?
1: Misschien!
0: Het is sowieso...
1: Darwin met de raadsel!
2: Ja, goedemorgen, daar gaan we weer. Waar gaat het over?
3: Het was fantastisch. Weer een heerlijke ervaring.
4: Ja, dit moet iets met zeilen zijn, want ik hoor die wind op de achtergrond en die man is in een bootje, is hij het Markermeer opgegaan.
5: Ik dacht aan dat kampioenschap tegen de wind in fietsen op de Afsluitdijk.
4: Ja, maar dat is recent geweest.
5: Ja, dat weet ik toch niet?
4: Dat doen ze toch niet 4 keer per jaar?
5: Nou, per kwartaal.
4: Allebei fout, denk ik?
2: Alle twee fout. Ja. Nee.
6: Dit is NPO Radio 2.
2: Geen wind in de rug voor jullie.
4: En ook geen wind in de zeilen.
7: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Wat zeg ik?
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan... niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt... en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker... welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
22: Het is
4: 7 uur 's ochtends. Een hele goede morgen. Je luistert naar Daniel en Roelof. Zijn al op. Zometeen hier, Bryan Adams, Summer of 69. Maar eerst het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er vooraf signalen zijn, zoals scheuren in het wegdek. Volgens experts van Follow the Money vormen de bruggen een risico door het staal dat bij de bouw is gebruikt.
0: En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben.
2: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimp aan de IJssel. Het ministerie is volgens Follow the Money op de hoogte van de problemen, maar zou weinig actie ondernemen. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. De A9 is ook in de richting van Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag dicht na een zwaar ongeluk met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, nu dus ook richting Alkmaar, en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Nico van Gent is 90 jaar en werd door zijn kinderen en kleinkinderen verrast met een parachutesprong in Breda. En daar had hij helemaal geen moeite mee.
1: Nee hoor, dit is voor de tweede keer.
22: En hoe hoog gaat die springen, weet u dat?
1: 3 kilometer. Dat gaat gebeuren, je moet gewoon instoppen. En dan gaan we springen. Dat was fantastisch. Weer een heerlijke ervaring.
2: Hoppa.
4: Wat een legende.
2: Knap, hè? Ja, op zijn 85ste maakte Nico zijn eerste tandemsprong uit het vliegtuig. En toen zei hij vlak voor zijn eerste sprong: je bent jong en je wilt wat.
4: Heel goed, ja. Ik hoop dat ik ook zo oud mag worden.
2: Oh, hè? Zeker. Het weer. Eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon met wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en mogelijk 22 in het zuidoosten.
4: Nou, dankjewel. En dan bij de ANWB, Bianca Daming. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. De spits komt steeds verder op gang. De meeste files die veroorzaken nu zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Maar op een paar wegen is het wel wat drukker, zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Kootwijk en Barneveld. Want daar sta je 20 minuten vast. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar bijna 20 minuten tijdverlies. En er staat een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 14 kilometer door een pechgeval. De vertraging loopt op tot 35 minuten en de rechterrijstrook is dicht.
4: Dankjewel.
23: Joe.
4: Ja, vroeger was fooi iets wat je eigenlijk alleen in de horeca gaf. Maar tegenwoordig duiken die machines overal op. Of je er misschien even 20% bij wil doen.
24: Schande.
4: Ja, we moeten daar iets aan doen.
16: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort, ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
26: Deze week in de bonus.

0: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost, Autotaalglas.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 30% korting op veel sanitair met Praxis Plus.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Daniel en Roelof zijn al op.
15: CNN Para. Er is maar
16: goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: Ryan Adams, The Summer of 69. Hadden we laatst niet een discussie in de uitzending over wat nou de Summer of Love was? En dat dan niet.
1: Ja, dat was geen discussie. Er was een luisteraar die dacht dat ik het niet wist. Wanneer dat was. En nou, die had ongelijk natuurlijk.

0: 1967.
1: Precies, dus niet 69. Nee, oké, dat wil ik nog even zeker weten. Goed, en dan is het inmiddels maandag 5 oktober 2026. Vanavond begint er op NPO 3 een nieuwe documentaire serie. Die heet De Spookvoetballer. Het gaat over Bernie Overhagen. Hij kreeg het voor elkaar om contracten te tekenen bij 4 profclubs in verschillende landen. Er is alleen één saillant detail. Hij was helemaal geen profvoetballer. Ja, het is best een spannend verhaal hoe hij het nou toch voor elkaar kreeg om bij deze clubs te tekenen en hoe hij uiteindelijk mensen voor honderdduizenden euro's heeft opgelicht. Nou, dat zie je in deze driedelige documentaire serie. Als hij tenminste mag worden uitgezonden.
0: Want?
1: Er dient vandaag een kort geding over deze docu. Omdat de spookvoetballer, Bernier, zegt, ja, dit klopt allemaal niet. En hij en zijn advocaat die beweren dat er allemaal, ja, onwaarheden in deze documentaire zitten.
0: Huh?
1: En dat het dus niet mag worden uitgezonden. Dus vandaag wordt bepaald of de spookvoetballer ook echt op televisie is vanavond.
0: Oh, en dan dus gewoon een herhaling. Van iets.
1: Dat zal wel.
0: Ja, dat zal dan wel. En dan gaan we even terug naar 4 december 2015. Het voelt als een half mensenleven geleden. Zo opende toen het journaal van RTV Noord.
2: Voor zeker 5 jaar is er geen treinverkeer mogelijk tussen Bad Nieuweschans en Leer. Dat is het gevolg van de bijna totaal vernieuwde spoorbrug over de Eems bij Weener. Afgelopen nacht werd de brug doorboord door een zeeschip.
0: Ja, door botsing van een vrachtschip met die spoorbrug konden er geen treinen meer rijden tussen Groningen en Leer. Dus herstel zou 5 jaar duren. Dat werden 10 jaar, 10 maanden en 1 dag. Maar vanaf vandaag reist die trein weer tussen Groningen en Leer. Vanochtend heel vroeg stonden de eerste passagiers al te wachten om die eerste rit mee te maken. Zo'n groot evenement is het. 5:38 moest hij vertrekken, misschien wel gesponsord door iemand. Maar je raadt het al, die eerste trein die na bijna 11 jaar weer reed, had vertraging.
1: Nee.
0: Ja, gelukkig viel het mee. 2 minuten te laat is hij uiteindelijk toch vertrokken.
1: Ja, dat is binnen de marge. Ja, kijk, in Japan zou dat meteen betekenen dat iemand zijn baan kwijt is. Ja. Maar hier is dat binnen de marge. En dan, misschien herken je het wel, tegenwoordig zijn al die pinapparaten slimmer geworden. Er zit een touchscreen op.
0: Mm-hmm.
1: En nu heb je dus op steeds meer plekken waar je dat helemaal niet zou verwachten.
0: Ja.
1: Dat je bij het betalen in één keer gedwongen wordt om een keuze te maken welk percentage voor je gaat afstaan. Ik had het laatst in een pretpark, waar je sowieso je natuurlijk al best wel schil betaalt aan van alles en nog wat. En ik wilde gewoon even een ijskoffietje halen.
0: Ja.
1: Gewoon mijn kraampje afhalen, meenemen. En dan ben je dus al echt voor een flink bedrag de boot ingegaan om überhaupt toegang te krijgen tot dat park. En inderdaad, ik moest helemaal zoeken van, oké, maar waar moet ik nou drukken om geen fooi te geven?
0: Ja, onderaan altijd, toch?
1: Ja, maar er wordt gewoon standaard gezegd, wil je 5%, 10% of misschien zelfs 20% fooi?
0: Ja, en nog de optie eigen bedrag volgens mij. En dan helemaal onderaan staat dan geen. En die is, dat heb ik wel eens meegemaakt, dan afgeplakt.
1: Dat doen ze ook nog wel eens, ja.
0: Dat vind ik echt
1: maar dit is toch compleet overkomen waar je vanuit Amerika. Want daar in Amerika is het heel gebruikelijk dat je overal die 20% fooi voor moet geven. En daar hebben ze dit systeem ontwikkeld. Hè, dat het nu gewoon in het pinapparaat zit. Maar waarom moet ik in één keer hier op iets wat ik afhaal notabene fooi geven?
0: Ja, het is ridicul. Ik heb het meegemaakt op Schiphol, waar je sowieso €40 voor een broodje ham betaalt.
1: Niet
0: maar
1: normaal.
0: Dat deed het ook. Bijna zelfbediening ook nog. Ja, het loopt de spuigaten uit.
1: Ja, ik vind hier wel wat van. Niet omdat ik iets moeite heb met fooi. Kijk, in de horeca vind ik het normaal dat je dan rond je een bedrag naar boven af. En heeft iemand je goede service verleend. Overigens vind ik het ook wel. Uiteindelijk is het nog steeds een blijk van goede service, toch?
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb ook wel eens in een restaurant gezeten. En dat er gewoon echt een half uur niet naar mij werd omgekeken. En dan aan het einde heb ik ook zoiets van, ik weet niet of ik nou zin heb om fooi te geven.
0: Weet je wat, ik is bij die knop, ik voel me zo op mijn vingers gekeken.
1: Dus ja, dat ook.
0: Dus ik kijk toch een beetje mee, heb ik het idee van wat drukt deze man. Dus dat vind ik ingewikkeld. Maar ja.
1: Ik heb dus, je weet toch, Roelof, dat ik een beetje smetvrezerig ben?
0: Nou ja, een beetje.
1: Ik heb dus af en toe gewoon echt een soort van de paniek. Soort van, ja, maar als ik nou geen fooi geef, dan wordt straks in mijn koffie gespuugd of zo.
0: Echt?
1: Ja, omdat ze dan zo staan te kijken.
0: Maar je hebt het al. Oh, dat is. Dan moet je het nog krijgen.
1: Dat
0: heb je
1: tegenwoordig ook steeds meer.
0: Oh ja.
1: En bij bestellen van een Uber of zo, dan moet je ook van tevoren al bepalen. Nou goed. Dit is even wat wij in de groep willen gooien, zullen we maar zeggen. Heb jij ook steeds meer plekken waar je denkt, ja, maar hier hoef ik toch helemaal geen fooi te geven, waar ze het dus nu in één keer wel van je verlangen? Bijvoorbeeld inderdaad gewoon bij een afhaalkoffie, of misschien heb je een andere winkel waar je vaak komt, waar ze nu in één keer ook zo'n fooiensysteem hebben geïmplementeerd. Fooien die er helemaal niet thuis horen, daar willen we het even over hebben.
0: Ja, en de andere kant ben ik ook benieuwd. Nee, dus werk je in zo'n zaak, geneer je dan een beetje voor die knop? Of zeg je van nee, dat is terecht, want ik verdien bijvoorbeeld heel weinig.
1: En ga je dan toch altijd zitten spieken van wat doen ze?
0: Ja.
1: Wat gaat deze klant doen?
0: Gespiekt? Ja, goeie.
1: Of voorspellen, hè, dat je denkt, deze die gaat sowieso 20% doen of deze doet helemaal niks. Fooien op plekken waar ze niet helemaal thuis horen, althans traditioneel gezien niet. Laat het ons weten, hoe kijk je er tegenaan? Je kan een berichtje sturen via NPO Luister. En dan komt

0: Boston in de ochtendshow, waar we ons druk maken over fooieapparaten. Of eigenlijk pinapparaten die om fooi vragen.
1: Ja.
0: En dan wordt er een beetje zo op je vingers gekeken van geef je wel genoeg fooi. En
1: dat denken wij althans, hè? Nou ja, zo hoor, ja.
0: Ja, maar bijvoorbeeld ook, neem nou een patatzaak waar je gewoon een patatje afhaalt. Of een frietje, sorry, laten we die discussie niet aanzwengelen. Ja. Maar waar je gewoon een frietje afhaalt. Ja. En nou ja, eigenlijk het enige wat je doet is, doe mij maar een medium met mayo. En dat ding wordt je in je handen gedrukt. En dan ga je dus pinnen. En of je er dan even 20% bovenop wil doen.
1: Het is walgelijk.
0: Terwijl je al 8 euro voor het frietje betaalt. Ja, dat is echt...
1: 8 euro? Wat voor, ga je naar zo'n kwalitaria?
0: Nee, maar als je bijvoorbeeld, je bent in het centrum van een grote stad.
1: Oh ja.
0: Dan gaat het al, pakt het al snel zo uit, hoor.
1: Ja.
0: Er komen veel berichtjes binnen. Erik die zegt, volgende keer dat ik op een pinapparaat moet kiezen hoeveel fooi ik geef, dan zie ik van mijn bestelling af. Dat is wel heel radicaal.
1: Hij gaat hardnast in. Ja, Edward zegt helemaal gelijk. Het gaat nergens over. Fooi moet je verdienen. En het is geen recht voor meer salaris moet je bij je werkgever. We gaan in Daphne, die zegt ook, fooi hoort nergens thuis.
0: En dan hebben we nog een audio-appje van Karin gekregen.
2: Nou, ik geef wel fooi. Maar ik word ook een beetje baldadig van zo'n knop. Denk dan maar helemaal niet. En ik vraag ook altijd wel, gaat het wel naar jullie toe, die fooi? Ja. Want ik heb geen zin om fooi te betalen voor een eigenaar die ook al de winst van de koffie in de zak steekt.
0: Ik heb dat af en toe ook wel, dat gevoel van, als ik hier nu, want ik geef dan wel vaak fooi per pin, weet je wel? En dan vraag ik me toch af, van, gaat het wel naar het personeel? Wordt het wel eerlijk verdeeld? Vera, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe kijk jij er tegenaan, tegen dat hele moderne fooie systeem?
3: Ja, met... Dat je dan iets, dat je nog een mens gezien hebt, of je gerecht gekregen hebt, en dat je dan al een fooi wordt gevraagd. Dat vind ik nergens op slaan.
0: Want waar gebeurt dat dan bijvoorbeeld?
3: Bijvoorbeeld, was in een restaurant een paar geleden. En dan was er een QR-code tafel die je moest scannen. En ik werd je naar een website gebracht waar je moest bestellen. En die website was heel traag, heel onhandig. En vraagde ze nog een fooi. En ik denk van, aan wie die fooi? Aan die slechte website?
0: Maar dan eigenlijk moet je dus al bepalen of je fooi geeft voordat je überhaupt één persoon aan je tafel hebt gezien.
3: Ja, en het erge is, dan maak je het ook nog het verkeerde gerecht.
0: Ja, maar dit vind ik dus ook het... Ik ben het helemaal eens met Vera, want dit vind ik dus het stomme. Dan moet je dus eigenlijk al, voordat je weet wat er gaat komen, moet je dus al bepalen of je fooi geeft.
1: Ja.
0: En wat ik er dus ook verneinig aan vind, is dat ze dat dus waarschijnlijk ook zien. Weet je wel, dus dan denk ik...
1: Dus jij noemt bijvoorbeeld een Uber-chauffeur, hè?
0: Ja.
1: En dan doe je het ook vooraf, dat ook gek is. Maar je denkt, als ik het niet doe, dan gaat hij omrijden.
0: Ja, precies. Dan komt hij 10 minuten later. Nou goed, Vera, dankjewel. En een fijne dag.
3: Ja.
0: Doei. Diri, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kijk jij er tegenaan?
4: Tegen het algemene fooiebeleid kijk ik negatief. Want ik ga niet zomaar fooi geven voordat ik iets gehad heb.
0: Nee.
4: Maar bij ons op het dorp, ja.
0: Ja, vertel.
4: Nou ja, bij ons op het dorp, de eerste keer dat ik het zag, denk ik, ja, kom, hé, ik kom friet halen, ik ga geen fooi betalen. Maar daarna hoorde ik dat het voor het goede doel was. En nou, sindsdien altijd fooi.
0: Wat doen ze er dan mee met die fooien bij jullie snackbar?
4: Het wordt gebruikt voor mensen die geen friet kunnen halen, want er gewoon geen geld voor hebben om een keer extra te eten. Of om kinderfeestjes te betalen.
0: Nou ja, kijk, dan kan je inderdaad wel even die 10% extra neerleggen, toch?
4: Makkelijk. Ja, met liefde.
0: Diri, dankjewel en een hele fijne dag.
4: Dankjewel, jullie ook.
5: Rock!

0: geven en vooraf en of het goed is. Koen heeft een terechte vraag. Die zegt, zou Roxanne tegenwoordig ook vooraf al voor je vragen?
1: Goeie vraag. Je kan wat mistbanken tegenkomen onderweg naar werk, maar het is niet erg koud vandaag. En die mist die trekt op een gegeven moment ook weg. En dan kun je een graad of 20 op de thermometer verwachten. Bianca, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De meeste dagelijkse files die staan momenteel op de wegen in Noord-Brabant en Gelderland. Je staat onder meer behoorlijk vast op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Stond ook even een pechgeval, die is inmiddels weer weg, maar de vertraging is nog 35 minuten. Het is ook druk op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar sta je 20 minuten vast. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je een kwartier vertraging bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Verder rijdt het langzaam in het westen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Delfshaven. De vertraging is een kwartier.
1: Dankjewel. En hier is Carmen met het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. Verschillende mensen in Nederland spelen een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat een Nederlander dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallelle regering die is opgericht door paramilitairen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
4: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
3: De man zelf zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Er zouden nieuwe dreigingen van Iran zijn. Vorige week werden 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt. Die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britten en de Amerikanen denken dat Iran daarachter zit, ook achter deze nieuwe dreiging. Iran ontkent. Dierenliefhebbers hebben een zeldzame tweekoppige schildpad ontdekt op Cape Cod, een schiereiland bij de Amerikaanse staat Massachusetts. Het gaat om een diamantrugschildpad en dat dier leidt aan een ontwikkelingsstoornis waarbij de celdeling niet goed verloopt, waardoor het dier meestal niet levensvatbaar is. Maar deze schildpad met twee hoofden is kerngezond.
1: Zo, oké. En iedere dag kiezen wij een plaat bij iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat een plaat voor...
3: Ja, voor restauranthouders, want voor hen is het een spannende dag vandaag. Michelin maakt vandaag bekend welke zaken worden beloond met een ster, wie hem houdt en wie een ster kwijtraakt. Volgens culinair journalist Lisa Appels gaat het er tegenwoordig in sterrenrestaurants iets informeler aan toe en willen gasten vaker weten waar hun eten vandaan komt.
5: Dus ofwel welke boer het heeft gemaakt of er een verhaal achter zit hoe een chef aan een bepaald product is gekomen. Of bijvoorbeeld of er een mooi verhaal binnen een soort culinair erfgoed achter zit. Dus zit er traditie achter? Is het een persoonlijk verhaal van de chef? En gasten willen ook weten waarom een voedselkeuze wordt gemaakt door een chef.
3: Ja, Nederland speelde lang maar een kleine rol op het gebied van haute cuisine. Maar dat beeld is in de loop der jaren echt veranderd.
0: Grappig, ik vind het heel vervelend als ik een heel verhaal krijg over waar mijn biefstuk vandaan komt.
1: Ja, maar dit is...
0: Nog gewoon eten.
1: Ja, maar dan moet je niet naar een sterrenrestaurant
0: nee,
1: gaan.
0: Natuurlijk.
1: Nee, precies. We hebben daar toevallig vorige week zitten kijken, gewoon omdat we het over die sterren hadden. Van hoe lang van tevoren moet je nou reserveren bij een 3-sterren tent?
3: Heel lang.
1: Een jaar. Echt een jaar voordat je, als je nu...
0: En dat was dan lunch, konden we
1: er. Ja, dan kan je ergens voor september volgend jaar kan je een keer gaan zitten. Goed, ik zat te denken aan Just Jack, Stars in Their Eyes.
3: Oh, leuk. Ja, ik dacht, het is altijd een belediging als je dit aan een chef vraagt. Maar Salt and Pepper van Push It.
0: Ik dacht, Michelin, bekend hè, van de banden ook. Dus de Little River Band, of de Steve Miller Band, of de Casey and the Sunshine Band.
1: Daniel en Roelof. Ja, bedenk er zelf ook even een leuke plaat bij en stuur hem in via NPO-lijsten. Wie kiest er vandaag?
0: Carmen Verheul!

0: Welke zaken worden beloond met een ster, wie hem houdt en wie een ster kwijtraakt. Volgens culinair journalist Lisa Appels gaat het er tegenwoordig in sterrenrestaurants iets informeler aan toe en willen gasten vaker weten waar hun eten vandaan komt.
1: Dus ofwel welke boer het heeft gemaakt of een verhaal achter zit van hoe een chef aan een bepaald product is gekomen. Of bijvoorbeeld of er een mooi verhaal binnen een soort culinair erfgoed achter zit. Dus zit er traditie achter? Is het een persoonlijk verhaal van de chef? En gasten willen ook weten waarom een voedselkeuze wordt gemaakt door een chef.
0: Ja, Nederland speelde lang maar een kleine rol op het gebied van haute cuisine. Maar dat beeld is in de loop der jaren echt veranderd.
2: Grappig, ik vind het heel vervelend als ik een heel verhaal krijg over waar mijn biefstuk vandaan komt.
3: Ja, maar dit is
2: gewoon eten.
3: Ja, maar dan moet je ook niet naar een sterrenrestaurant gaan natuurlijk.
2: Nee, precies.
3: We hebben daar toevallig vorige week zitten kijken, gewoon omdat we het over die sterren hadden. Van hoe lang van tevoren moet je nou reserveren bij een 3-sterren tent?
0: Heel lang.
3: Een jaar. Echt een jaar voordat je, als je nu...
2: En dat was dan lunch, konden we
3: Ja, dan kan je ergens voor september volgend jaar kan je een keer gaan zitten. Goed, ik zat te denken aan Just Jack, Stars in Their Eyes.
0: Oh, leuk. Ja, ik dacht, het is altijd een belediging als je dit aan een chef vraagt. Maar Salt and Pepper van Push It.
2: Ik dacht, Michelin, bekend hè, van de banden ook. Dus de Little River Band, of de Steve Miller Band, of de Casey and the Sunshine Band.
3: Daniel en Roelof. Ja, bedenk er zelf ook even een leuke plaat bij en stuur hem in via NPO-lijsten. Wie kiest er vandaag?
2: Carmen Verheul!

0: Nederland speelde lang maar een kleine rol op het gebied van haute cuisine. Maar dat beeld is in de loop der jaren echt veranderd.
1: Grappig, ik vind het heel vervelend als ik een heel verhaal krijg over waar mijn biefstuk vandaan komt.
2: Ja, maar dit is
1: gewoon eten.
2: Ja, maar dan moet je niet naar een sterrenrestaurant gaan.
1: Nee,
2: precies. We hebben daar toevallig vorige week zitten kijken, gewoon omdat we het over die sterren hadden. Van hoe lang van tevoren moet je nou reserveren bij een 3-sterren tent?
0: Heel lang.
2: Een jaar. Echt een jaar voordat je, als je nu...
1: En dat was dan lunch, konden we, hè?
2: Ja, dan kan je ergens voor september volgend jaar kan je een keer gaan zitten. Goed, ik zat te denken aan Just Jack, Stars in Their Eyes.
0: Oh, leuk. Ja, ik dacht, het is altijd een belediging als je dit aan een chef vraagt. Maar Salt and Pepper van Push It.
1: Ik dacht, Michelin, bekend hè, van de banden ook. Dus de Little River Band, of de Steve Miller Band, of de Casey and the Sunshine Band.
3: Daniel en Roelof.
2: Ja, bedenk er zelf ook even een leuke plaat bij en stuur hem in via NPO-lijsten. Wie kiest er vandaag?
1: Carmen Verheul!

0: Marcel en Jan, die kwamen allemaal met Chef en Chocolate Salty Balls. Hey,
1: die wilde je al heel lang, hè?
0: Ja, natuurlijk. Laten we die er gewoon even in doen.
2: I'm Chef. This song is off my second hit album.

0: van Sommieu.
1: Een plaat voor...
2: Een plaat voor restauranthouders, want de Michelinsterren worden vandaag weer uitgereikt.
0: Jazeker, en als je er daar eentje van scoort, dan weet je zeker dat je het komende jaar helemaal vol zit. Welke platen zag jij binnenkomen waarvan je dacht, oh leuk?
2: Nou, ik moet wel zeggen, Huub had een opvallende UB40 met Rat in the Kitchen.
0: Ja, natuurlijk, Rat in the Kitchen.
3: De ster zeker kwijt. Ton, die zegt Starlight van Muse.
0: Dennis, die zegt, ik stel voor Scenes from an Italian Restaurant, Billy Joel.
2: Ja, maar dat wordt hem allemaal niet. Want René,

0: Topsong.
1: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2. Topsong.

0: in de studio. De mannen van Raccoon hebben hem live gedaan, dicht bij het vuur. Dat kan je nu vinden op onze socials. Daniel en Roelof. Daniel en Roelof. Ja, het was super gezellig met de mannen van Raccoon.
1: En vet mooi.
0: Ja, echt heel erg tof. Ze hebben dus ook de topsong te pakken. Dicht bij het vuur, hoorde je zojuist. Zometeen spelen we een platenkwartet. Wie weet, wint er wel iemand een platenspeler vandaag. Zou jij zomaar kunnen zijn. En dit zijn de Stranglers.

0: Stranglers in Golden Brown.
1: Mag ik van jou?
2: Het platenkwartet.
0: Jazeker, en het platenkwartet spelen we vandaag met Guy. Goedemorgen, Guy.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent chocolatier?
3: Ja, klopt, inderdaad.
0: En wat houdt het precies in? Ja, dat je chocola maakt, maar voor de groothandel of echt bonbonnetjes? Of waar moeten we aan denken?
3: Ik werk eigenlijk bij een productieruimte die wij verzorgen chocolade voor onze eigen winkels. Ja. En ook voor grote bedrijven die kerstpakketten willen of een keer iets speciaals willen doen voor hun klanten of personeel.
0: En wat is jouw rol daar dan in? Ontwikkel jij ook echt nieuwe chocolaatjes, nieuwe bonbonnetjes en zo?
3: Ja, inderdaad. Ik produceer en doe een beetje aan productontwikkeling. Dat mag eigenlijk elke collega van mij of van ons, die mag gewoon zijn eigen ideeën brengen en dan kijken of het werkt.
0: En wat is een beetje de trend voor dit jaar?
3: We zijn nu heel veel bezig met de kerst en de Sinterklaas dingen.
0: Ja.
3: Een echte trend. Dat is moeilijk te zeggen. Ik probeer gewoon eigenlijk altijd dingen te maken die ik zelf lekker vind. En dan probeer ik dat goed uit te werken. Dat meerdere mensen het lekker kunnen vinden.
0: Ja, ja, het blijft een interessant beroep. Het spreekt hier in de studio in ieder geval heel erg tot de verbeelding. Nou, dus we zullen vast wel weer zo rond kerst en oud en nieuw bij jouw producten uitkomen. Guy, we gaan een spelletje met je spelen.
4: Je hoort zo meteen 4 muziekfragmenten, beste Guy, die 1 thema gemeen hebben. En dat thema is vandaag instrumenten. Je mag telkens het woord geven dat wij hebben weggeloeid. Ja, dan hoor je dit. En dat heeft met dat thema te maken natuurlijk, hè. Je krijgt een vinylplaat voor elk goed antwoord en maak je het hele kwartet vol. Dan ben je de platenspeler.
3: Oké, super.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker.
0: Komt-ie.
3: De drums.
0: Ja, natuurlijk. Even inkomen met Toto. En die is goed. Maar weet je deze ook? I wrote this song just looking at you. Oh, oh. Yeah, the drums they swing low. And the
3: there you go. Oeh, die is lastig. Drums they swing low en de bells.
0: Yeah, die moet ik helaas fout rekenen. Het waren de trumpets van Jason Derulo. Ja. Maar we hebben er nog 2 te gaan.

0: Ja, beste Guy, wat voor muziek klonk er door de Mexicaanse nacht?
1: Gitaarmuziek.
0: Ja, banger, inderdaad. Heeft jou een extra vinylplaat opgeleverd. En dan kijken of je de laatste ook in kunt koppen.

0: Nee, deze...
1: Die ga je passen?
2: We waren op zoek naar de violin. Ja, het was een plaat met een Nederlands tintje. Het was namelijk Afrojack, Will.i.am en Eva Simons deed hier ook nog aan mee. En de violin was het goede antwoord geweest. Maar hey, je hebt supergoed gedaan, want je krijgt gewoon 2 vinyl platen opgestuurd.
0: Ja, super.
2: Komen jouw kant. En welke van deze platen zou je graag helemaal gedraaid willen horen? Mexico.
0: Dan doe maar Toto.
2: Mexico.
0: Mexico.
3: Oh, je moet het zelf weten, hoor.
2: Ja, zeg het maar. Ik bedoel, Roelof wil... tenminste, ik heb zo'n vermoeden dat Roelof je een bepaalde kant op wil drukken. Maar als jij liever Toto hoort, dan moet je gewoon streng zijn, hoor.
0: Ja, dan doen we toch Toto.
2: Ja. Gaan we doen.
3: Bijna.
2: En een hele fijne dag.
0: Hetzelfde, dankjewel. Hoi.

0: Toto en Africa. Gekozen door Guy de Chocolatier, die toch maar gewoon twee vinylplaten mee naar huis neemt.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Ja, daar gaan we weer. Waar gaat dit straks over?
4: Ik heb schoenen, broek, t-shirt en vest. Je moet gewoon zo blijven, toch?

0: schoenen, broeken, t-shirt en een vest. Want je moet gewoon jezelf blijven.
1: Deze man heeft zich helemaal uitgedost in de kleuren van zijn regio.
0: Hij doet mee in de Soundmix Show als zichzelf.
2: Nee, dat is allemaal niet goed.
1: Oh.
3: Dit is NPO Radio 2.
2: Nou, antwoord goed. Komt zo, hoor.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, de lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
13: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Goedemorgen, Daniel Roelof zijn al op met zometeen Nikita van Elton John. Ook leuk om weer eens te horen. Eerst het NOS Journaal met Carmen.
19: Goedemorgen, schoolboeken worden duurder en duurder. En daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel.
14: Er zijn maar 3 grote uitgevers van schoolboeken en scholen veranderen meestal niet van lesmethode. Daardoor kunnen uitgevers hun prijzen elk jaar flink verhogen. En ook verdienen ze extra aan koppelverkoop, waardoor je en het papieren boek en de digitale versie moet kopen.
19: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
14: Koppelverkoop mag, maar niet als een paar uitgevers zoveel macht hebben. Als ze er niet mee stoppen, dan gaat de toezichthouder ze proberen te dwingen. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht uit angst voor nieuw geweld. Duizenden scholieren gingen afgelopen week de straat op om te protesteren tegen volle klassen, een tekort aan leraren en vervallen schoolgebouwen. Op een aantal plekken liep dat flink uit de hand. Ruim 100 mensen raakten gewond en honderden scholieren werden opgepakt. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League gisteravond met 2-1 gewonnen van Servië. In de slotfase moest Oranje met 10 man verder, omdat Mickey van de Ven geblesseerd raakte en er geen wissels meer waren. De Serviërs begonnen een slotoffensief en dat overleefde Oranje maar net.
20: En het eindsignaal. Oranje houdt stand. Dan vraag niet hoe. Het is een zwaar bevochten zegen geworden voor Oranje, dat nu op 8 punten komt na 4 wedstrijden.
14: En na een week kwam er met het springconcours een einde aan deze editie van Military Boekelo. Dat is een groot paardensportevenement in Twente, met bijna dezelfde sfeer als Royal Ascot in Engeland. Chic aangeklede bezoekers, zelfs de meeste honden droegen een nette halsband of een jasje. Maar niet iedereen hield zich aan die dresscode.
21: Ja, ik trek gewoon makkelijke schoenen aan. Je kan goed weer, je kan slecht weer hebben. En met deze kun je overal komen.
22: Ik heb schoenen, broek, t-shirt en vest. Je moet gewoon zo blijven, toch? Vind ik wel.
23: Ik wil dit jaar even wat anders.
22: Anders komen we dan de rest. Dan denk ik gewoon lekker een paar ring, papaankeng. En dan gaan we gewoon, daar gaan we voor.
0: Papaankeng. En waarschijnlijk ook een paar potjes bier nemen. Ja. Denk ik.
14: Het zou zomaar kunnen. Dat evenement, of een glaasje sherry natuurlijk. Het evenement werd voor de 3e keer gewonnen door de Duitse Amazone Julia Krajewski. En de nationale titel ging naar Renske Kroese, die met haar paard Magic Coconut voor de eerste keer Nederlands kampioen werd.
0: Ja, en wel credits naar onder andere Tamara en Marijke in de app, die het gewoon al hadden geraden bij je raadsel, hoor. Ja.
14: Het weer, ja, eerst nog wat mistig, maar de mist verdwijnt snel. Daarna veel zon met wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en mogelijk 22 in het zuidoosten.
0: Dankjewel. En dan gaan we even kijken bij Bianca Damink en de ANWB. Want waar staat het vast, Bianca?
24: En de meeste vertraging is er deze ochtendspits op de wegen in Gelderland, het zuiden van het land en ook in Zuid-Holland. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd die veel extra reistijd veroorzaken. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ging het mis bij Den Haag-Zuid. Vanaf knooppunt Ketelplein doe je er 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht. Van Amsterdam naar Den Haag sta je ook helemaal vast tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk door een ongeluk daar. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 40 minuten. Je kunt omrijden richting Den Haag, onder meer via Wassenaar over de A44. En op de A4 een stuk zuidelijker sta je van Rotterdam naar Antwerpen ook 3 kwartier in de file na een ongeluk bij Hogerheide. Rijkswaterstaat verwacht de weg over een half uur vrij te geven daar. En op de A28 ging het mis. Van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en de afrit Elspeet is de vertraging ook zo'n 3 kwartier.
0: Dankjewel. Joep. Artsen en wetenschappers uit de medische sector door de hele wereld, die zijn zenuwachtig en zitten misschien wel te nagelbijten. Want zouden zij er eentje krijgen? Wat het is, je hoort het zo.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
27: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
28: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg?
27: Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
27: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: Autodeals Bijbel.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 26. We komen uit een weekend met heel veel Nederlandse winnaars in de topsport. De Oranje Mannen die wonnen. Bij het wielrennen was er Nederlandse winst. En Max Verstappen die stond weer op de hoogste tree van het podium. Dat vond hij hartstikke mooi. Zometeen praten we bij met Erik Dijkstra over het afgelopen sportweekend. Maar ook buiten de sport worden er vanaf vandaag nog veel meer winnaars bekendgemaakt. Vandaag begint namelijk de week van de Nobelprijzen.
1: Zo is het. Elke dag is er een andere categorie aan de beurt. Vandaag trappen we af met de Nobelprijs voor de geneeskunde. Komende dagen dan hebben we nog natuurkunde, scheikunde, literatuur, vrede en economie. En mooi is, die winnaar die weet dus van niks. Een paar minuten pas voordat de rest van de wereld het hoort, gaat dan de telefoon. Hallo, dit is Tukhulm. Gefeliciteerd, je hebt een Nobelprijs gewonnen. En in Nederland, dat weet je nog wel, daar keken we jarenlang vooral naar Harry Mulisch. Dat was dan onze man die misschien wel de Nobelprijs voor de literatuur zou kunnen winnen. Hij had ongeveer iedere grote Nederlandse prijs al gewonnen. Maar die Nobelprijs, ja, die kwam er nooit, helaas. BNN-vara-collega Frank Evenblij, die wachtte ooit met hem op dat verlossende telefoontje van zijn uitgever.
2: Suzanne, je bent nu op de televisie.
3: We staan hier met z'n allen in de kamer van Frank Zin. En het is Herta Müller, helaas.
2: Wij hebben rust. Herta Müller. Goed.
4: Zoals de uitgever?
2: De uitgever, ja.
4: Ja. Nee. Maar die zaten dus ook, die zaten ook met moorkoppen daar.
2: Zaten met z'n allen en met champagneflessen die niet open gaan.
1: Oh, en je hoort hem ook, wat is dan Herta, ene Herta, nou ene Herta Müller, de grote Herta Müller wint. En je hoort de Müller een beetje Herta Müller. Ja,
0: toch? Ja, dat hoor je. Maar is het dan zo dat je dan door je uitgever bent opgegeven of zo? Of kan je überhaupt opgegeven worden?
1: Volgens mij kun je worden opgegeven. Ja. Want je hebt ook voor die Nobelprijs voor de vrede, dan hoor je wel eens, ja, die is dan op Trump is genomineerd, maar dan heeft iemand hem opgegeven. En dat comité, dat kiest dan.
0: Kortom, je kan het niet weten, maar ik bedoel, er is ook een reden dat hij natuurlijk bij de telefoon zat.
1: Je wordt genoemd. Ja, dat precies. Is het een beetje.
0: En dan, weet jij nog hoe jouw favoriete leraar er altijd uitzag?
1: Ja, mevrouw van Peepstraten. In één woord, slonzig.
0: Slonzig.
1: Ja, maar wel heel sympathiek.
0: Oh ja? Ja, ja, ik had een wiskundeleraar. Die liep er altijd piekfijn bij met een bril, meneer Gods. En ik had eerder op de basisschool hadden wij meester Wim met rossig haar. Dat is eigenlijk het enige wat ik me nog kan herinneren.
1: Je maakte er een gebaar bij alsof je een enorme bos rood haar had.
0: Ja, het is wel een flinke bos rood haar. Het is vandaag namelijk de dag van de leraar. Wij dachten, nou, laten we eens even met een leuke docent bellen. Het is filosofiedocent Pieter-Jan Kruizinga geworden. En zijn ding is, hij staat altijd in volledig maatpak met Rolex voor de klas. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, dwingt het een beetje respect af als je zo'n pak draagt?
5: Nou, ik denk vooral dat je gewoon moet dragen wat je zelf leuk vindt. En dat geef ik ook mee aan leerlingen. Je hoeft helemaal niet zo eruit te zien als ik. Maar ik geef ze wel mee, draag wat je wil en pas je niet aan de verwachting.
1: Ja, dat is niet wat ik vroeg. Ik vroeg eigenlijk, krijg je meer respect omdat je pak draagt?
5: Nee, zeker niet. Okay. Respect dwing je dingen niet daarmee af. Nee. Was het maar zo makkelijk.
0: Ja, hij is een leuke leraar. En het is goed dat er meer mannen in het onderwijs te vinden zijn tegenwoordig. Deze kun je volgen op Instagram en op TikTok. Hij heet P.J. Kruizinga. Zometeen hebben we Erik aan de lijn over dat sportweekend.

0: Het moeten een beetje de moderne Spice Girls zijn, hè? De supergroep Cat's Eye, You're the Animal.
1: En de pool van goud. Hoe is het in vredesnaam mogelijk?
2: Lang uit op zijn rug bij de baseline. Hij kan het niet geloven.
3: Ik heb er al gebeurd. Of die tweebenig is.
4: Het Sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Jazeker, Erik heeft alles weer gekeken. Goedemorgen.
5: Halli, hallo. Alles gekeken. Alles tot de laatste seconde, jongens. Iemand moet het doen.
0: En waar werd je echt heel erg warm van dit weekend?
5: Nou ja, eigenlijk toch wel weer van Demi Vollering. En dat kwam omdat zij natuurlijk vorige week al wereldkampioen werd. En dit weekend werd ze ook nog eens keer Europees kampioen. En dat gebeurde op een eigenlijk nog veel strakkere manier dan vorige week. Nu waren het echt de Nederlanders die reden. Geheel volgens plan, eindeloos, spijkerhard op kop. Demi demareerde en won. Geweldig gedaan. Maar na afloop, daar moest ik wel een beetje om lachen. Want Demi gebaarde ook vlak voordat ze over de finish ging naar een sticker die achterop haar helm zat. En dat was een sticker van de bondscoach. Dat is Laurens ten Dam. Oud wielrenner natuurlijk. En die is tegenwoordig bondscoach van die vrouwen. En dat is een sticker van Laurens ten Dam die op een scootertje zit. En die ziet er eerlijk gezegd een beetje uit als Willempie. Dat karakter, kun je dat nog herinneren?
6: Of André van
5: Bob de Rooij, een beetje. Ja, Annie van Rooij. Een beetje die sfeer. Zo ziet hij er eigenlijk eerlijk gezegd uit. Maar die sticker, ik vond het zo mooi. Dat staat ook symbool voor meer. Dat staat ook symbool voor dat de sfeer onder die Nederlandse vrouwen zo goed is. Dat de neuzen dezelfde kant op staan. En dat komt toch echt door Willempie op die scooter. En dat is Laurens ten Dam. En na afloop, ja, want hij werd hem natuurlijk ook gevraagd van waarom rijden al die meiden nou rond met een sticker van jou op een scooter? Weet je wel, hoezo eigenlijk? Nou, dit vertelt hij daarover.
7: Ja, het was een verrassing, ja. Voor de start had ik het al door, maar ze hadden, Lorena had de stickers mee, dus coach reed mee vandaag met ze. Ik in Rwanda op scootertje, de sticker is traditie geworden, ja. Maar Lorena won er het WK Gravel mee al vorig jaar, toen zat hij op het stuur. En nu de EK weg, met hun op helm, dus als ze blijven winnen, mag het van mij, hoor. Dat houden we die erin.
0: Ja, een beetje een soort lucky charm dus eigenlijk, hè?
5: Ja, maar het is geestig, maar het staat symbool voor meer. Van dat het gewoon goed gaat met de Nederlandse vrouwenwielrennen. En dat, er is ook wel eens een tijd geweest dat ze elkaar de tent uitvochten. En dat heeft die Laurens ten Dam toch verdomd knap gedaan. Echt chapeau daarvoor.
0: Nou, en over iemand gesproken met wie het een tijdje slecht ging, maar nu in één keer weer hartstikke goed.
5: Ja, dan heb je het over Max Verstappen natuurlijk. Ja. Max Verstappen, de man van 50 Shades of Zagrijnig. Maar die won ineens een Grand Prix dit weekend. En dat was toch eigenlijk voor alles en iedereen toch ook best wel een verrassing. Nou ja, hij was al snel in de training. Maar hij maakte het echt geweldig af in de wedstrijd. En na afloop, dat was ook wel mooi om te zien. Ook Jos Verstappen, de vader van Max, die was ook een beetje emotioneel. Want het is toch, ja, je dacht al bijna dat het niet meer zou gaan gebeuren. En in één keer is hij daar de overwinning. En Max die was, voor zijn doen, ongelooflijk vrolijk.
8: Ja, deze is heel mooi. Ja, als je ziet waar wij natuurlijk dit jaar zijn begonnen. En waar we dan uiteindelijk dan hier zijn nu met deze overwinning is gewoon heel bijzonder. En daar mag iedereen natuurlijk echt heel, heel trots op zijn.
5: Ja, een blije Max. Hoe vind je dat?
0: Ja, nou hadden we al een tijdje niet meer gehoord. Dus het is ook wel eens lekker.
5: Daarom, het is een uniek moment om hem even te horen.
0: Red Bull was begonnen met wedstrijden kart te organiseren om hem toch af en toe nog aan een overwinning te helpen. Maar nu kan het dus ook weer in de Formule 1.
5: Dit was weer gewoon met de grote jongen gewonnen. Heerlijk lekker. Ook wel lekker gisteravond was dat Nederland toch uiteindelijk won. Hè, van Serre. Dat kostte potverdikkie nog wel moeite, zeggen. Het was bij vlagen was het best wel rammelig, vooral achterin. Maar het was toch vooral de avond van Virgil van Dijk. Waar die speelde zijn. En Virgil van Dijk, ja, ik ben heel erg fan van Virgil van Dijk. En met mij velen. Maar ik vind het ook een mooie man om te zien, weet je wel. Het is een echte leider met die prachtige stem van hem. Maar hij krijgt ook wel vaak kritiek in Nederland. En hij heeft ook wel eens getwijfeld. Moet ik nou DAS International of niet? En ja, hij zegt, ik ga door en ik ga er weer helemaal voor. Laten we daar ook blij mee zijn. Want hij is de allerbeste centrale verdediger die we ons maar kunnen wensen. Maar na afloop, toen zei hij, dat vond ik wel opmerkelijk. Toen zei hij dat hij, nou ja, daar heb je het natuurlijk ook over in de kleedkamer met zijn medespelers. En daar is Virgil van Dijk, wij waren daar helaas niet bij, maar daar is hij gewoon best wel emotioneel geworden. Omdat, nou ja, de 100ste in het land, hij zei, dat deed echt wat met mij. En daar had hij na afloop een paar mooie woorden over.
9: Ik had het net nog best wel moeilijk in de kleedkamer, dus ik ben best wel emotioneel, moet ik zeggen.
10: Ja?
9: En vooral op dit soort momenten, ik denk dat het toch wel moeilijk is. Maar ik ben zo dankbaar. Maar voor mij blijft het niet bij 100. Dat is, het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg toen ik jong was.
0: Ja, hij zegt eigenlijk al, hij is alweer naar de toekomst aan het kijken, hè?
5: Ja, nou ja, hij blijft in ieder geval, ja, het blijft zeker niet bij 100. In ieder geval nog tot en met het volgende EK. En ik ben gewoon blij dat hij erbij is, onze Virgil.
0: Erik, dankjewel dat je alles weer hebt gekeken. Ga lekker bij uitrusten deze week. Dan kan je er volgend weekend weer goed tegenaan.
5: Zo is het. Tot later.
0: Hoi, hoi.

0: Je kunt omrijden over onder meer de A44 via Wassenaar. Een stuk zuidelijker op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen sta je nog eens een half uur vast voor de afrit Tolen door een ander ongeluk. Daar is nog één rijstrook dicht. De weg was even helemaal afgesloten. Dan staat het vast op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht bij Arnhem door een autobrand. Kost je een half uur extra. En op de A16 van Breda naar Rotterdam staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Daar is de vertraging nu 35 minuten.
1: Dankjewel. En dan is hier Carmen Verheul met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar moest er nog 28 miljard euro worden terugbetaald. En dat is 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor, zo meldt het CBS. En dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Het gaat tussen de rechtsradicale Flavio Bolsonaro en zittend president Lula. Bolsonaro gaat aan kop met ruim 47% van de stemmen. Hij haalde geen absolute meerderheid, dus over 3 weken komt er een tweede ronde. En ook op deelstaatniveau was de familie van oud-president Bolsonaro succesvol.
3: Zijn echtgenote, Michele Bolsonaro, is in de Senaat gekozen. En zelfs een broer van de ex-president, die is in Sao Paulo, in de deelstaat, ook gekozen. Dus ja, die familie Bolsonaro voelt zich heel zelfverzekerd. De partij voelt zich heel sterk. En ik denk dat we dat ook de komende weken zullen zien, in aanloop in ieder geval na die tweede ronde op 25 oktober.
2: Sinds mei zit er een Nederlander in een omstreden regering in Soedan. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Een Soedanees-Nederlandse jurist is minister van Justitie in de regering die is opgericht door de RSF-rebellen. Die regering wordt niet internationaal erkend. In Soedan is een strijd tussen de RSF en het regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt gezien als meest gewelddadig. En dan nog even naar een soort Tinder voor paarden. Dat is namelijk een initiatief om paarden niet alleen in de wei te laten staan. Net als mensen kunnen ze namelijk maar moeilijk alleen zijn, vertelt een dierenstichting aan Hart van Nederland.
4: Het zijn kuddedieren. En ja, voor mensen is een isoleerstel echt een enorm zware straf. En voor paarden is dat eigenlijk net zo.
2: En als iemand een paard alleen heeft staan, dan plaatsen ze een oproep op Facebook om zo een maatje te vinden. En zo hebben ze ook leuk gezelschap gevonden voor hengst Jack.
5: Het was heel erg leuk. De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er 4 dames. En die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend, zo'n mooie man.
2: Ja, in Nederland staan ongeveer 100.000 paarden zonder soortgenoten in de wei.
6: Echt? Oh.
2: Ja, en een rechter oordeelde eerder dat kuddedieren niet alleen mogen worden gehouden. Maar ja, handhaving is wel lastig.
6: Oh, dus het is illegaal al?
2: Ja.
6: Oh.
2: Dat mag niet.
6: Nou ja, dan moeten ze swipen, deze paarden. Even de hoefijzertjes af.

0: Carmen. Vragen voor jou. Ze blijven maar binnenkomen. Ja, het is ongelooflijk.
1: Ja. Gaan we weer even voor zitten.
0: Ja, Riette heeft een prangende en die luidt. Met welke bekende Nederlander zou jij zonder voorbereiding een week op vakantie durven?
1: Oeh, zonder voorbereiding.
2: Ja. Gewoon, welke bekende Nederlander is altijd goed?
1: Welke bekende is altijd goed? André van Duin, denk ik dan meteen eigenlijk aan. Hè, dat is toch altijd goed. Iedereen houdt van André van Duin. Zeker. Volgens mij lijkt me ontzettend leuke man. Dan zou ik zo wel aan boord durven te stappen.
0: Die is wel heel stil, denk ik, hoor. Want die is op het podium altijd heel jolig. Maar dat dan moet je het zelf gesprek op gang houden, hoor. Denk ik.
1: Voor op reis. Oh, op reis. Erika Terpstra.
2: Ja!
1: Ja, ja, maar dat lijkt
2: dat is gezellig. Ja. Ja.
1: Volgens mij gaat ze weer op reis.
2: Is dat zo? Ja, gaat ze weer een serie maken?
1: Ja, volgens mij gaat ze nog een keer op reis. Ik dacht naar Mexico, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar maar dat is toch zo'n gezellig mens. Kan je ook een leuk borreltje mee
2: doen? Ik wilde net zeggen, lekker borreltje erbij. Ja, nee, dan...
1: dat zou ik zo doen.

0: Three Preachers.
1: Goeie plaat.
2: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
4: Wat is het voor plaat?
5: Echt een hele goede plaat.
0: Je ziet het vaker, dat bij die talentenjachten dat het niet altijd degene is die wint die uiteindelijk het succesvolst wordt. Mm-hmm. Maar vaak iemand die dan als tweede of derde eindigt, die later in één keer heel groot doorbreekt. Zo ook met deze jongen uit Wales. Jamie Miller heet hij. Hij deed in 2017 mee aan The Voice UK. Werd daar derde. Bouwde door aan zijn carrière. Scoorde in 2021 zijn eerste hitje. Here's Your Perfect. En die heeft inmiddels meer dan 500 miljoen streams op Spotify. En het liedje wat hij nu uit heeft, ja, je kan de TikTok niet opengooien of er wordt op gedanst. Jamie Miller en Baby Doll hoor je nu.

0: Now My Mind Set On You.
1: De rondvraag.
2: Kijk, redactie niks, rechtsstudios Vaderlands niks. Daniel Lippens, jij nog iets?
0: Ik wil jou een keer een plezier doen. Want vorige keer heeft het echt heel erg lang geduurd voordat we de Lambada een keer voor jou hebben gedraaid.
2: Zo, ja.
0: En ik zag jouw ogen twinkelen en oplichten toen vanochtend luisteraar Guy in de uitzending was.
2: Ja.
0: En die uiteindelijk net niet koos voor de zangeres zonder naam en het nummer Mexico. En welke van deze platen zou je graag helemaal gedraaid willen horen?
2: Mexico.
3: Dan doe maar Toto.
2: Mexico.
3: Mexico.
2: Oh, je moet het zelf weten, hoor.
0: Ja, zeg het maar. Ik bedoel, Roelof wil... tenminste, ik heb zo'n vermoeden dat Roelof je een bepaalde kant op wil drukken. Maar als jij liever Toto hoort, dan moet je gewoon streng zijn, hoor.
3: Ja, dan doen we toch Toto.
0: Ja, en nou, de teleurstelling was echt... Het droop van Roelofs gezicht af. Dus ik dacht, even een klein stukje...

0: Ik zal nooit meer naar morgen weer even iets vragen.
1: Ja, precies. Goed, ladies and gentlemen, the one, the only, the man, the myth, the legend. Geef hem een groot studioapplaus.
2: Ricky Barton!
3: Lekker weekend gehad, mannen.
1: Ricky Barton, wat zei je?
3: Een lekker weekend gehad.
1: Heerlijk, heerlijk weekend gehad. En jij, ben je weer een beetje bijgekomen?
3: Ja, ook lekker bijgekomen, ja. Ja, heerlijk.
1: En heb je weer een mooi plaatje voor ons ingestudeerd?
3: Ja, de eerste is dit.

0: gek, maar Hans Klok en Hans Kazan komen hier de studio binnenlopen.
1: Oh, dat is al niet.
2: Heel goed gearrangeerd, Bart. Ik vind het mooi dat eigenlijk, gek genoeg, hoe meer jij je best erop doet om er echt iets moois van te maken, hoe moeilijker die vaak te raden is.
1: Ah, ja, dat is wel waar, ja.
2: Ja, dat is wel waar. Maar dat houdt het spannend. Weet je wat het is? Neem dan een mooi audioberichtje voor Bart op en trap de show af. Bart, veel plezier.
1: Dankjewel.
2: En wij zijn er morgen weer. Doeg.
3: Eerst komt de seks, dan das kennenlernen.
4: Is NPO Radio 2.
5: Ster. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
13: Honda, the power of dreams.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks, bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
17: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
19: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
20: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
21: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Dag weekend, hallo maandag. Het is tijd voor een splinternieuwe werkweek. Ik ga de soundtrack verzorgen tussen 9 en 12. En we gaan nu luisteren naar het NOS Journaal met Carmerville.
8: Goedemorgen. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er eerst scheuren ontstaan. Dat komt door het staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt. Dat zeggen deskundigen tegen Follow the Money. Een paar jaar geleden beloofde minister Matlener dat er maatregelen zouden worden genomen. Maar dat is volgens deze journalist maar deels gedaan.
22: Bijvoorbeeld de rekenkundige herberekening. Er gebeurt niet helemaal niks. Er wordt wel inspecties gedaan. Er moet dus ieder half jaar een inspectie worden gedaan bij al deze bruggen. Maar dat gebeurt bij ieder geval de helft van de bruggen is dat afgelopen half jaar niet gebeurd. En 3 van de bruggen die zijn in geen jaren al geïnspecteerd. Dus ja, er gebeurt te weinig als ik experts hoor.
8: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algeraanbrug bij Krimp aan de IJssel. Ook Australië is een onderzoek begonnen naar de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. De man studeerde in Australië en de autoriteiten willen weten of hij daar is geradicaliseerd. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten hadden kritiek op de recente verkiezingen in Rusland die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Vandaag worden de Michelinsterren weer uitgereikt aan restaurants en dat gebeurt in Maastricht. Volgens culinair journalist Lisa Appel

0: Appels, is de wereld van de haute cuisine de afgelopen jaren veranderd.
1: We zien dat die menus eigenlijk slinken van waar het voorheen 15 gangen konden zijn naar nu misschien eerder 6 of 7 gangen. En ook een beetje de overdaad aan hele luxe ingrediënten staat onder druk, waarbij er meer aandacht komt voor een hele goede bereiding van ingrediënten die misschien als simpeler worden gezien.
0: En ook wordt fine dining steeds informeler. Op dit moment telt Nederland 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer. Zodra de mist optrekt, dan wordt het vandaag overal zonnig. Met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot mogelijk 22 graden in het zuidoosten.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie, waar staan de files, Bianca?
3: Nou, er staan er nog behoorlijk wat, hoewel het drukste moment van de spits wel geweest is. Maar bijvoorbeeld op de A2 moet je nog veel geduld hebben van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is de vertraging 40 minuten. Er staat ook een pechgeval. 1 rijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je ook nog 40 minuten oponthoud voor Dordrecht. Ook door een pechgeval. En ook daar is een rijstrook afgesloten. Het staat ook behoorlijk vast op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum ruim een uur vertraging, want er is een ongeluk gebeurd. En het is druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Warmond. Daar is de vertraging 25 minuten.
2: Dankjewel.
4: One dream, one soul, one prize, one goal.
2: Dit is Rory.
4: One golden glance of what it be.
2: Dit is Titia.
5: This is kind of magic.
2: En dit is Sebastian.
6: It's a kind of magic, magic, magic.
2: En het is allemaal hetzelfde wat ze zingen. Queen, a kind of magic, die komt eraan over een paar minuutjes.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
9: Deze week in de bonus.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Even bollen met z'n lijn.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Aan de slag.

0: afgedraaid, alles is liefde. Dan nu op deze zender, Teddy Swims. En Swims is niet zijn achternaam, dat is een afkorting. Het staat voor Someone Who Isn't Me Sometimes, afgekort de Swims. En Teddy heeft jarenlang geworsteld met zijn identiteit en kwam toen op die artiestenachternaam. Dus Teddy Swims is een afkorting daarvan. En hoe bizar, dat heeft hij een keer in een interview gezegd. Hij kan helemaal niet zwemmen. Dus je heet Teddy Swims, maar je kan niet zwemmen. Dat vindt hij zelf ook bizar. Hij zegt, ik weet dat het raar is dat ik gewoon zink als een baksteen als ik ook maar een klein pierenbadje instap. Maar het is toch mijn achternaam.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.

0: Armo van Helden en You Don't Know Me. Als je DJ bent, dan heb je dit misschien wel een keertje meegemaakt op een feestje. Er is namelijk ook een lange versie van het liedje, de Extended Mix. En als je die per ongeluk opzet, dan krijg je dit te horen als eerste.
1: What is my problem with man, you ask? No, I ask you what was man's problem with me.
0: Ja. En als je dan beats verwacht, dan ligt het best wel even stil 10 seconden lang op de dansvloer. Maar oké, swa. Maar dan begint dus dit. En hier verwacht je nou binnen ongeveer 15 seconden dat de beat losgaat, toch? Nee, ik ga even spoelen in de plaat. We zitten nu op 22 seconden. We gaan nu eventjes naar 36 seconden. Dan klinkt hij nog steeds zo. Wat is het? 45 seconden klinkt de plaat nog steeds zo. Dan 54 seconden. Nee, nog steeds niet. 1 minuut 1. Nee, nog steeds niet. 1 minuut 6. En ja, dan komt hij. En dan heb je pas feest op de dansvloer, maar dan heb je nog maar 3 mensen over. Dat is een beetje het

0: Radio. En Typical Mail op NPO Radio 2. Heb jij je sportschoolabonnement al opgehoogd, Carmen, sinds afgelopen vrijdag?
1: Dat was wel nodig, na die high tea die wij hebben gehad.
0: Ja, voor je verjaardag kreeg je een high tea.
1: Heerlijk
0: van het
1: was
0: team.
1: Dat, en leuk.
0: Dus een high team werd het uiteindelijk. We zaten met z'n allen lekker te eten, maar er was heel veel.
1: Nogal, ja.
0: En we kregen het met z'n vijven niet op.
1: Nee, ik kreeg een doggy bag mee.
0: Ja, maar die heb jij ook dit weekend nog soldaat gemaakt.
1: Ja, wat denk jij? Ik ben er zaterdagmorgen meteen mee begonnen.
0: Zondagavond was je klaar.
1: Ja hoor. Nee, het is echt heerlijk en gezellig.
0: Het is 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Dat heeft het ministerie van Digitale Zaken bekendgemaakt. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar moest er nog 28 miljard worden terugbetaald. En dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar daarvoor, zo zegt het CBS. Het komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Er zouden nieuwe dreigingen van Iran zijn. Vorige week werden al 5 Britse mannen bij een legerbasis opgepakt. Die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En deze week worden de winnaars van de Nobelprijzen weer bekendgemaakt. En vandaag is dat de Nobelprijs voor de geneeskunde. Het weer vandaag overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Bianca Damink. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart. De files worden korter, maar op een aantal wegen staat het nog wel behoorlijk vast. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel heb je nog 40 minuten oponthoud, mede door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg over een kwartier ongeveer weer vrij is. Ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is het nog druk tussen Rosmalen en Waardenburg. Een half uur is de vertraging. Op de A27 sta je ook nog een half uur in de file van Breda naar Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk. Mede door de nasleep van een ongeluk, de weg is dus wel weer vrij. En in het westen van het land ging het net mis op de A44. Van Amsterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Kaagdorp en Warmond. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht.
0: Dankjewel.

0: playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: George Michael en Too Funky in Aan de Slag voor Avondros op NPO Radio 2. Oké, je hebt nog precies 4 minuten om een weddenschap af te sluiten. Waar heb je echt geen zin in deze week? De was, koffie halen, koken. Spreek het af met de persoon die bij je in de buurt is als tegenprestatie voor degene die nu de plaat als eerste gaat raden. Ik heb een laagje voor laagje over... laat ik hem nog even een klein beetje uitstellen. Over 4 minuutjes. Kun je nog even rustig de weddenschap afspreken. We doen het bewust op maandag. Dan kan die andere persoon, als jij uiteraard wint, de hele week die weddenschap uitvoeren. De plaat komt er zometeen aan, naar Dire Straits. En hij begint met de drums, dan een bel, dan een toetsinstrument, dan een gitaar, dan blazers en dan pas zang. Ik ben benieuwd of je hem raadt.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
13: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
15: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
16: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
17: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
18: Ja, ik reset eventjes de highscore van het 60 seconden spel. Wat een nieuwe week komt eraan. Hoe je meespeelt, hoor je zometeen. Na het NOS Journaal van 10 uur met Carmerville.
19: Goedemorgen. Het kabinet wil met ingang van volgend jaar telefoons uit alle scholen verbannen. Nu mogen scholieren hun telefoon al niet meer gebruiken in de klas. En vanaf volgend jaar mogen ze hem ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula en op het schoolplein. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel met een dringend advies komen. Een Nederlander is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van paramilitairen in Soedan. Die wordt verdacht van genocide. Het gaat om een Soedanees-Nederlandse jurist die zijn werk vanuit Nederland doet. De man zegt dat hij niks met het geweld te maken heeft. Volgens correspondent Alice van Gelder komt het vaker voor dat paramilitairen ministers uit het buitenland halen.
14: Bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Congo, daar hebben ook op een gegeven moment milities M23 de macht overgenomen. Ja, daar zag ik toen ook, toen ik daar was, dat er juist ook heel veel mensen uit, zeg maar, de diaspora dan in zo'n regering gaan zitten, vaak goed opgeleide mensen. Maar dat zorgt er dan ook natuurlijk voor dat ze bijvoorbeeld voor geld kunnen lobbyen en ook voor steun kunnen gaan lobbyen in het buitenland. En dat zou deze man dus dan ook kunnen.
19: De regering van de paramilitairen wordt door bijna geen enkel land erkend. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd. De chauffeur noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. Voor het eerst in 11 jaar rijdt er weer een trein tussen Groningen en het Duitse Leer. De spoorverbinding kwam jarenlang stil te liggen omdat een brug werd aangevaren en vervangen moest worden. Vanochtend vertrok de eerste trein en dat wilden deze reizigers per se meemaken, ook al vertrok die met vertraging.
20: Ik heb ooit gedacht van als er weer een trein naar Leer gaat, dan wil ik gewoon in de eerste trein daarheen zitten. Ik ga gewoon even naar Leer en dan weer terug.
21: Hij en ik zijn dan naar Groningen gekomen, waren we 11:45 en zijn we doorgegaan nacht in Groningen overnacht. En toen met deze trein mee.
18: Waarom?
21: Ja, het is natuurlijk een historisch moment.
19: Het weer nog zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 in het zuidoosten.
18: Dankjewel. Dan ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. Goedemorgen, Bianca.
22: Goedemorgen, Bart. Er staan nog steeds een paar files aan het eind van deze ochtendspits. In totaal nog ruim 100 kilometer. Op de A2 heb je nog een kwartier vertraging van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. En ook van Utrecht naar het zuiden op de A2 sta je bij Zaltbommel nog een kwartier in de file. En op de A16 is het nog behoorlijk druk van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. Vertraging is nog 25 minuten.
18: Dankjewel. Stevie Wonder staat over iets meer dan 3 weken in de Ziggo Dome om zijn iconische album uit 1976 integraal live te spelen. Hoe heet dat album? Laat het ons weten via de NPO Luister-app. En dan speel je mee zometeen wellicht met het 60 seconden spel.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
5: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
11: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
12: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.

En Isn't She Lovely? Op Radio 2, Genesis ervoor en Jesus He Knows Me. Ik ga Dua Lipa draaien en ik zal wel wat minder in de social zitten dan de gemiddelde Nederlander. Maar ik had iets compleet gemist omtrent Dua Lipa. Die heeft een paar jaar geleden heeft zij een talkshow-host verrast in zijn eigen huis terwijl die lag te slapen. Jimmy Kimmel is dat. En ze hadden bedacht dat zij zijn slaapkamer in zou komen en dan spontaan een liedje springend op zijn bed zou doen. En ze hadden voor de gelegenheid hadden ze ook eventjes wat extra rookmachines ingehuurd. Dus het eerste wat hij hoort is dus een rookmachine die rook zijn kamer in pompt en daarna het brandalarm erop afgaat. Ik zal het even laten horen. Een moment uit het filmpje. Je hoort die rookmachines een beetje sissen. Zijn brandalarm gaat af. Hij wordt wakker, compleet verdwaald. Wat is dit nou in godsnaam in mijn slaapkamer? En dan start de muziek. En er start Dua Lipa. Gewoon op je privébed met nog 10 dansers eromheen. Kaarten springen, dat denk je toch echt eventjes een minuutje. Ik ben helemaal gek geworden, toch? Lichtflitsen, stroboscopen, alles erop en eraan. Nou, blijkbaar moest ze hem nog een keertje terugpakken. Het vrouw van Jimmy Kimmel zat in het complot. Die had meegewerkt. Het was zowel een droom als een nachtmerrie voor hem.

0: Douwe Bob, Note to Sell. En Dua Lipa ook gedraaid, Don't Start Now, NPO Radio 2. In aanslag.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Hi Nick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe weekend was jouw weekend?
2: Ja, heel weekend.
0: Heel weekend, ja. Hoe weekend was die?
2: Ik heb zaterdag lekker op het sportveld gestaan, de hele dag. En gisteren kraambezoek geweest bij vrienden. Dus ja, echt meer weekend dan dit kan het niet worden.
0: Kijk. En vandaag wel even zien op de eerste werkweek. De eerste werkweek van de dag. Een spelletje te doen. Het 60 seconden spel gaan we spelen. Vraag 1 heb je al goed beantwoord. Want Stevie Wonder staat binnenkort in de Ziggo Dome, dat zei ik net. Om zijn iconische album uit 1976 integraal live te spelen. De vraag was, hoe heet dat album?
2: Ja, dat was een hele lange titel. Ik heb hem moeten googlen. Ik ben het antwoord nu al kwijt.
0: Ah, je bent eerlijk. Heel goed. Songs in the Key of Life was dat. We hebben het hier echt in een berichtje van je staan. Dus het is waar. Ben je klaar voor de rest van de vraag?
2: Ja, kom maar op.
0: Heel goed. Komt hier vraag nummer 2. Met

0: welk heet ijzer kun je kleding glad maken?
1: Strijkijzer.
0: Waar ga je naartoe als je zegt, ik ga de bak in?
1: Een gevangenis.
0: Wie staat in de top 2000 met Gimme All Your Love and a Sharp Dressed Man?
1: Sissy Top.
0: Als je een zak met 16 snoepjes over 4 kinderen verdeelt, hoeveel krijgt 1 kind?
1: 4.
0: Wat is de moeder van jouw broer? Wat is de broer van jouw moeder van jou?
1: Oom.
0: Willeke Alberti zong over een vakantie van het geld van welke oom?
1: Oom Jan.
0: En welk dier hoort hierachter? Iemand blij maken met een dode
1: mus.
0: In welke provincie ligt het land van Maas en Waal?
1: Brabant.
0: Maak deze titel van Bee Gees af. How deep is your
1: love?
0: Als je een bijzonder talent hebt, heb je dan de X, Y of A-factor?
1: X.
0: En van wie is de man die op zondag het vlees komt snijden volgens een oude slogan?
1: As.
0: Met wat voor city staat Guns N' Roses in de top 2000?
1: As.
0: In een slapstick wordt vaak uitgegleden over de schil van welk fruit?
1: Banaan.
0: En wat vraag je aan zodat jouw uitvinding niet nagemaakt wordt?
1: Octrooi.
0: Maar ja, ik ga hem nog goedkeuren. Ik struikel ergens. Je hebt even een secondetje erbij gekregen. Dat was vraag nummer 15. Dus meer dan 15 vragen goed kun je niet beantwoorden. Maar er waren er ook nog een paar fouten en je hebt er een paar gepast. Ja. De fouten zat op plek 9. In welke provincie ligt het land van Maas en Waal? Dat is Gelderland. En wie is die man die op zondag het vlees komt snijden? Dat is dan de vader. Die dan zo weinig bij het gezin is dat hij alleen maar op zondag het vlees snijdt. En Paradise City zochten we bij Guns N' Roses. Dus we moeten er 3 aftrekken. En dan komen we op een totaal van 12 goed beantwoorde vragen.
1: Top.
0: Ja, dat is vorige week genoeg gebleken. Of bijna genoeg gebleken. Ja, zo is het. Het is nog een paar dagjes wachten. Vrijdag weet je meer.
1: Yes.
0: Fijne maandag, Nick.
1: Fijne maandag.
0: You too is here. Mysterious Ways.

0: Miles Smith maakte een Wait For You. En die werd zojuist gedraaid op NPO Radio 2. Waar het 2 minuutjes over half 11 is. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmerville.
1: Het UWV legt bij uitkeringsfraude meer en ook hogere boetes op aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD en 1Vandaag uitgezocht. En ook op de werkvloer zelf gaat een hoop mis, zeggen oud-medewerkers. Zo worden leidinggevenden en cliënten die niet in Nederland zijn geboren de Arabische Liga genoemd. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. De woningcrisis wordt vermoedelijk ook het grote thema bij de vervroegde verkiezingen. AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan een Japans bedrijf. Het gaat om het onderdeel dat decoratieve verf verkoopt in Zuidoost-Azië, en AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor die overname. In Tarragona in Catalonië strijden teams om de titel van hoogste menselijke toren. Het is een eeuwenoude traditie die nog steeds veel mensen trekt. Best gevaarlijk ook, want iedereen die naar boven klimt kan ook vallen. Ook kinderen doen mee. En de menselijke torens kunnen wel 12 meter hoog worden.
0: Ja, voor de duidelijkheid, een gemiddeld rijtjeshuis is ongeveer 8 meter. 7,5 à 8 meter. Dus het is dan nog 4 meter hoger dan bovenop de nok van je eigen huis staan. En nog dus 2 meter hoger dan de hoogste duikplank. Weet je, die 10 meter duikplank.
1: Ja, echt ongekend. Ik heb die beelden gezien, jongen. Nou, het is echt, ik zou het niet durven, hoor.
0: Nee.
1: Sta je daar te wankelen op iemand zijn schouder?
0: Vies.
1: Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden, 22 in het zuidoosten.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, waar is het stapel op de weg? Bianca Damink, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, dat is toch nog op een paar wegen het geval. Zoals de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk. Vertraging is een kwartier. De A16 daar is het ook nog druk van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. Daar heb je bijna een half uur tijdverlies. En er staat nog een pechgeval op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom voor knooppunt Tellegatsplein. En dat kost je 20 minuten extra.
0: Dankjewel. De ex-stopsong van The War on Drugs, Who's That, komt eraan zometeen. Caro Emerald ga ik ook nog draaien met Back It Up. Maar eerst Madonna, lekker meezingen met Holiday.

0: wel 12 meter hoog worden.
1: Ja, voor de duidelijkheid, een gemiddeld rijtjeshuis is ongeveer 8 meter. 7,5 à 8 meter. Dus het is dan op 4 meter hoger dan bovenop de nok van je eigen huis staan. En nog dus 2 meter hoger dan de hoogste duikplank. Weet je, die 10 meter duikplank. Ja,
0: echt wel opgestaan. Ik heb die beelden gezien, jongen. Nou, het is echt... ik zou het niet durven, hoor.
1: Nee.
0: Sta je daar te wankelen op iemand zijn schouder?
1: Precies.
0: Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolkend. Wordt 19 graden in het noorden, 22 in het zuidoosten.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie, waar is het stapel op de weg? Bianca Damink, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, dat is toch nog op een paar wegen het geval. Zoals de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk. Vertraging is een kwartier. De A16 daar is het ook nog druk van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. Daar heb je bijna een half uur tijdverlies. En er staat nog een pechgeval op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom voor knooppunt Tellegatsplein. En dat kost je 20 minuten extra.
1: Dankjewel. De ex-stopsong van The War on Drugs, Who's That, komt eraan zometeen. Caro Emerald ga ik ook nog draaien met Back It Up, maar eerst Madonna. Lekker meezingen met Holiday.

0: Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk. Vertraging is een kwartier. De A16 daar is het ook nog druk van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. Daar heb je bijna een half uur tijdverlies. En er staat nog een pechgeval op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom voor knooppunt Tellegatsplein. En dat kost je 20 minuten extra.
1: Dankjewel. De ex-topsong van The War on Drugs, Who's That, komt eraan zometeen. Caro Emerald ga ik ook nog draaien met Back It Up, maar eerst Madonna. Lekker meezingen met Holiday.

presentatie laatst. Presentatie van nieuw werk. En dat had ze gedaan ergens in een kunstgele galerij. Het was heel bijzonder. Iedereen kreeg een koptelefoon op. En daar waar je normaal gesproken gewoon met een gezelschap bij elkaar op speakers luistert, kreeg gewoon iedereen een koptelefoontje. En dan was het gewoon de bedoeling dat je tijdens het luisteren van de muziek die zij centraal instartte, langs allemaal schilderijen ging lopen. Maar zo'n rare ervaring om dan dus met zo'n koptelefoon gewoon in je eentje te gaan lopen. En ik zag Caro zelf ook lopen. Die was ook gewoon allemaal schilderijen aan het verwonderen en zo. En ondertussen die muziek op. Ik vond het een hele grappige manier. Dat valt ervoor niet verwacht dat ik het zo tof zou vinden. Maar het was een hele geinige manier op. En kunstzinnige manier ook. Om nieuw muziek tot je te nemen. Er zat een heel leuk liedje tussen. Ik word misschien een keer te draaien. Na de slag op NPO Radio 2. Het is 12 minuten voor 11. Dames en heren. Je hebt Radio 2 aanstaan. Dat had je wel door, toch? Billy Joel is nu. We didn't start the fire.

0: Zometeen bepaal jij wat we draaien op NPO Radio 2 in de Top 2000 Shuffle. Waar hou je van? Wat wil je graag gedraaid hebben? Test het zometeen in de Top 2000 Shuffle. Opgeven is heel simpel. App je naam eventjes via de NPO Luisteren.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 30% korting op veel sanitair met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
17: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
18: Fisher Investments, een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Het is 11 uur en in de planning, in de playlist van de show zometeen, The Killers, Human, The Pointer Sisters, I'm so excited. Maar eerst het NOS Journaal met Carmen Veul. Carmen, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Spanje gaat eind november vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez haalt de verkiezingen naar voren vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Toch haalt dat niet meteen de kou uit de lucht, verwacht correspondent Miral de Bruyne.
1: De mensen op straat weten ook, nieuwe verkiezingen betekent campagnetijd. In de campagnetijd worden er niet heel veel nieuwe beslissingen genomen. Er wordt vooral campagne gevoerd. Afgelopen weekend was er al een vraag om algemene stakingen. Dus de kans bestaat zeker dat het nog lang niet rustig wordt hier in Spanje.
24: Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement, waar Sanchez geen meerderheid heeft. En met nieuwe verkiezingen probeert hij die wel te krijgen. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. En daarbij zijn de persoonsgegevens gestolen van zo'n 8,8 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense versie van het BSN-nummer. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de digitale inbraak. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. De uitgevers laten volgens de toezichthouder de prijzen sneller stijgen dan nodig is, en dat kunnen ze doen omdat er weinig concurrentie is. Scholen kunnen volgens de ACM wel zelf in actie komen.
2: Om eigenlijk met elkaar te besluiten welke methode willen we nou gebruiken en die vervolgens aan te besteden. Dan vragen ze aan de uitgevers, wij willen een methode en die moet er ongeveer zo uitzien. Wat kunnen jullie daarvoor ons bieden? En dan gaan uitgevers met elkaar concurreren op de beste prijs-kwaliteitverhouding. En daar kunnen scholen op dit moment nog een stap in zetten.
24: Uitgevers zouden scholen ook dwingen om het papieren boek en de digitale versie te kopen. Curaçao heeft voor het eerst de kwartfinales van de CONCACAF Nations League bereikt. De ploeg van Dick Advocaat had dan een 1-1 gelijkspel bij Trinidad en Tobago, genoeg voor de groepswinst. En in die kwartfinales kan Curaçao zich ook kwalificeren voor de Gold Cup. Het weer zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 in het zuidoosten.
0: Dankjewel. Waar in Nederland kun je het kenteken van je voorganger iets beter lezen dan normaal? Bianca Daming, goedemorgen.
3: Goedemorgen Bart. Het kan toch nog steeds op een aantal wegen. Bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht heb je in beide richtingen zo'n 10 minuten vertraging. Het heeft met een ongeluk te maken op de parallelbaan. En op de A16 van Rotterdam naar Breda is een spoedreparatie bezig bij de Drechttunnel, ook op de parallelbaan, die is dicht. En de vertraging is een kwartier.
0: Dankjewel.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
25: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
26: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
27: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
28: Even bollen met z'n
29: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
30: Ah, relaxed?
29: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
31: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
14: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Als je niet van muziek houdt, heb je van 9 tot 12 een hele zware ochtend. Want aan de slag proppen we iedere dag helemaal vol met de lekkerste liedjes. Maandag tot en met vrijdag op NPO Radio 2.
1: Voor dat mooie Nederland gaan wij met volle overtuiging aan de slag.

The Pointer Sisters, ook ooit klein begonnen natuurlijk. Geen budget, praktisch helemaal geen budget zo. Moesten ze wel gave kleren hebben, of in ieder geval bijzondere kleren op het podium. En toen besloten ze gewoon om in thrift shops hele oude jurken te kopen en die aan te trekken. Voor een paar dollartjes hadden ze dan een jurk aan. En het enige nadeel was dat die jurken niet al te best waren. Dus tijdens hun behoorlijk overdreven bewegen scheurden die jurken dan ook regelmatig uit elkaar. Ze hadden in de broekzak, ergens in de jurk dan denk ik, hadden ze een doosje veiligheidsspelden om tijdens het optreden, als het weer misging, gewoon ergens weer de schouder te patchen of de rug of de zijkant, om weer verder te kunnen. Ach ja, je moet wat doen, hè? Als je nog geen budget hebt. Dat is later goed gekomen, want dit werd een hele grote hit. Dit is NPO.

0: Dijk. Laat het vanavond gebeuren op NPO Radio 2. Dames en heren, de Top 2000 Shuffle is aanstaande. Er wordt een prachtig nummer gekozen uit die prachtige Top 2000. En wie gaat dat doen? Nou ja, als je erg betrokken bent in je werk, dan zeggen we wel eens, je staat met je poot in de klei. De shuffelaarster van vandaag zit zelfs met haar handen in de klei. Laura, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat ben je aan het bouwen?
1: Nou, ik ben kerststelletjes al aan het maken. Ja, het is nog een beetje vroeg.
0: Kerststelletjes, oké.
1: Ja, dus dan krijg ik kerstgroepjes van klei. Ja.
0: Is dat die foto die je hebt doorgestuurd via de NPO-luister?
1: Ja, ik ben nu met de schaapjes bezig.
0: De schaapjes, ik zie ze inderdaad, ja.
1: Ja, ja.
0: Oh, dat is grappig, dat ziet er mooi uit, hè?
1: Ja, en, maar de wijzen zijn klaar. De wijzen uit het oosten zijn klaar.
0: Ja.
1: En nu maak ik 10 schaapjes.
0: Ja. En is dat puur voor je eigen stalletje of maak je dat gewoon voor de verkoop?
1: Ja, nou, ik sta straks in een artsupermarkt, een kunstmarktje in Friesland.
0: Ja.
1: En daar moet je altijd even wat voor maken. Dus ik denk, dit jaar laat ik dus kleine kerststalletjes maken.
0: Ik vind het wel een mooie link, dat we gewoon de Top 2000 shuffle gaan spelen. He, de Top 2000 is natuurlijk enorm geleerd aan kerst en oud en nieuw, die laatste week van het jaar. Ben jij bezig met kerststalletjes? Ik zie een match. Ik hoop dat er een match is ook qua muzieksmaak en wat je nu voorgeschoteld krijgt.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Roep jij aan of uit?
1: Ik roep aan of uit.
0: Heel goed.
2: 934.
1: Oei, ja, dat is wel heel mooi. Maar hij moet maar uit. Het is een beetje vroeg in de ochtend. Ja. Ja.
0: Je gaat heel snel van het een naar het ander. Eerst denk ik echt, dit is hem. Oh, dat vind ik helemaal mooi. En dan echt, maar die moet maar uit, want dat is toch voor
1: mij. Hij zou voor mijn man zijn, maar het is niet mijn smaak.
0: Nee.
1: We gaan door.
0: Oké.
2: 1525.
0: Sia met een stappenbal.
1: Nee, die gaat ook uit.
0: Dat is helder.
2: 317.
1: Oh no, not me. Nee, die is me te oud. Nee, wordt hem ook niet? Wordt
0: te oud.
1: Niet?
0: En 1994, is dat al te oud? Oké. Nirvana, The Man Who Sold the World. Die gaan we uitzetten dan. Dan zijn er nog twee over, hè?
1: Ja, nog twee.
0: Oké.
2: 1812.
1: Nee, die gaat ook uit. Dan gaan we voor de laatste.
0: Deze is nog 19 jaar ouder. Dus dat had ook niet gekund dat je die dan leuk had gevonden. Nee,
1: We gaan voor de laatste. En ik hoop dat mijn man nog bij me blijft.
0: Ja, dat hoop ik ook wel. Ja. Maar dat wordt uitgezonden, hè? Dat weet je.
1: Ik weet het. Ja, ik weet het.
0: Luister even, dit is de laatste.
2: 356.
1: Helemaal goed.
0: Is dat zo?
1: Ja,
0: waarom dan?
1: Dit is mijn jeugd, hè? Dit is mijn altijd. Ja.
0: Maar dit is ineens weer niet te oud. Ik snap je niet.
1: Nee.
0: Muziek maken is soms ook grillig. Maakt helemaal niet uit. Nee, namelijk Noordat het Loesblond is voor jou. Vind je man die ook een beetje leuk? Heb ik gelijnd?
1: Ja, komt goed.
0: Oh, gelukkig.
1: Komt goed.
0: Hij is voor jullie.
1: Hé, ik zet hem aan.
0: Doei!

0: was de laatste in de shuffle, maar hartstikke raak. Nena, 99 Love Blondes, was de favoriet van Lauren. En dat maakt het 11:30. Dit zijn de NOS hoofdpunten. Goedemorgen, Carmen.
1: Goedemorgen. De Britse ex-prins Andrew stapt naar de rechter. Hij wil weten of de Britse politie in het Epstein-onderzoek zijn landgoed mocht doorzoeken. Zelf denkt hij dat het huiszoekingsbevel niet rechtsgeldig was, en dat laat hij nu toetsen. Na bijna 11 jaar rijdt er weer een trein tussen Groningen en het Duitse Leer. Naast mensen die naar school of werk gaan, zitten er ook veel mensen voor de lol in de trein, omdat ze dit historische moment niet willen missen. Polymarket stapt naar de rechter om het Nederlandse verbod op de goksite aan te vechten. Polymarket kun je wedden op bijvoorbeeld verkiezingsuitslagen. De site heeft geen gokvergunning en dat is volgens de kansspelautoriteit wel nodig. En het is een spannende dag voor koks en de haute cuisine. Michelin maakt vanaf nu bekend welke restaurants worden beloond met een ster, wie hem houdt en wie een ster kwijtraakt. 100 jaar geleden gaf Michelin de eerste beoordeling. Het weer zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden en morgen verandert te weinig.
0: En daarna wordt het wat kouder, begreep ik.
1: Ja, de
0: herfst weer komt eraan.
1: Ja,
0: stampotten, regenjassen.
1: Oh ja.
0: Dat werkt.
1: Wollen sokken.
0: Wollen sokken. Verkeersinformatie, Bianca Damink, hoe is het op de weg?
2: Nou, er staan nog altijd een paar files. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Echt en Gratum is het oponthoud een kwartier door een pechgeval. En verderop heb je voor knooppunt Batadorp ook een kwartier tijdverlies. Door een ongeluk op de parallelbaan gebeurde dat. En op de A67 loopt het ook vast van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar heb je nu ook 20 minuten oponthoud. Wat verder opvalt is de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij de Haringvlietbrug staat een pechgeval. Er is maar één rijstrook open. De vertraging is een kwartier.

Lekker veel muziek op je werkzame ochtend. Zorg voor een lekkere katalysator van de dag. Melissa Etheridge, Like the Way I Do, de live versie. Maar dat was goed uit, toch? Enthousiast publiek erdoorheen. Daarvoor Spandau Ballet. En het prachtige Through the Barricades. Afgelopen vrijdag waren ze hier in de studio, Suzanne en Freek, om een gloednieuwe single te laten draaien. Maar live gaat die ongetwijfeld prachtig klinken. Aanstaande woensdagochtend komen ze bij Daniel en Roelof in de ochtend om Pijnstiller live te spelen. Wat is het een ongelooflijk mooi en persoonlijk liedje. Suzanne en Freek, nu in aan de slag. Pijnstiller.

Gross, Accidentally in Love was de ene laatste. Ik krijg gewoon simpelweg niet meer muziek in het radioprogramma. Ik kan er precies eentje draaien en dan is het echt de hoogste tijd om Annemieke toe te laten hier. Ze is al ingeklokt. Zometeen de lunch op NPO Radio 2. Ik wens jou natuurlijk ook een hele fijne lunch, wat je ook gaat eten. Een bammetje met pindakaas, een broodje kroket misschien wel. Geef deze schoteltje. Kijk maar eventjes. Enjoy ervan en ik spreek je graag morgen voor een splinternieuwe aan de slag.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Swishpunt helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishpunt.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Swishpunt trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
7: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Zometeen een beetje vaag. En prijskaartjes en een man achter een piano met een lichtgevende bol. Wie was het ook weer? Eerst het nieuws van 12 uur. Juri Stubnitski.
10: Goedemiddag. De Nobelprijs voor de geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. De hersenwetenschappers krijgen de prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Dat is een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. En dat helpt om te begrijpen hoe het brein herinneringen, gevoelens en gedrag vormt. Die wetenschappers mogen met z'n drieën ruim €1 miljoen verdelen. Het kabinet wil dat de regels voor mobieltjes op school vanaf 1 januari strenger worden. Nu is een telefoon alleen in de klas verboden, maar als het aan de regering ligt, verdwijnen ze ook van het plein en uit de aula. Mobieltjes zijn een te grote afleiding, zegt de staatssecretaris.
11: Een kind dat op zijn telefoon zit is niet bezig met de les. En ook als je tussendoor nog weer even gaat checken welke meldingen je wel niet binnen hebt gekregen. En we vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist de kinderen ook met elkaar in gesprek blijven gaan. En ook gebruik maken van die sociale dingen die je leert op school.
10: Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar wel een dringend advies geven. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er vooraf waarschuwingen te zien zijn, zoals scheuren. Deskundigen zeggen tegen Follow the Money dat het komt door het soort staal waarmee die bruggen zijn gebouwd. Het gaat bijvoorbeeld om de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Maar volgens Rijkswaterstaat zijn alle onderzochte bruggen wel veilig genoeg om nog overheen te rijden.
12: 100% veiligheid bestaat niet, ook niet bij bruggen en ook niet bij deze bruggen. Maar op het moment dat bruggen onvoldoende veilig zijn of wij aanwijzingen hebben dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan zullen wij maatregelen treffen. En dat hebben wij bij de A28, bij de Hardenbergenbrug helaas moeten doen, bij de Zurichbrug, Merwedebrug, Houtritbrug binnenkort.
10: En in Antwerpen is een winkel gesloten omdat er illegale vapes en potjes snoes werden verkocht. Die waren verstopt in dozen chips en kratten bier. Agenten kwamen de illegale verkoop op het spoor toen ze wel heel veel jonge klanten naar buiten zagen komen en niet meteen zagen of die iets hadden gekocht. Vaak hadden die jongeren een vape of bakje snoes gehaald. Het weer flink zonnig bij een graad of 20. Morgen eerst mistig, in het noorden misschien een bui. En op andere plekken meer zon bij 21 graden.
9: Dankjewel, Juri. Over naar Bianca Damink bij de ANWB. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Alleen op de A2 in het zuiden van het land heb je wel iets meer oponthoud van Maastricht naar Eindhoven, want het staat daar vast tussen Echt en Gratum. Vertraging is bijna 20 minuten en het komt door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht en Rijkswaterstaat verwacht de weg over een half uur weer vrij te geven.
9: Dankjewel, Bianca. Er komt een heleboel muziek aan. Zometeen eerst de Stones en Jessie J, maar die er.
14: 3 is voor jou.
9: Ja, die is dus helemaal voor jou. Ik duw je wel even een richting in, want Groningen opent vandaag ook een inleverpunt voor verboden vuurwerk. Als je dus thuis nog wat hebt, consumentenvuurwerk, dan niet die sterretjes, maar wat heftiger werk, zullen we maar zeggen. Kun je vandaag dat gratis, anoniem en zonder boete inleveren? En dat is misschien wel verstandig. We zoeken een nummer, een illegaal nummer. Dat je even weet van je bent echt niet oké als je het houdt, zeg maar.
14: Okay.
9: Dus dat tenminste, je bent niet oké, je mag niet.
14: En wat is dan een illegaal nummer?
9: Iets wat niet mag. Of over iets.
14: Download LimeWire.
9: Illegaals.
14: Oh ja, oh zo.
9: Criminele zaken.
14: Ja.
9: Weet je, er zijn er best een boel van. Geef ze even door, vind ik leuk. De derde plaats.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.

0: gebruikte verpakking.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
14: Shape the future with confidence. EY.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
0: Annemiekes, Alen.

0: letterlijk dan, hè, die price tags. Moet ik even aan denken. Ik vergeet ze er vaak uit te halen. Dus op zich zou je dat heel gênant kunnen vinden, vind ik overigens niet. Maar dan denk ik van, oh, het hangt daar nou, oh ja. Alleen even checken. Goedemorgen, de Rolling Stones, Mixed Emotions. Hele goedemiddag, welkom in de A-lunch op 5 oktober. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 5 oktober 2026...
1: Is.
0: Nou ja, zojuist is dus de Nobelprijs voor Geneeskunde toegekend. Dat zat al in het nieuws. Het is de internationale dag van de leraar. Zeer belangrijk, elk jaar op 5 oktober. En as we speak maakt de Michelin-gids bekend welke Nederlandse restaurants Michelin-sterren ontvangen. Of behouden natuurlijk. Nou, Nathan zit er helemaal met rode konen op het live-blog bij Sydney in Luna aan de Vecht.
2: Ja.
0: Sydney Heinze, daar kan de vlag uit, want daar is in ieder geval een ster.
2: Dat was de eerste die bekend werd vandaag.
0: Ja, en als je het zelf wil volgen, dan haal ik Nathan nu weer van het live-blog af. Want hij moet toch meer dingen doen. We gaan op zoek naar een goed stel. Denk mee, zoek die link. Veel muziek ga ik draaien, misschien ook wel een plaat die je nooit hoort. Vind ik altijd wel leuk. We gaan natuurlijk een beetje richting de 90s week. Dus misschien eentje uit de 90s. Nou ja, kijk maar even. En die derde plaat moet ook nog...
3: 3 is voor jou.
0: In Groningen kun je illegaal vuurwerk inleveren. Het is inmiddels illegaal, want dat is nou eenmaal zo. Een illegale plaat, dat is leuk. Er zijn heel veel dingen illegaal en er zijn ook veel platen over gemaakt. Christy bijvoorbeeld. Bij ons werk mag je niet roken, maar sommigen roken stiekem uit het raam. Smoking out the window van Silk Sonic. Goed gevonden. Tie your mother down, zegt Willem. Ja, dat is best illegaal. Althans, je moet het gewoon niet doen. Eric Clapton, cocaine. Ja, mooi. En Sjoerd, die zegt alles van de fun-loving criminals. Goed gevonden. En dan hebben we ook nog Sven. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Welke wil jij?
4: Nou ja, het lijkt me behoorlijk illegaal als iemand van de wetgeving neerlegt. Dus ja. Ik dacht, I shot the sheriff.
0: Ja, die deputy mocht wel, maar dit is gewoon illegaal. Daar kunnen we duidelijk over zijn. Dankjewel.

0: zo schrijf je het. Ja, grote schoenen om te vullen, maar in dit geval een grote jas. Van Somber heeft tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards een letterlijk leren jas van George Michael gedragen. Omdat hij daar ook nummers van hem ging spelen. En dat deed hij goed, dus dat is dan wel heel erg stoer. Gaan we over naar Blur, tenminste. Damon Albarn, die zit daar natuurlijk in. Hij heeft zich gemengd in de Ed Sheeran Gate. Ik zat al te denken, nou, dan moeten we nog een samenvatting doen.
1: Oh, jeetje.
0: Of denken we, nou, dat hebben mensen wel meegekregen.
1: Ik denk dat heel veel mensen het wel hebben meegekregen, inderdaad.
0: Maar om het even...
1: Nou, McLemore mocht niet meer meedoen in zijn voorprogramma van de stadions waar hij zou optreden in de Amerikaanse Tour, want hij had zich uitgelaten over Gaza.
0: Ja, zeer pro-Palestina.
1: Ja, zeker. Nu is er een nieuw voorprogramma, The Fray, zag ik.
0: De zanger
1: van The Fray gaat dat doen, inderdaad, ja. En...
0: De grootste discussie is vooral... spreek je uit of spreek je niet uit? En Ed Sheeran zegt, blijf neutraal.
1: Wilde zich niet uitspreken.
0: En dat wordt hem behoorlijk nagedragen.
1: Hij zegt wel, ik heb een mening, maar ik hou hem bij me.
0: Ja. Ja, nu heeft Damon Albarn zich er een soort van ingemengd, want hij is met Gorillaz op tour in Amerika. En die zei, whatever you do, don't be neutral.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Het wordt vaag. Het wordt een blur. Koffie en TV.

0: Blur dus, koffie en TV op NPO Radio 2... waar wij gaan checken bij Robert Vriezen waar nou weer de files staan.
1: Nou, die staan op de A2, Annemieke. Vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Gratum... namelijk een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Zodoende 6 kilometer langzaam rijdend verkeer... vanaf echt een kwartier vertraging. Het goede nieuws is dat volgens Rijkswaterstaat... de weg elk moment weer kan worden vrijgegeven daar. En de linkerrijstrook van A7 is dicht vanuit Zaanstad naar Hoorn, bij Hoorn. 4 kilometer file daar met 10 minuten vertraging.
0: Dat was hem.
1: Dat is hem.
0: Dankjewel. Over naar Jury voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure begonnen tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen die hebben geleid tot zijn arrestatie nietig laten verklaren. Andrew werd in februari opgepakt voor het delen van gevoelige informatie met kindermisbruiker Jeffrey Epstein. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen. Dat meldde 1Vandaag en het AD. Ook blijkt dat medewerkers van de handhavingsafdeling van het UWV zelf worden gediscrimineerd. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, dan moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen en dat leidt tot hogere prijzen. En de Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verkoopt in Aziatische landen. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor die overname. Het weer, het is vrij zonnig, maximaal 21 graden. Morgen eerst wat mist, daarna wolken en zon en opnieuw een graad of 20.
0: Dankjewel, Jury. Zijn er nog platen die je weinig of nooit hoort? Je kan ze altijd bij me kwijt. Stuur ze door via de app. Dan maak er zometeen echt al over 2 plaatjes ruimte voor.

0: Duncan Lawrence, ja, dat was die man met die piano en die lichtgevende bal natuurlijk. Annemiekes Alunch. Waar ik het eerder al over had, zijn ervoor nog ABBA, Does Your Mother Know. Een van mijn favoriete ABBA's is dat. Ja, ze verdienen best nog wel lekker zakcentje met die hologrammenshow. Net weer afgerekend 12 miljoen. En die show is nog bezig, hè? Ik mag hopen dat ze het door 4 delen, maar dikke kans dat dat niet zo is. Heel veel platen die je weinig hoort, komen er binnen. Sommige konden meteen weer afketsen, want die hoor je wel regelmatig.
1: Ja.
0: Alleen, ja, je zal maar net niet toevallig horen. Dat kan ook. Ook wat 90's dingen alweer. Maar ja, nou zijn we Ingmar aan het bellen. Die neemt ze weer niet op.
1: Nee.
0: Is het zo'n dag?
1: Het is zo'n dag.
0: Nu al?
1: Ja. Ik heb even gecheckt. De plaat, de lange versie, is 21 juli voor het laatst gedraaid.
0: Ja, dat moet wel weer gewoon. Dat is een tijdje, want het niemand gehoord.
1: Nee, precies. Hij moet gewoon weer, vind ik.
0: Ja, sowieso. En wat ik wel echt shocking vind, Ingmar, ik praat maar even op deze manier tegen je. Dan hoef je niks terug te zeggen. Mag natuurlijk wel. Dat ik het echt bizar vind dat er ook in onze muziekmap een Uncertain Smile zonder piano in zit.
1: Zullen we anders gewoon even een krasje erin zetten, dat hij er gewoon altijd overslaat? Als die,
0: het is officieel uitgebracht.
1: Ja,
0: dat vind ik ook wel vrij wonderlijk. Ja. Maar die bestaat, de singleversie inderdaad. Maar deze is waar mensen altijd heel erg op aangaan. Aanslaan. Dankjewel Ingmar. Namens velen. De. Uncertain Smile. Met piano, uiteraard. Jules Holland, hallo.

0: Alanis Morissette. And in my pocket. Op NPO Radio 2 ervoor nog Bubbe, Uncertain Smile. Daar wordt leuk op gereageerd. Zometeen naar het nieuws van 1 uur. Een goed stel. Maar vind jij de link? Eerst een topsong.
1: NPO Radio 2. Topsong.
2: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2.

0: Hugo Tros.
1: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.

0: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
6: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
5: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Zometeen een The Clash die je niet vaak hoort. Bruno Mars die glijdt er weer even lekker in. En Patti Smith, en groep. Eerst Jury met het NOS nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
15: Goedemiddag Annemieke. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een bijeenkomst over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel en beelden daarvan zijn gebruikt als propagandamateriaal. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het kopen van de wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De autoriteit Consumentenmarkt waarschuwt voor machtige uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, dan moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Dat leidt tot onnodig hoge kosten. De toezichthouder wil daarom dat er een einde komt aan die constructie. Uitgever Noordhof zegt gehoor te geven aan die oproep, maar het kost tijd.
16: We zijn nu bezig met de nieuwe curriculumdoelen. Het curriculum verandert in Nederland. Ja, dus al die methodes worden sowieso nu weer tegen het licht gehouden. Maar dat duurt echt wel 1 jaar of 2 voordat dat helemaal vanaf het eerste idee tot en met het boek en het digitale stuk, voordat dat er is.
15: De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die uit Montferland komt, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis kon gaan. Bij dat ongeluk in Zwitserland kwamen 5 Nederlanders om het leven. En Leiden stond afgelopen weekend in het teken van het Leidens Ontzet, dat dit jaar precies viel op vrijdag en zaterdag. Ze vierden dat Leiden in 1574 werd bevrijd van de Spanjaarden. En na zo'n feestweekend was de schoonmaakploeg druk met opruimen. Zo werd er van alles uit de grachten gehaald, zag Omroep Sleutelstad.
7: Er liggen nog heel veel blikjes, flesjes, ook staatsgeld bekers. Niet zoveel als vroeger toen we wegwerpbekers hadden, gelukkig. Een jas met daarin nog een portemonnee. Dus daar hebben we nu net 1 cent naar overgemaakt, naar het bankrekeningnummer. En wie weet kunnen we die persoon blij maken.
15: Ze verwachten in Leiden nog weken bezig te zijn met het schoonmaken van de grachten. Het weer, het is vrij zonnig bij een graad of 20. Morgen wolken en zon bij 21 graden en in de ochtend wordt het weer mistig.
14: En dankjewel. Over dan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, Annemieke. Her en der heb je 10 minuten vertraging. Her op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven, 6 kilometer file. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt het ook langzaam over 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Want bij de Drechttunnel is de parallelrijbaan dicht. Al het verkeer moet dus via de hoofdrijbaan. En op de A58 Eindhoven-Tilburg is de rijbaan weer vrijgegeven bij Moergestel na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging daar.
14: Ja, dat was net een klacht, wil ik niet noemen. Iemand die bij Kaatsheuvel vaststond.
17: Ja.
14: Dus ik hoor mijn file niet, maar ik vroeg me af of hij nou voor de droomvlucht in de rij stond. Of maar dat is inmiddels weer oké. Okay.
17: Dat is helemaal oké bij Kaatsheuvel.
14: Nou, die zal nu nog niet meer luisteren, maar het is allemaal...
17: Nee, krijg je dat.
14: Nee, ja. Nou ja, wij doen ook maar ons best.
17: Zo is het.
14: Dankjewel, Robert.
11: Goeie...
14: Nee, dat zie je wel. We doen ook maar ons best. We kunnen ook niet alles goed doen.
11: Drie.
14: Nee, die is het ook niet. Waar is dat kleren ding? Oh, hier. Ja, sorry. Nou, hè, zo'n dag.
18: Dit is een goed stel, hoor.
14: Ja, had ik wel door, hoor. Een goed stel, Nathan. We hebben een goed stel.
19: Zeker.
14: Twee platen die werkelijk helemaal niks met elkaar te maken hebben. Nee. Maar als je even doordenkt, misschien wel. En het leuke van dit stel is dat je hem ook heel goed kunt doen als je geen muzieknerd bent.
19: Daar hoef je niet helemaal de diepte in.
14: Nou ja, je hoeft niet alles muzikaal te denken.
19: Ja, ja, precies.
14: Je kunt hier ook wel omheen denken zonder dat je de platen helemaal van achter naar voren kent. De eerste plaat is Rowan Hesse, Limburg.
19: Ja.
14: En die ander is Guns N' Roses, Patience. Ik moet denken aan de top 2000 dat wij deze hadden. En Patience gingen spelen, verkleed als Axel en Slash.
19: Ja, maar het is wel grappig, als jij namelijk een hoofdband omdoet, dan ben je al als...
14: Dat ben ik bijna. De oude Axel Rose, ja. En niet de nieuwe. Ja, want dat is een soort van opgeblazen poes. En jij met een pruik bent gewoon Slash. Ja. Dat doen we dit jaar niet.
19: Nee.
14: Maar ja, geweest. Nu zoeken we dan ook vooral een link.
20: Ster. Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
22: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
20: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
25: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
26: Een initiatief van Pfizer.
27: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
28: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
25: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
0: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams. Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1... of kijk op NPO Start.
1: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
5: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Annemiekes, Alens.

0: Guns N' Roses. Patience, het is een goed stel.
1: Het is een goed stel, hoor.
0: Ja, met Robin Hazen, Limburg. Huh? Nou, dan willen we weten hoe dat zit. Dave heeft een link gevonden. Die zegt Paradiso. Ja, je hoort op het laatst Paradiso. Inderdaad, Guns N' Roses heeft Paradise City. We vonden hem te mooi om hem niet erin te zetten. En ja. Dan hebben wij Willem, die zegt November. Nou ja, de ene band had een joekel van een hit met November Rain. De andere met November. En beide November nummers staan ook nog in de top 2000. Per wanneer mag je eigenlijk de top 2000 vaker zeggen?
2: Oh, dat begint al een beetje nu te komen, vind ik.
0: Ja? Ja. Is het dan,
2: zeker.
0: Is het dan geen overkill meer?
2: Nee hoor.
0: Is dan weer voorpret?
2: Ik hoorde vandaag iemand op de radio, die was kersthuisjes aan het maken.
0: Nou ja, dat is ook een beetje. Ik was in het tuincentrum dit weekend. En op zoek naar tulpenbollen, ja, voor volgend jaar.
2: Zeker.
0: Zover ben ik inmiddels in mijn leven. En toen was er dus al kerst.
2: Ja, joh.
0: Dat is nog niet full pool, dat zijn aan het opbouwen. Maar dus, nou goed, top 2000 mag je af en toe weer zeggen. Dan een hele rits mensen met dezelfde link. Een hele leuke link. Rob, Teunis, Johan, Ruud, Evert-Jan, om een paar te noemen. En een goed stel, Robin Hazen komt uit Amerika. Inderdaad, met een C. En Guns N' Roses uit Amerika, met een K. Kiki denkt dat de link is dat Slash te vroeg bekend maakt dat hij naar Bospop in Weert komt.
2: Ja. Ja. Hij had het blog op zijn eigen site gezet dat hij er stond. Oh, dat hij er staat dus in 2027.
0: Ja. Heel goed, Kiki.

0: En dan hebben we een beetje geduld moeten hebben inderdaad. En Bianca, die zegt... Guns N' Roses heeft een paar jaar geleden nog in Limburg gestaan. Inderdaad, in Weert. In 2023. En dan heb ik Dorry aan de lijn. Een link die ook een aantal keer binnenkwam. Onder andere Chalina. Even een applaus voor Chalina. Die zegt, ik heb eindelijk een link. Zo zie je. Het komt altijd weer een keer goed. Dorry, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Annemieke.
0: Wat is jouw link?
1: Nou ja, die vond ik eigenlijk het meest voor de hand liggend. Patient is geduld. En Rowan Hezen zingt over een kwestie van geduld.
0: Tada, helemaal goed. Had je al eerder een link ingestuurd?
1: Weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet zo. Nee.
0: Nou, kijk, zo zie je maar. Altijd gewoon proberen. En voor je het weet, heb je hem met peper en zout. Ja.

Because the Night, wat hij allemaal gedaan heeft voor de punkwereld, daar wordt ze nog steeds ongeroemd natuurlijk. Maar zelf vond ze niet alles goed hoor. Geen fan van Sex Pistols bijvoorbeeld. En ook wel redelijk duidelijk verwoord. Maar goed, daarvoor nog Bruno Mars. Straks alle creativiteit verzamelen voor een goede kop. Maar eerst nog even knuffen met Bow Wow Wow.

0: Bow Wow, Do You Wanna Hold Me? Op NPO Radio 2, waar wij checken bij Robert hoe het gaat met die files.
1: Twee plukjes file. Op de A7 vanuit Den Oever naar Heerenveen. 2 kilometer bij Kornwerder Zand. Klein kwartiertje vertraging. Vanaf Brezandijk rijdt het langzaam. En na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht van de A325. Dat is vanuit Nijmegen naar Arnhem. Ook knooppunt Velperbroek. 4 kilometer file daar en bijna een half uur vertraging.
0: Dank u wel. Jury is aangeschoven, want het NOS Nieuws van 2:30.
2: Bij de scholierenprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zijn hand verloren. Volgens Franse media pakte hij een flitsgranaat op van de politie en ontplofte die in zijn hand. De Britse ex-prins Andrew is een zaak begonnen tegen de politie om huiszoekingsbevelen ongeldig te laten verklaren. Andrew werd in februari opgepakt voor het delen van gevoelige informatie met kindermisbruiker Jeffrey Epstein. En in Flevoland ging het luchtalarm vandaag te laat af. De maandelijkse test begon daar om 11:45. Iemand in de meldkamer moet de sireneknop indrukken en diegene had het om 12:00 erg druk met binnenkomende meldingen.
0: Nou, lekker dan.
2: Het weer dan vrij zonnig, maximaal 21 graden vandaag. Morgen eerst wat mist, daarna wolken en zon en opnieuw een graad of 20.
0: Zeg, Jury, heb je nog eentje voor ons? Een berichtje waar wij dan weer een goede kop bij moeten verzinnen. En ja, woordgrappen mogen.
2: Jazeker. Het meisje met de parel is terug van vakantie. Het schilderij van Johannes Vermeer hing 5 weken in Japan, in een museum in Osaka. Mauritshuis werd namelijk verbouwd en dus waren er ook veel meer werken uit het Haagse museum uitgeleend. Een verslaggever van Omroep West zag vanochtend hoe het meisje met de parel terugkeerde. En dat was echt een momentje.
3: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. En behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. Was het moeilijk, deze missie?
4: Het was niet moeilijk omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na het 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
2: In zaal 15, waar straks dus alle ogen op haar zijn gericht. Want het is dan het enige schilderij van Vermeer in die ruimte.
0: Nou zeg.
2: Leuk, hè?
0: Ja. Mm-hmm. Fijn dat het allemaal goed is gegaan. Ja. Is toch lullig als dat... Ja. Heb jij een kop?
2: Drukte van juweelste voor een meisje met de parel.
0: Ik ben heel benieuwd welke kant je opging. Deze had ik niet verwacht.
2: Mooi.
0: Heel leuk. Nathan.
5: Kwast schilderij nog niet vergeten. Niet echt de kop. Ging toch voor de woordgrap, sorry.
0: Ik vind hem leuk. Ik heb tutte kop.
5: Tutte kop had hij.
0: Ja. Verhuizing was hele kunst. Het is geen dijklets, je hoeft niet te lachen.
5: Dat klopt wel.
0: Doe niet alsof. Nou ja. Het klopt wel inderdaad. Heb je een goede kop, geef door.
6: Iemand zei dit is Annemiek. Te horen op dit station. Zet hem hard van 12 tot 2. Dan zit je goed, ik zal je zeggen waar.

0: En ook even aandacht voor het feit dat het Todd Terry single mix is. Dat weet je natuurlijk als fan van band of van hem. Maar hij heeft met deze Amsterdam Dance Event een speciale avond. Todd Terry and Friends. Dus dan kan je heel veel van hem verwachten, denk ik, in de Sieraad in Amsterdam. Daarvoor nog Kensington All for Nothing op NPO Radio 2. Waar wij een boel koppen binnenkrijgen bij een berichtje van Juri over het meisje met parel. Die was in Osaka. En nu niet meer. Van Vermeer, het schilderij. Weer terug in het Mauritshuis. En dat was een groot ding natuurlijk om zo'n beroemd schilderij even op vakantie te laten gaan. Dat vond ik wel een mooie benaming van Juri. Dus die houden we even in ere. Wat komt er allemaal binnen? Dit is slechts een tussenstand. Hè? Zometeen pas de officiële uitslag. Dit vind ik heel mooi. Daniel die zegt, ik verwacht wel een heel palet aan goede koppen.
1: Mooi.
0: Mooi. En Ernst Jan die zegt, meisje met parel terug. Bezoek vermeerderd.
1: Zo.
0: Ja. Nou. Het is met Vermeer kun je echt wel wat.
1: Ja.
0: En dit vind ik een hele mooie gevonden. Dank Ernst-Jan. Als je nog een goede kop hebt, dan mag je hem doorgeven. Ik zei het begin van dit uur al. De Clash die je niet zo vaak hoort. This is Radio Clash.

0: Bits and Boom. Sorry, I'm here for someone else op NPO Radio 2. Ja, zeker goede koppen. Het was een beetje een dieseltje. We kwamen eerst leuke binnen en toen opeens... Bam, bam, bam, bam, bam. Heel veel andere varianten op het bericht van Yuri in het nieuws over het meisje met parel. Die is terug van vakantie, zoals hij zegt. Het was in Osaka, maar nu weer in het Mauritshuis. En het was best een grote operatie natuurlijk om zo'n bijzonder werk terug te krijgen. Veilig en heel. Ik zit een beetje de tijd op te rekken, want Nathan is naar te gaan bellen. Lukt het?
1: Nou, ik ben inmiddels de derde persoon aan het bellen.
0: Ja, nou, wel de derde met om en nabij dezelfde kop. Dus dan... Dat zegt natuurlijk nog helemaal niks. Ik ga een paar andere vast noemen, want dit komt er binnen. Daniel, die had net ook al een leuk. Die zegt, ja, helaas komt mijn goede kop niet goed uit de verf. Dus dat is leuk. En Raymond, ja, even Raymond binnenharken hoor. Want hij zegt, ik maak over meer dingen parels van koppen, maar ik word nooit genoemd. Ik schilder mee uit. Nou, hebben we op die manier Raymond weer terug... Als inzender, denk je?
1: Ja, denk het wel, ja.
0: Dit was weer prachtig. We zullen nog meer op je letten. Maar soms komen er gewoon zoveel binnen. Allard maakt zich ook zorgen. Ik zag Hella ook met dezelfde. Als ze daar maar niet Fuji raakt.
1: Ja,
0: in Japan. René, het is een schilderreis naar Japan.
1: Een schilderreis.
0: Ja. En hij zegt ook, ik kan vast vertellen dat er nu al veel bezoekers komen in het Mauritshuis. Agnes zegt, het maakt het meisje geen parelmoer uit waar ze hangt. Ja. En Arjen, vervelende verslaggever, heeft lak aan stilte. Vond trouwens een erg leuke, ze noemde zichzelf zo, hè?
1: Ja, dat vond ik leuk.
0: Leuke verslaggever. Kom maar snel bij de NPO. Jacco die zegt, voor deze verhuizing moest er heel wat geregeld worden. En Magne die zegt, meisje met de parel rolt terug museum in. Sushi er maar weer. Sushi. Nee, ik wil het goed doen. Sushi er maar. God. Sushi er maar weer.
1: Het is geen maki, hè?
0: Het is geen maki, nee. Sushi er maar weer dat alles goed komt.
1: Ja.
0: Als ik het nou in één keer had gedaan. Paul, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wat is jouw goede kop?
2: Oei, ja, nee, dat is. Moet ik even nadenken, twee tellen. Wereldberoemd schilderij Johannes na uitleenbeurt niet Vermeer.
0: Ja, helemaal goed. Ik zag varianten op nu even niet meer zo ver meer. Helemaal goed, Paul. Wereldberoemd schilderij van Johannes gaat na vandaag niet Vermeer. Maak even een foto van je eigen goede kop en stuur hem door. Dan kom je hier in de galerij.
1: Mag met parel, hoeft niet.
0: Ja, het is niet zaal 15, volgens mij is hij weg. Het is niet zaal 15, maar wordt toch wel met deze kunst heel erg goed omgegaan, hoor. Zo. Gabriel Rios is dit. Met Broad Daylight.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
2: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
11: Goed plan, zonneplan.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
15: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
14: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
15: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
20: NPO Radio 2, daar luister je natuurlijk naar met het laatste nieuws. Van de NOS krijg je dat hier bij ons. Joeri Stubenitski is hier. Het is 2 uur.
0: Goedemiddag Paul. De oud-studenten van de Amerikaanse Cornell University, die 7 mannen heeft beschuldigd van groepsverkrachting, wordt bedreigd. Dat heeft haar advocaat gezegd.
21: She's under siege on social media where people are trying to identify her. Some false court postings attempting to identify her.
0: De Amerikaanse vrouw wil anoniem blijven, maar online proberen mensen erachter te komen wie ze is. Ze krijgt berichtjes waarin mensen dreigen haar iets aan te doen of haar het zwijgen op te leggen als ze haar zaak niet intrekt. Ook de advocaat wordt bedreigd. De politie heeft 2 ouders aangehouden omdat ze in de nacht van vrijdag op zaterdag dronken met hun baby in de trein zaten. Ze werden op station Dordrecht aangehouden. Volgens Omroep Rijnmond kon de politie geen normaal gesprek voeren met de ouders en konden ze volgens de politie ook niet voor hun kind zorgen. De baby is daarom ergens anders ondergebracht. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag en het AD. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme heeft er geen goed woord voor over.
22: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden richting de samenleving toe, dat daar niet alleen op de werkvloer racisme voorkomt, maar ook richting cliënten. Nou, daar ben ik echt geschokt over, moet ik je zeggen.
0: De hoogste baas van het UWV is ook geschrokken van het bericht. Hij heeft zijn excuses aangeboden. En de regering van Noorwegen wil camerabrillen gaan verbieden in een deel van de openbare ruimte, zoals parken en winkelcentra. Het gaat om een tijdelijk verbod om in de tussentijd te onderzoeken hoe ze permanente regels kunnen maken. Mensen met zo'n camerabril kunnen makkelijk anderen filmen zonder dat die het doorhebben. Het weer vrij zonnig, maximaal 21 graden vandaag. Morgen eerst mistig, daarna wolken en zon en opnieuw een graad of 20.
20: Het is een beetje wat de afgelopen dagen is. Het begint mistig en dan opeens in de middag dan
0: lekker zonnetje.
20: Is het helemaal open. Mm. Het is echt, joh. Een soort wintersportweertje is het eigenlijk.
0: Ja.
20: Hey Robert.
23: Hey Paul.
20: Hoe is het op de weg?
23: Nou, eigenlijk best goed. Het rijdt op de meeste plaatsen prima door. Alleen op de A325 moet je wel even op de rem. Vanuit Nijmegen naar Arnhem is namelijk een ongeluk gebeurd op knooppunt Velperbroek. 4 kilometer file daar, nog 20 minuten vertraging. Maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. En een kwartiertje oponthoud als je gebruik wil maken van de N273 vanuit Venlo naar Maaseik. Daar staat 2 kilometer file voor de aansluiting met de A2.
20: Zometeen een man die een achternaam heeft die heel veel gebruikt wordt als voornaam de laatste jaren. Cryptisch.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
25: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
26: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
27: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
29: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
30: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
31: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
32: Fans van voordeel.
31: Aldi.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
31: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
31: Aldi.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

zolang wij zo'n zonnig weertje in Nederland houden, klinkt dit natuurlijk extra lekker op de radio. Het past daar helemaal goed bij. Bakermat met Ronnie en I Love Life. En je hoorde ook nog Finn. Ja, Tim Finn, maar Finn is echt heel populair. Sowieso hebben we wel een collega hier die zo'n Finn genoemd heeft jaren geleden. Ik denk zelfs ook door deze artiest dat het daarmee te maken heeft. Tim Finn. Je hoort de Fraction Too Much Friction. Het is maandag, NPO Radio 2. Laat ik eens wat moois draaien op deze maandag. Sowieso fijne muziek, beloof ik je. Maar dit is een nummer dat je eigenlijk buiten de top 2000 om niet vaak hoort. Hij staat in de top 2000 met een geweldige uitvoering van Hallelujah. Maar die hoor je niet. Ik draai Jeff Buckley. Veel te jong overleden. Al ergens in de jaren 90. Na één album. Dit is Grace.

0: Black.
1: En ook Jeff Buckley daarvoor met zijn classic Grace. Pagina's vol aan appjes krijg ik binnen van mensen die het fantastisch vinden om dit weer eens te horen. Prachtige muziek, zegt Sabine Otmar. Zegt, er is nog muziek na zijn dood uitgekomen. Ja, zeker is dat het. Voor zijn dood, maar veel te weinig eigenlijk. Overleed al bijna 30 jaar geleden, Jeff Buckley. En nu eindelijk is er vorige maand een biopic over zijn leven gemaakt. Of ik zeg dat verkeerd. Dat was het idee. Brad Pitt wilde graag een biopic maken. Had die moeder overtuigd, maar uiteindelijk zei ze nee, het moet een documentaire worden. Daar is Brad Pitt wel bij betrokken geweest. Dus hoe dat eruit ziet, ik weet het nog niet. Hij staat een maandje nu op Netflix. Dus misschien kun je het zelf onderzoeken. De documentaire over het leven van Jeff Buckley. Het is een nieuwe week. En geen nieuwe plaat. Tenminste, ik draai hem al 2 weken. Prachtig. Misschien ken je hem nog niet. Hij is nog nieuw hoor. Mel VF. Missing You is dit.

0: Bob Dylan hoorde je, Like a Rolling Stone. Heerlijke mondharmonica erin. Het is bijna 1 minuut na 2:30. Hier is Robert van de ANWB. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul. Ik heb 2 files te melden. A16 Rotterdam-Breda. Bij de Drechttunnel is 1 tunnelbuis dicht voor een spoedreparatie. Daardoor bij het Dordrecht Centrum 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En een kwartiertje vertraging door een ongeluk op de A73. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht rijden tussen Nijmegen-Dukenburg en Haps langzaam over 6 kilometer.
0: Dankjewel, Robert. En hier is Jury met het laatste nieuws.
2: Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire groep RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. De man deed mee onder een valse naam. Hij zat in een panel. En zijn komst leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. Niet overal ging vandaag het luchtalarm om 12 uur af. De maandelijkse sirenetest klonk in het Gooi 2 minuten te laat. In Flevoland zelfs 7 minuten later. Dat kwam door drukte in de meldkamer. De sirene wordt nog altijd aangezet met een knopje. En liefhebbers van Opel konden gisteren terecht in Meerlo in Limburg. Er was een Opel-evenement waar 210 Opels stonden. Eigenaren zijn gewoon verliefd op hun merk, horen we bij Omroep Horst aan de Maas.
3: Dat zit in je hart, dat is een stukje van je leven. Dat kun je wegdoen, dat kun je verkopen, dat blijft toch iets. Ja, dat blijft iets, dat blijft in je hart zitten.
4: Superleuk, het is heel leuk om alle auto's te zien, alle verschillende Opels. Maar ook natuurlijk hoeveel verschillende Opel Adams te zien. Er is geen één Opel Adam met hetzelfde.
2: Vroeger hadden ze daar een heel Opel weekend, maar vanwege een tekort aan organisatoren is dat niet meer te regelen.
5: Mooi hoor, die oude kadetjes. De
2: ja,
5: echt hele oude.
2: Ja, ja.
5: Geweldig.
2: Gaaf, hè?
5: Aandrijving op de achterwielen, lekker dwars. Ja, goed.
2: Jij gaat volgend jaar ook, hoor ik al.
5: Nou, ik vind het wel zo'n Manta, vind ik ook wel gaaf. Dat was een tijd dat dat niet meer kon, die Manta. Dat dat heel fout was. Weet iedereen waar ik het over heb?
2: Ja, ja. Maaskantje toch?
5: Ja, nee, precies. Dus het is nog steeds een beetje fout. Maar wel gaaf.
2: Ja, ja. Zeker. Hey, het weer dan zonnig, maximaal 21 graden. Morgen eerst wat mist, daarna wolken en zon en opnieuw een graad of 20.
0: Ik ga lekker een nummer uit mijn jeugd draaien. En als je muziek uit jouw jeugd wil horen, hoef je alleen maar je geboortedatum even door te sturen via de NPO Luister-app.

0: Post Malone.
1: Dat stemeffect van hem valt eigenlijk wel mee in deze plaat. Even I had some help. Met Morgan Wallen hoorde je. Ik ga niet iets voor mezelf draaien, maar juist iets uit de jeugd van Fem.
2: Top op 14. Top op 14.
1: Hey Fem, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Paul.
1: Want wanneer ben jij geboren?
3: 1 augustus 1973.
1: Jij was 14 op 1 augustus 1987.
3: Ja, klopt.
1: Waar zat je op school?
3: Ik zat op de MAVO in Vlijmen. MAVO de Bolster, maar die bestaat niet meer.
1: Oh, was het een leuke school?
3: Ja, het was een leuke school.
1: Leuke ik tijd
3: heb
1: gehad?
3: Ja, ik heb het goed naar mijn zin gehad daar, absoluut.
1: Was je dan veel aan het leren of was je ook met andere dingen bezig?
3: Ik was ook wel veel aan het leren, maar ik was ook aan het basketballen en met vriendinnetjes aan het afspreken en zo. Allemaal nog vrij onschuldig hoor, op mijn 14e.
1: Toen nog wel.
3: Ja, toen nog wel. Dat is later goed gekomen.
1: Oké. Okay. De muziek van toen, die ga je horen. Ik ben benieuwd wat je nog herkent en wat je leuk vindt. We gaan naar 1 augustus 1987.
4: 5.
3: Oh.
1: Julien Clerc.
3: Oh, geweldig dit.
1: Ja, vind je het leuk?
3: Ja, vind ik heel leuk.
1: Oh, je was echt nog een beetje bleu, hè, toen je 14 was.
3: Ja, ik was een beetje bleu, ja. 4.
4: Ja.
1: Wat vind je van dit dan?
3: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat was toen best wel stout, hè,
1: nou,
3: eigenlijk.
1: Zeker, ja. Vond je dat leuk?
3: Ja. Ja, dat vond ik wel leuk. Zeker.
1: George Michael. 3. Ja, Petje Boys. 3, zeker.
3: Ja, ja, maar die vind ik niet zo, moet ik zeggen.
1: Oké, okay, dan gaan we naar nummer
4: 2.
3: Oh, ja. Oh, zomermuziek dit.
1: Zeker.
3: Ja.
1: Zou lekker kunnen zijn vandaag.
3: Ja.
1: Oh. Maar misschien zorg jij ook met een wc-borstel in je hand dit nummer mee.
3: Nee. Oh. Nee, weet je, ik ga toch voor Julien Clerc. En dat
1: echt?
3: Komt omdat ik daar recent een hele mooie herinnering van heb gemaakt.
1: Vertel eens.
3: Dus die zou ik, ja, nou ja, mijn tante is nog iets

0: lang geleden overleden. En die heette Hélène. En wij hebben als nichtjes hebben wij een boottochtje gehad. En Hélène was daar in asvorm een beetje bij. En we hebben deze muziek gedraaid.
1: Ah, wauw.
0: Dus eigenlijk moet het Hélène zijn.
1: Natuurlijk moet het Hélène zijn.
0: Ja.
1: Wat prachtig. Prachtig. Voor Hélène.
0: Ja, dankjewel, Paul.
1: Dank je, Fem.
0: Doeg.

Ze zijn nog bij elkaar, officieel dan, Paramore. Maar je hoort eigenlijk more van de zangeres Hayley Williams. Die komt volgend jaar weer naar Nederland. Stond in juni ook al in Paradiso. Lekker die stil interview hoorde je. En ook, ja, het was wel echt heel mooi zo. Julien Clerc en Hélène, het was de keuze van Femme. Keuze is nu aan jou voor de 10 Minute Takeover straks. Minimaal 10 minuten platen op verzoek. Het mag iets bijzonders zijn hoor, echt iets gaafs. Vraag het aan via de NPO Luister-app.

0: Tatiana Spyro. En Great Expectation. Vraag gauw je plaat nog aan via de NPO Luisterapp.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
11: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
15: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
16: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
0: Eén minuut na 3 uur, dit is Radio 2. En er komen leuke appjes binnen al voor de 10-minute takeover. Zometeen ga je zometeen horen. Eerst natuurlijk het nieuws met Juri.
19: Het is een goed idee om op scholen strenger te zijn over mobiele telefoons, zegt de Onderwijsbond over het advies van het kabinet. Nu mogen scholieren hun mobieltje op veel scholen niet meenemen in de klas. En het kabinet wil dat ze ook niet meer op het plein of in de aula worden gebruikt. De Onderwijsbond is het daarmee eens.
20: Het zorgt voor meer rust in de scholen, merken we nu al. En veel scholen hebben al een thuis- of in de kluisregeling. Dus dan kom je binnen en je telefoon gaat de kluis in en aan het einde van de dag haal je hem eruit. Dat zorgt voor ontzettend veel rust. En ook dat er in de pauze veel meer sociale interactie is tussen de leerlingen. Dat het weer ouderwets gezellig is in de pauze.
19: Het strengere advies gaat op 1 januari in. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er permanente regels voor de brillen kunnen komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en een AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. De afgelopen tijd gingen er al 500 dood nadat ze werden uitgelaten in park De Plantage. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is dus een zesde hond overleden die in een ander park is geweest. En de Michelinsterren zijn uitgereikt. 7 nieuwe restaurants kregen een eerste ster. Er komen dit jaar 2 nieuwe 2-sterren restaurants bij. En de Libreye in Zwolle blijft de enige met 3 sterren. Therese Boer is blij met het behoud van hun sterren. Vorig jaar overleed haar man, Jonny Boer, plotseling.
21: We gaan er ook voor blijven knokken en we gaan Jonny ook meenemen in zijn legacy. En we voelen heel erg zijn energie bij ons en dat maakt ons sterk. Maar volgend jaar staat hier iemand naast ons met 3 sterren.
19: Ja, ze vinden dus dat Nederland meer 3-sterren restaurants verdient en hoopt dat een conculega dat ook verdient.
22: Het is knap dat ze het volgehouden hebben eigenlijk. Want,
19: heel knap, ja. Ja,
22: zo'n hangt aan de chef, ja, toch? En als die dan plots overlijdt. Mm-hmm. Maar de familie heeft het echt heel knap gedaan. Ja.
19: Het weer dan. Het is zonnig, maximaal 21 graden. Morgen eerst wat mist, daarna wolken en zon en opnieuw een graad of 20.
22: Is dat iets voor jou, mee sterrentent eten? Jij zit me aan te kijken.
19: Ik heb het 1 keer gedaan. Ik vond het heerlijk. Ja, ik vond het heel erg leuk. En je gaat er dan zeg maar in met, nou, dan krijg ik allemaal hapjes en dan zit ik aan het einde niet vol. Maar dat is dus niet zo.
22: Nee.
19: Je wordt echt in de watten gelegd. Ik vind het wel leuk, maar ja.
22: Hoeveel sterren had dit restaurant?
19: Dat was 1 ster.
22: 1 ster?
19: Ja, maar prijskaartje. Ja. Dat is toch een ding, Paul?
22: Het is flink, ja. Het is echt.
19: En jij?
22: 2 sterren is mijn hoogtepunt. De Jane in Antwerpen. Mm-hmm. Van Sergio Hemmen.
19: Oh ja.
22: Nou, dat was ook niet normaal. Het avondvullend programma. Echt, kijk, het is heel veel geld, maar je kan er wel jaren na nog van denken. Oh, dat was lekker. Weet je, het is een herinnering. En die neem je vooral altijd mee. Goed. Hey Robert.
23: Ja, Paul.
24: Even wat files, jongen.
23: Ja, dan komen ze aan, hè. 70 kilometer bij elkaar. Het wordt langzaam maar zeker iets drukker. En dat is onder invloed van bijvoorbeeld een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Eveningen 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. De alternatieve route die loopt via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht-West wel een kwartier vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum is 1 tunnelbuis van de Drecht-tunnel dicht. Daar 8 kilometer file en een half uur vertraging. En op 10 minuten vertraging op de A73, als je naar Nijmegen naar Maasbracht rijdt. Er gebeurde een ongeluk bij Kuik, staat 4 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht.
22: Dankjewel.
23: Alsjeblieft.
22: En zometeen een man die waanzinnig goed is in ballads. Maar ik draai geen ballads.
25: Ster. Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
26: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg. Van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
27: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
28: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
29: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
30: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar?
1: iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
4: Naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: Deals bij Bol.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

Ja, heb je er een achternaam meer nodig? En Miley, die vindt zelf ook dat ze de achternaam niet meer hoeft te gebruiken. En laten we eerlijk zijn, gelijk heeft ze ook. Want zij zit toch op een sterrenniveau zoals vele andere grootheden die hun achternaam helemaal nooit gebruiken. Weet jij de achternaam van Madonna? De achternaam van Cher? De achternaam van Adele? Of die van Rihanna? Nou ja, dat hoef je ook allemaal niet te weten, want die zijn natuurlijk zo bekend van hun voornaam. Dat gaat Miley nu gewoon ook doen, ook al heeft ze al een hele flinke carrière erop zitten. Base Persuade is haar nieuwe. Nu zag ik een appje van Feike zojuist voorbij komen. En ik moet zeggen, ik had dit tragische nieuws helaas zelf gemist. Maar gisteren is bekend geworden dat een legendarische zangeres uit de jaren 90 is overleden. Ze had een enorm wapenfeit. Ja, niet heel veel hits, maar wel één hele fijne grote. Haar naam, Sass Jordan. Veel te vroeg, op 63-jarige leeftijd, overleden. De Canadese is niet meer, maar gelukkig...

0: een stem had ze. Seth Jordan, High Roller Easy, hoorde je. Ze is niet meer. De 10 Minute Takeover gaat verder. 10 Minute Takeover. Eveline, met een plaat die jij graag wil horen. Hallo.
1: Hoi, ja, inderdaad.
0: En wat is dat?
1: Van Toontje Lager, net als in de film, als
0: nou,
1: het mag.
0: Wat leuk. En hoe kom je daarbij?
1: Nou, ik ben de laatste tijd een beetje aan het onderzoeken weer oude Nederlandse nummers. En ik kwam deze weer tegen en ik vind het weer zo'n goede plaat. En ik wil het gewoon heel graag horen.
0: Heb je die tijd zelf meegemaakt?
1: Nee, zeker niet. Ik kom uit 2000.
0: Oh joh. Dus je bent gewoon een beetje de legacy van Nederland aan het onderzoeken.
1: Ja, ja,
0: nou,
1: precies.
0: Wat gek, wat leuk. Dankjewel, Eveline.
1: Dankjewel, ik ga luisteren.
0: Toontje Lager.

popplaat nog ontdekte van voor haar eigen jeugd. Net als in de film van Toontje Lager. En dit komt van Gert of Sandra. Een appje van Gert of Sandra. Ja, mag je zelf noemen hoe je wil in de NPO-luisterapp. Voor jullie, of jij, wie je ook bent, PhD.

Olivia Dean is de volgende grote artiest met een flinke rechtszaak achter haar aan. Want zij heeft plagiaat gepleegd, zo is het verhaal. Jij mag zelf oordelen. Niet met een liedje dat je waarschijnlijk kent, tenzij je het hele album beluisterd hebt en ook bij de laatste bent aangekomen. Want daar staat een nummer. Dat is gewoon twee druppels water. Bill Withers, Olivia Dean's I've Seen.

0: vraag het even aan de jury. Wat denk jij, Juri?
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Guilty as hell. Nee, goed. Je hoort er meer over later. Het is tijd nu eerst voor het verkeer. 3:30, namelijk. Robert heeft ze op een rijtje.
2: Ja, ik heb ze op een rijtje. 160 kilometer bij elkaar heb ik geteld. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, een kwartiertje vertraging bij Barneveld. Dat is nog de nasleep van een pechgeval. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Valkenswaard. In de vorm van 8 kilometer file vanaf Weert-Noord, een kwartier vertraging. Een uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Want er is een ongeluk gebeurd bij Woerden. Daar zijn twee rijstroken dicht. Inmiddels heeft zich een file gevormd van 14 kilometer. Dat gaat al langzaam vanaf knooppunt Lunetten. En de rechte rijstrook van de A50 is dicht vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Want er staat een kapotte vrachtauto op. Dat is bij afrit Hoenderlo. Vanaf knooppunt Waterberg 7 kilometer file en 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Robert.
2: Alsjeblieft.
0: En hier is Juri met het nieuws.
3: Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen hij een flitsgranaat van de politie oppakte en die ontplofte. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet in de bioscoop te zien. De makers zijn bang voor onveilige situaties. Want woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel en er bijna 1200 mensen werden vermoord. Op het station van Dordrecht zijn afgelopen weekend 2 ouders aangehouden omdat ze dronken in een trein zaten met hun baby. Volgens de politie waren ze totaal niet meer in staat om voor het kind te zorgen en is de baby daarom ergens anders ondergebracht. En in Woerden dreigt de Sinterklaas-intocht de komende jaren in het water te vallen. De organisatie kampt met een tekort aan geld en vrijwilligers. Zonder die hulp en middelen wordt de intocht kleiner, is de verwachting. En dus ging RTV Utrecht op zoek naar vrijwilligers.
4: Zou dat iets voor jou zijn?
5: Nee. Ik weet niet, ik heb het gewoon druk met werk en school.
4: Is dat iets voor u?
6: Nou, vind je dat ik op mijn 87ste dat nog moet gaan doen?
4: Oeh, nou, met een eigen zaak en een kleine en een hond en een huishouden, voor mij niet.
6: Kinderen die rekenen er min of meer op. Ja. En het is ook altijd leuk om Sinterklaas door de stad te zien trekken, hè?
3: Nou, veel mensen vinden het leuk, maar achter de microfoon vonden ze dus niemand die wil meehelpen. Dit jaar lukt de intocht nog wel, omdat de organisatie in Woerden nog wat spaargeld heeft.
1: Het is toch wel een mooi evenement, toch?
3: Ik vind het altijd gezellig.
1: Ja, ja. Voor de kinderen is het fantastisch, toch? Mm-hmm. Echt, gezellig.
3: Leuk. Die zompige pepernoten van de straat afschrapen. Weet je, toch... Je wordt er heel hebberig van, hè?
1: Ja, ik hou, als we dan langskomen, hou ik toch ook wel even mijn handje op, hoor. Oh, dank u wel, Piet.
3: Hey, het weer dan vrij zonnig bij een graad of 20. Morgen wolk en zon, 21 graden met in de ochtend opnieuw mist.
0: Maar de vraag is, heb jij al pepernoten op dit jaar?
3: Oh, jazeker.
0: Ja?
3: Alles maken. Ja, jij nog niet?
0: Ja, wel.

0: 2002 ging ik voor het eerst een grote reis maken. Mijn toenmalige vriendinnetje vlogen we naar Thailand. We hadden een hotel geboekt in Chinatown, Bangkok. Dat was echt voor mij zo'n cultuurschok. Ik wist niet wat ik meemaakte. Het was zo druk, zo heftig en heet en geuren en lawaai. En toen stapten we in een taxi. En die taxichauffeur zette een nummer aan. En dat was Viool van Robbie Williams. Het was het eerste westerse wat ik in 2 dagen hoorde. En ik was heel gelukkig.
1: De vraag.
0: Moeilijkste vraag van vandaag die gaat over een man die je de laatste jaren vaker ziet met krullen, grijze krullen. Fred Durst van Limp Bizkit. Maar vroeger was hij bekend vanwege iets anders. Wat zag je eigenlijk altijd als je Fred Durst zag? Weet je dat? Geef je antwoord via de NPO Luister-app en win mijn waterfles.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Sven Seliers met Somebody.

0: Walking on the Moon van de Police, hoor je.
1: De moeilijkste vraag.
0: Willem, hoe ben jij goed te herkennen?
2: Hoe ik goed te herkennen ben? Nou, ik heb een redelijk... Ik heb een baard.
0: Een grote baard?
2: Ja.
0: Fred
2: nou ja,
0: Durst.
2: Kleine baard.
0: Wat zeg je?
2: Kleine baard, kleine man.
0: Okay.
2: Zoiets.
0: Ja. Fred Durst, die was vroeger bekend van iets anders. Tegenwoordig heeft hij krullen. Maar waar was hij vroeger bekend van?
2: Ja, volgens mij had hij altijd achterstevoren zijn rode starterkap.
0: Ja, zeker weten. Ja. Het rode petje van Fred Durst levert je al bijna mijn waterfles op. Maar ik heb nog een makkelijk vraagje, hopelijk, denk ik. En anders help ik je wel wat. Ik ga Behind Blue Eyes draaien. Hoe heet de groep die het origineel maakte? Dus de Hoe?
2: Ja, dat weet ik.
0: Heet de groep.
2: Oh, de Hoe.
0: Ja. Ja, je weet het niet, maar je bent wel slim. Die had je goed hoor. Gefeliciteerd.
2: Ik probeer op te letten.
0: Ja, dat heb je lekker gedaan, Willem. Je krijgt mijn waterfles zo snel mogelijk thuis.
2: Super. Dankjewel.
0: Zometeen hoor je Ruud, na 4 uur. Lang geleden dat ik deze cover gedraaid heb van Limp Bizkit. Echt wel weer eens lekker hoor.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
1: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
2: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
8: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: 1 minuut over 4, dit is NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubinitsky. Yuri, goedemiddag.
1: Hey Ruud, goedemiddag. Een man die jarenlang ruzie had met een ex moet van de rechtbank in Rotterdam 14 maanden de gevangenis in. De ruzie ging over de omgang met hun dochter. De 42-jarige man bestookte zijn ex met telefoontjes, brieven en ongewenste bezoeken. Ook deed hij zijn verhaal in televisieprogramma's. De man deed ook aangifte tegen haar en leverde vals bewijsmateriaal in. De rechter vindt dat de man inbreuk heeft gemaakt in het persoonlijke leven van de vrouw. In Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt bij een onderwijsprotest in Lens. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat van de politie ontplofte. Die granaat was gegooid toen scholieren stenen en vuurwerk naar agenten hadden gegooid. De protesten tegen de problemen in het onderwijs duren al een week en zijn ook naar België overgewaaid. In Luik is het ook vandaag weer onrustig, ziet een verslaggever van de VRT.
2: Er is hier op dit moment een kat-en-muisspel aan de gang tussen een 200-tal jongeren en de politie. We staan hier nu aan het plein van het operagebouw. Op dat plein zien we sproeiwagens van de politie die, naar we vernemen, al een paar keer zijn ingezet. Er hangt hier ook een brandlucht, dus blijkbaar hebben die jongeren ook van alles in brand gestoken. Zelf hebben we ze nog niet gezien. De politie bevestigt intussen wel dat er al 16 scholieren administratief zijn aangehouden.
1: In het buitengebied van Zeewolde zijn ruim 200 verouderde windmolens vervangen voor nieuwe, moderne turbines. Het project duurde 10 jaar. Vooral het weghalen van de oude windmolens was niet zo eenvoudig, zegt de directeur van het windpark.
3: Het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit een heel stuk in de grond. Er moet ook allemaal weg. Alle kabels die er liggen naar de turbines toe moeten allemaal weg. Dat is dan weer de verantwoordelijkheid van Liander. Nou, zo is het echt een heel groot project.
1: De nieuwe windmolens zijn hoger en wekken 3 keer zoveel elektriciteit op. De oude molens worden zoveel mogelijk hergebruikt. En de Frans-Congolese rapper Jim heeft zijn concert van vanavond in AFAS Live afgezegd, net als concerten in Duitsland en Zwitserland. Eerst was gezegd dat het ging om privéredenen en later dat hij ziek was. Jim is een half jaar geleden in Frankrijk aangeklaagd voor witwassen en belastingontduiking en staat sindsdien onder verscherpt toezicht. Het weer, vanavond wat meer wolken, maar het blijft droog. Morgen eerst bewolkt, wat mist en in de middag wolken en zon bij maximaal 23 graden.
0: Jury, dankjewel, tot alweer. Robert Friese bij de AWB. Is dat wat?
4: Ja, het is zeker al wat, Ruud. 100 kilometer meer dan gemiddeld gebruikelijk is, zo maandag rond dit tijdstip. En dat komt door een aantal ongelukken en een aantal pechgevallen. Een ongeluk op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Valkenswaard is de rijbaan weer vrijgegeven, maar de vertraging nog een half uur, want er staat nog 9 kilometer file. Een uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden na een ongeluk. Vanaf Houten-Oost 15 kilometer file. Bergingswerkzaamheden houden daar de linkerrijstrook dicht. Je kan overwegen om te rijden via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. De rechterrijstrook van A50 is dicht vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderloo, want daar staat een kapotte vrachtauto op. Kwartier vertraging daar. De A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg is helemaal dicht. Althans, je kan er nog langs via de vluchtstrook bij Moergestel. Maar dat gaat dus maar langzaam aan. Kwartiertje vertraging daar. En 20 minuten oponthoud op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Nieuwkuik. 10 kilometer file door een kapotte vrachtauto.
0: Dankjewel, tot zo weer.
5: Zometeen bij De Wild in de Middag.
6: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Wat zeg ik? Gamma!
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
13: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
16: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: dat uitgeschreven hebben. Get it what you get it what you ooh ah.
1: Ja.
2: Dat lijkt me mooi.
0: En op het einde dan doe ik kinder what you kunt, kinder what you kunt, kinder what you ooh ah.
3: En deed hij live altijd precies hetzelfde qua klemtonen en qua lettergrepen.
1: Hoe weet jij dat?
3: Nee, dat is de vraag.
1: Ja. Oh.
0: Dat heb ik wel eens gezien, ja.
3: Echt waar?
0: Dat hij heel vast was. Vroeger deed ik het programma Top of the Pops. En daar kwam George Michael dan in Engeland. En dan gingen we in Nederland voor de overige artiesten. En dan plakten we dat aan elkaar. En dan deden we alsof het allemaal uit één studio kwam.
1: Oh, nou, heb ik dus eigenlijk nooit geweten dat het gewoon nep was.
0: Oh, ja, dat is allemaal nep.
1: Dus je hebt die artiesten helemaal niet gezien?
0: Jawel, alle grote artiesten heb ik... Nee, juist andersom. Nee, dus je ging daar naartoe voor de grote artiesten dat je daarmee...
1: ik dacht dat je hier aankondigde in een volle studio... en dat er dan gewoon niks kwam. En
0: je kondigde
1: werd.
0: Dan de week daarna kondigde die filmpjes aan... die je de week ervoor had opgenomen.
1: Oh, wauw.
0: Ja. Heel ouderwets tegenwoordig doe je gewoon stuur even het filmpje, dan ga ik voor een wandje staan en doen we hetzelfde.
1: Ja.
0: Nou, hier was George Michael en Freedom. Er is een onderzoek geweest dat smartwatches, die zijn dus slecht voor je gezondheid, want die houden bijvoorbeeld je gezondheid bij. En dan heb je ook zo'n fenomeen, de Whoop. Kennen we dat?
3: Dat was een ring, toch?
0: Ja, je hebt een Whoop ring en een armband. Ik heb het allemaal geprobeerd. En ik werd er zo nerveus van.
1: Maar hoe werkt dat? Wat doet een Whoop?
0: Zo'n Whoop die houdt dan je slaap bij. En dan Whoop vertelt je dan de volgende dag of jij je goed voelt. Want die zegt dan, je hebt vandaag 7 uur geslapen. Prima slaap. En dan heb je 65% rust. En dan zoveel remslaap, zoveel niet. Allemaal van die dingen.
1: Dus als je slecht geslapen hebt, dan begin je dag al in achterstand door de Whoop.
0: Nou, en de grap is, soms voel je je best prima. Dan denk je, had beter gekund, maar eigenlijk best een prima. En dan zit je bij Whoop 20%. En dan voel je je ineens kut.
1: Ja. Ja.
0: En dat doet hij met mij dus heel veel anderen. En ik heb ook zo'n Apple Watch gehad daarbij.
2: Nou, Ruud.
0: Jawel, ik heb een volle 24 uur.
1: Ik wou net zeggen, die heb ik een uur gehad of zo.
0: Ik dacht serieus dat ik een aanval kreeg. Je hele dag trilt.
1: Maar kon je de meldingen niet uitzetten?
0: Dat. Ken je dat?
3: Ja, ik ken dat, want ik heb er één. En ik weet nog dat jij er inderdaad toen ook eentje wilde. En dat we dat samen een beetje hadden georgesteerd. Dat jij op een gegeven moment net zo'n horloge om had als ik. Alleen de dag erna kwam je op je werk. Waar ik toevallig ook werk.
1: Ja, was ik
3: zonder,
1: ook bij.
3: Zonder dat horloge.
1: Had je volgens mij ergens naartoe gegooid?
0: Ja, echt. Ik werd er zo gek
3: van. Maar wat had je verwacht dan?
0: Ik dacht, dan begint er een nieuw leven. Je gaat nu slapen en dan ben je morgen lekker fit. En,
1: heb jij hem toen niet op Marktplaats of zo?
0: Uiteindelijk heeft de neef van Gijs of zijn
3: broer... Dat is waar, ik heb hem aan familie verkocht, dat is waar, ja.
0: Die was van oud vrouwtje geweest. Dus maar hij is gewoon altijd binnengestaan. Dat ding.
1: Maar dit nieuwsbericht kwam dus wel even binnen bij jou.
0: Die kwam wel even, wil ik straks even overbellen. Bettien, wat houdt jij bezig?
1: Nou, ik heb een favoriete broek. En die was gewassen en die zat in de droger. En ik dacht, die doe ik lekker aan vandaag. Dat heb je al in je hoofd, die trek ik vandaag aan.
0: Oh, lekker.
1: Maar hij was net niet helemaal droog.
0: Natte hond.
1: Ja, maar ik moest hierheen. Want vanmorgen liep ik gewoon in joggingbroek. Ik moest hierheen. En dan denk ik, het is altijd zo'n gevalletje. Het kan de goede kant op vallen of de slechte kant op. En vaak is het zo dat als je hem aantrekt, dat het wel opdroogt binnen 10 minuten of zo. Is het wel dat je denkt, nou. Maar dit keer is het niet de goede kant op gevallen. Dus ik zit hier nu met een half natte broek wel een beetje.
0: Oh.
1: En ik liep net buiten in de wind en ik dacht, helpt dat dan? Maar ik vroeg me af, zijn er trucjes om je kleding nog sneller droog te krijgen? Want soms wil je per se iets aan. Maar zo'n droger doet er zo lang over. Ja, jij bent kenner, Ruud.
0: Nou, dan heb je niet de goede droger. Ik heb natuurlijk
1: een ik weet droger. Dat jij geen één kledingstuk in de droger doet. Maar dit is een vrij grote broek, dus die kan het hebben.
3: Okay. En de föhn dan?
1: Ja, daar had ik toch geen tijd voor.
3: Ja, maar dat kan in minuten kan dat heel... Ik heb wel eens wat aan een hangertje gehangen en dan met de föhn gewoon...
1: Nou, dus dat had ik gewoon met een föhn kunnen doen?
0: Nou, nee, de luchtvochtigheid speelt ook mee. Maar dat is, volgens mij valt dat vandaag wel mee.
3: Buiten bedoel je?
0: Ja, maar ik zou het ook niet weten. Nou, ben jij of ken jij een...
1: Een droog systeem.
0: Droog systeem. Ik zou graag weten hoe we die naar haar broek droog krijgen.
1: Ja, ben je moet gaan hardlopen
3: met de ramen open misschien?
1: Nee, ook niet. Hij is nu wordt hij trouwens al bijna
0: hond?
1: Droog.
0: Maar ben je bang voor natte hond nu?
3: Dat je te voelen,
1: nou,
3: nu
1: als
3: je
1: het hier ruikt naar natte hond, dan ben ik het.
3: Goed.
1: Gijs, vertel jij eens wat over een natte hond.
3: Nou, niet over een natte hond, maar ik ben wel benieuwd, Bettina, want jij bent ook liefhebber, of jij gisteren Formule 1 hebt gekeken.
1: Ja, een stuk.
3: Een stuk van het moment dat er gereden werd of dat er niet gereden werd?
1: Nou, ik weet, ik heb een stuk gekeken van dat er niet gereden werd. Ja, dat was niet zoveel. En verder niet heel lang.
3: Ik heb gisteren voor het eerst weer, ik zat er überhaupt dit jaar nog niet zo heel erg in, maar Max heeft gewonnen gisteren, Ruud.
1: Ja.
3: Maar ik heb gisteren voor het eerst echt een
0: slik
3: van...
0: aangetrokken.
3: Nee, hij was gewoon weer heer en meester. En ik vond, doordat er juist van alles misging, sommige kenners zeiden dan, ja, de sport is kapot, maar ik vond het spullen, want het was weer onvoorspelbaar.
1: Ja,
3: en wat gaat
1: er gebeuren?
3: Geef
1: Max onvoorspelbaarheid. Ja, en dan komt hij boven, hè?
0: Sport kapot. Sport is dan nooit zo levend geweest. Ja, heel groot.
1: Dan moet je vechten, hè?
0: Precies, daar gaat het om. En zeg je Formule 1, dan zeg je de wilt en inmiddag, dan zijn we onderaan.

0: The Reflex. The Reflex, what a gay. Duran Duran, dames en heren. Kom hartelijk welkom als je net de radio aanzet. Ook nog Shakira en Burna Boy en Die Die. Dit is de middagshow. Bettina heeft natte hond.
1: Ja, ik heb een broek aan die nog niet droog genoeg was. Maar ik heb hem wel aangetrokken. Uit de droger getrokken.
0: Dat is wel goed dat je dat gewoon doet. Dat je
1: ja,
0: gewoon,
1: ik ben heel rebels hoor.
0: Precies, dat je gewoon heel rauw bent.
2: Maar ja. Waren de broeken verder op? Of waarom wilde je deze broek zo graag aan?
1: Nee, ik heb dat in mijn hoofd. En die wil ik dan aan. En een andere broek heb ik gewoon geen zin in.
0: Ik heb wel eens met Extints meegemaakt. Die rapper, weet je wel.
1: Zit allemaal naar mijn broek te kijken hier.
0: Die Extints wilde geen interview doen. Want zijn favoriete broek zat in de was.
2: Dat ben je niet.
0: Ja.
1: Oh.
0: Vind ik wel een goede. En dat was ook echt zo. Dat vond ik echt een. Vind ik ook echt een goed excuus. Ja. Als je niet was geweest. Omdat jouw favoriete broek in de was zat.
1: Dan had ik gewoon niet moeten komen. Ja, jongens, mijn broek is niet droog.
0: Nee, dat.
1: Goeie.
2: Maar wat moet je nou doen om een kledingstuk wel even extra snel te drogen?
0: Nou, er komt veel binnen hoor.
2: Heel veel. Mario zegt, als je in de auto hierheen bent gereden, misschien de stoelverwarming even aan moeten zetten.
1: Ja, maar dat is net alsof je in je broek hebt geplast altijd, vind ik. Vind ik heel. Vind het niet fijn.
0: Nee.
1: Vind het niet fijn.
2: Nee, maar als je broek al.
0: Als jij niet fijn vindt, vind ik het ook niet fijn.
1: Nee.
2: Een vochtige, warme broek is misschien inderdaad nog wel viezer dan een vochtige.
0: Vochtige, warme broek, ja.
1: Ja.
2: Föhn komt heel vaak binnen. Ik zei het al, Saskia zei dat. Niels zei dat. Ik heb vanmiddag nog een kledingstuk droog gemaakt met de haardroger. Gaat super snel. En Pam zegt ook, de föhn werkt echt heel goed. Natuurlijk niet als het zeiknat is, maar voor het laatste beetje, zodat je het aan kan trekken. Broek of shirt iets open doen. Föhn erin houden. De warme lucht zit dan lekker binnenin en blaast de nattigheid eruit.
0: Oh, dat is wel slim.
1: Nou.
2: Heel vaak binnen. Jacco zegt ook, ik doe het af en toe met de strijkbout. En dan even uitkloppen. En dat zegt Rosa ook, strijk je kleding droog. En Rosanna stuurt ook, hoe je kleding snel droog krijgt, gewoon strijken.
0: Strijken. Moet je wel strijken? Heb je een strijkijzer?
1: Ja, heb ik wel, maar ik doe dat vrij weinig.
0: Heb jij een strijkijzer, Gijs?
2: Ik heb een strijkijzer.
0: Nee, heb ik niet. Dus
2: jij hebt geen strijkijzer?
0: Nee, ik heb geen strijkijzer.
1: Nou, dat is te zien ook.
0: Nee, ik heb zo'n stoomding.
2: Dat heb ik nooit begrepen. Hoe werkt dat dan?
0: Heel goed. Nou, daar hou je gewoon overheen. Dat aaien, zeg maar.
2: Zal het licht of hangt?
1: Hangt.
0: Hangt. Hangt.
2: En dat.
0: Anders kun je net zo goed een strijkbout gebruiken.
2: En die dan. Want daar komt stoom uit.
0: Daar komt stoom uit.
1: Ja, en dan trekt het dan een beetje zo recht eigenlijk.
0: Ja, dat trekt het recht.
2: Maar dan wordt het toch ook weer nat? Of kun je het dan direct daarna aan?
0: Nee, het is wel. Het is stoom en dat vervliegt gelijk.
2: Ja. Er komen een paar tips binnen. Iets met een handdoek. Er kwam een hele bijzondere binnen van Leonie. Ik heb haar teruggebeld.
0: Leonie, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Wat is de gouden tip, Leonie?
3: Ja, nou ja, kijk, ik heb hem afgekeken van mijn zusters. Die zijn.
0: Geef niks, wij kijken ook alles af.
3: Ja, nee, dan is het goed. Als zij iets per se aan wilde en het was gewoon echt nog hartstikke naad, dan pakte ze een hele grote handdoek. Dan legden ze het daarop, rolden het op. En nog een keertje dubbel, of nog een handdoek, weet ik veel. En dan gingen ze erop staan, dansen of wat dan ook. Gewoon, je trappelt het. Echt goed, helemaal plat, die handdoek.
0: Wat
3: en dan
0: goed.
3: Rol je hem weer uit en dan is je handdoek hartstikke
0: goed.
3: Nat.
0: En
3: droog.
0: En dat werkt ook echt, dus?
3: Ja, dat werkt echt, ja.
0: Wat goed,
1: maar echt helemaal droog.
3: Nou, het allerlaatste stukje zou ik inderdaad die
0: met een föhn doen.
3: Maar of zoiets, of je hangt hem, weet ik veel. Maar het werkt supergoed.
1: Wow.
3: En je hebt geen elektriciteit nodig.
1: Heeft iemand een handdoek, dan trek ik nu mijn broek uit.
0: Nee. Ik heb veel gekke dingen in mijn leven gehoord, maar dit is toch wel top 3.
3: Dat is echt.
0: Leonie, dankjewel en verder een dag nog.
4: NPO Radio 2.

0: 2001 was het. Destiny Child en Survivor. Ook nog Temper City en Self-Aware.
1: Wat is schijf van een stikje je vinger op?
2: Mag ik nog terugkomen over het natte broekverhaal van Bettina?
1: Jazeker, tuurlijk.
2: Komt bijvoorbeeld nog een appje van Mineke binnen. Die zegt, ik trek altijd bewust een half natte broek aan. Die vormt zich dan mooi naar je lijf.
1: Oh.
2: Dat moet wel goed zijn dan natuurlijk.
1: De ideale vorm. Ja.
3: Oh.
1: Oh, als je dus een heel goed lijf hebt. Dan zit hij heel strak om je lijf.
2: Waarschijnlijk. Ik denk dat Mineke dat bedoelt, ja.
1: Oké.
3: Ja, dit is best een bijenbroek dus. Ja.
1: En zit die al sowieso goed op je lijf?
3: Ja.
2: Er is ook nog een bericht van Henny. Die zegt, kunnen jullie eens ophouden over dat gezeur over die broek? Naar mijn mening is dit een luxe probleem. Trek je toch gewoon een andere broek aan, zegt Henny.
1: Henny?
3: Nou, ik maak ook geen probleem van.
1: Toch? Ah, maar ik vind Henny in het licht van de wereld staat in de fik. En Henny heeft een punt. Heeft Henny wel een punt?
3: Ja, maar daarom maak ik er ook geen probleem van. Nou. Dan vroeg ik gewoon tips.
1: Ja.
3: Ik loop niet te janken over dat ik hier kou zit te vatten.
1: Jij zegt, ik loop niet te janken, maar het gaat er al wel een half uur over. Dus Henny heeft wel een beetje
2: Je wilde hem net uittrekken zelfs.
1: Jury, wat vind jij ervan als scheidsrechter van dit programma?
4: Nou, ik vind dat je eigenlijk altijd een setje reservekleding bij moet hebben voor dit soort dingen.
1: En Jury zei net iets nog veel beters. Jij bent toch een BN'er?
4: Heb je niet een reserveoutfit bij je?
1: Exact. Heb je niet een föhn in je auto en een droger?
3: Ja, heb ik wel. Toen ik afgestudeerd was voor BN'er, kreeg ik dat wel. Maar die ligt thuis.
1: Oh ja, precies. En die heet Jim.
2: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht wat wolken en mist. Het koelt af naar 7 tot 16 graden. Morgen wolken en zon en dan net als vandaag een graad of 21. Verkeersinformatie
1: van de Ruim 500 kilometer file in Nederland. Robert Vies, is dat waar of lieg ik?
5: Dat klopt als een bus, Ruud. 525 om precies te zijn. En ongeluk en pechgevallen, die veroorzaken nog steeds de meeste vertraging. Gelukkig zijn de rijstroken van A12 weer vrij vanuit Arnhem naar Den Haag. Maar hij heeft zich wel een file gevormd van 17 kilometer. Tussen Bunnik en Woerden heb je een uur vertraging. A27 Almere-Gorkum, half uur tijdsverlies. Tussen Utrecht-Noord en Noorderloos, 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. De rijstroken van A58 zijn dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg na een ongeluk. Je moet daar via de vluchtstrook, kost je 20 minuten extra. Kan ook omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom een ongeluk. Bij Bergen-op-Zoom-Oost, de rechterrijstrook is daar dicht. Klein kwartiertje vertraging en 20 minuten tijdsverlies bij Vlijmen als je over de A59 vanuit knooppunt Zonzeel naar Den Bosch rijdt.
1: Dankjewel, tot zo weer. Het is 4:30, tijd voor NPO Radio 2, NOS Journaal. Hier is Jurij Stubenitski. Goedemiddag.
4: Goedemiddag Ruud. Het hoofd van de Duitse inlichtingendienst waarschuwt voor een gewelddadig conflict met Rusland. Volgens hem wordt Duitsland door Moskou gezien als grote vijand. Onder meer omdat Duitsland een belangrijke bondgenoot is van Oekraïne. De chef van inlichtingendienst BND verwacht meer aanslagen op doelen in Duitsland en dan vooral op militaire transporten. Bij brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat die brand is begonnen door een Russische droneaanval. In Noorwegen worden camerabrillen tijdelijk verboden. Dan moet je denken aan plekken als parken en winkelcentra. De Noorse regering wil tijd hebben om te zoeken naar permanente regels. En je hoort wel eens over toertochten met oldtimers of motoren, maar een brommobiel toertocht zie je niet vaak. Afgelopen weekend reden er tientallen van die wagentjes in een tour in de Achterhoek. En dat ging soms best snel.
6: Of die hard gaat?
7: Nou, dat was best hard. Ik denk zo'n beetje 55, denk ik.
4: Ja, 55 kilometer per uur reden ze langs molens in de omgeving van Didam en Doetinchem. Zo'n brommobiel is niet alleen handig om even heen en weer te gaan. Het geeft minder mobiele mensen echt hun vrijheid terug.
8: Ja, perfect. Ja, is ideaal. Je kunt gaan en staan waar je wil. En het is, ja, je hebt zoveel meer vrijheid. Dat, het is gewoon de oplossing.
4: Zegt ze bij Regio 8. Na die toertocht kwamen deelnemers nog samen voor een lekkere barbecue.
1: Wat gezellig allemaal.
4: Klinkt wel knus, hè?
1: Ja, dus gewoon een leuke, positieve maandag.
4: En over parkeerplek hoef je ook geen zorgen te maken, want die dingen zijn natuurlijk heel klein. Dus die zet je allemaal bij elkaar.
1: Zijn dit een soort van, wat je in de Randstad hebt, de bureau?
4: Ja,
1: of een,
4: daar moet je wel aan denken. Maar dan is het nog een beetje luxer, denk ik.
1: Dat is heel grappig. Van de week was ik naar de sportschool. En toen kwam stond er een oude dame met haar hondje, met een stok. En toen kwam er zo'n jongen met een blonde lok. Dat is in de Jordaan in Amsterdam, daar zit de sportschool. En die reed daar met zijn bureau en die vrouw die zag dat, zo van. En die mompelde: je kunt helemaal niet zien dat die iets heeft. Die dacht dus nog steeds dat het iemand in een invalide wagen was. Weet je, zo'n.
3: Dat snap ik wel. Het ziet er soms ook een beetje zo wel uit.
1: Ja, ja.
2: De personen die erin zitten of het wagentje?
3: Het wagentje. Ja. En de uitstraling die het geeft.
1: Ja, en ook de persoon erin trouwens, hoor. Maar goed, waar waren we ook weer?
2: Dit klinkt als Hilversum. De top 5 over 5.
1: Hilversum, dat was het. Een nieuwe top 5 over 5.
3: Spannende dag vandaag voor culinair Nederland, want de Michelin-sterren werden uitgereikt. Niet voor iedereen goed nieuws. Restaurant Da Vinci in Maasbracht verliest een Michelin-ster.
1: Die heeft helemaal niks meer nu.
3: Nee, die had er ooit 2, hè?
2: Wow, slecht nieuws. Chef Margot Reuten van dat restaurant Da Vinci heeft 27 jaar lang dus een ster gehad, waarvan 10 jaar 2 sterren en nu dus opeens geen ster meer.
1: Maar ik vraag me dan af, waar ligt dat dan aan?
3: Ja, dat kan er van alles liggen.
1: Ja, precies. Goed, daarom vragen we de top 5 over 5. Jullie misschien aan jou?
4: Geen idee. Nee,
3: jij bent ooit recensent geweest voor appeltaart, dus jij moet hier een beetje.
4: Misschien is de appeltaart van het menu gehaald.
3: Oh.
1: Dat kan. Nou, wat was de reactie van de eigenaren toen ze hem kwijtraakten? Toen ze kwijtraakten, deze Michelinsterren. Wat was de reactie van de eigenaren? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luisteren.
2: Ze zijn natuurlijk boos, dus waarschijnlijk zeiden ze zoiets als: we hebben al een advocaatje in de arm genomen.
1: Oh ja. Oh.
4: Nou, die eigenaar die zeggen: wij nemen de Michelin-gids met een korreltje zout.
1: Mooi,
3: Of ik zit nu in patatzak en as.
1: Wat was de reactie van deze eigenaren toen ze de sterren kwijtraakten? Stop maar in je ster. Goed, meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luisteren.
6: Er is maar één. Ruud.
1: Zometeen hier te winnen, dames en heren, de natte broek van Bettina. Eerst Miles Smith. Lekker droog.
6: Live from the NPO State Building. De middagshow van NPO Radio 2.
9: If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance.
1: Ja, dat die iets heeft. Die dacht dus nog steeds dat het iemand in een invalide wagen was. Weet je, zo'n.
3: Dat snap ik wel. Het ziet er soms ook een beetje zo wel uit.
1: Ja, ja.
2: De personen die erin zitten of het wagentje?
3: Het wagentje. Ja. En de uitstraling die het geeft.
1: Ja, en ook de persoon erin trouwens, hoor. Maar goed, waar waren we ook weer?
2: Dit klinkt als Hilversum. De top 5 over 5.
1: Hilversum, dat was het. Een nieuwe top 5 over 5.
3: Spannende dag vandaag voor culinair Nederland, want de Michelin-sterren werden uitgereikt. Niet voor iedereen goed nieuws. Restaurant Da Vinci in Maasbracht verliest een Michelin-ster.
1: Die heeft helemaal niks meer nu.
3: Nee, die had er ooit 2, hè?
2: Wow, slecht nieuws. Chef Margot Reuten van dat restaurant Da Vinci heeft 27 jaar lang dus een ster gehad, waarvan 10 jaar 2 sterren en nu dus opeens geen ster meer.
1: Maar ik vraag me dan af, waar ligt dat dan aan?
3: Kan er van alles liggen.
1: Ja, precies. Goed, daarom vragen we de top 5 over 5. Jullie misschien aan jou?
4: Geen idee. Nee,
3: jij bent ooit recensent geweest voor appeltaart, dus jij moet hier een beetje.
4: Misschien is de appeltaart van het menu gehaald.

0: Nee, die had er ooit 2, hè?
1: Wow, slecht nieuws. Chef Margot Reuten van dat restaurant, Da Vinci, heeft 27 jaar lang dus een ster gehad, waarvan 10 jaar 2 sterren en nu dus opeens geen ster meer.
2: Maar ik vraag me dan af, waar ligt dat dan aan?
0: Gewoon, ja, dat ja, kan er van alles liggen.
2: Ja, precies. Goed, daarom vragen de top 5 over 5. Wat, Jury, misschien aan jou?
3: Geen idee. Nee, ik weet
0: jij
3: niet.
0: Bent ooit recensent geweest voor appeltaart, dus ja. Jij moet hier een beetje...
3: Ja, nou ja, misschien is de appeltaart van het menu gehaald.
0: Oh.
2: Oh, dat kan. Nou, wat was de reactie van de eigenaren toen ze hem kwijtraakten? Toen ze kwijtraakten, deze Michelinsterren. Wat was de reactie van de eigenaren? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Ze zijn natuurlijk boos, dus waarschijnlijk zeiden ze zoiets als... We hebben al een advocaatje in de arm genomen.
2: Oh ja. Oh.
3: Nou, die eigenaar die zeggen, wij nemen de Michelin-gids met een korreltje zout.
2: Mooi,
0: nee,
2: ja.
0: Of ik zit nu in patatzak en as.
2: Wat was de reactie van deze eigenaren toen ze de sterren kwijtraakten? Stop hem maar in je ster. Goed, meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
4: Er is maar één.
2: Zometeen hier te winnen, dames en heren, de natte broek van Bettina. Eerst Miles Smith. Lekker droog.
4: Live from the NPO State Building. De middagshow van NPO Radio 2.

0: Ik denk dat dit het meest mannelijk in een song is ooit. And drink some cherry wine hier. Schatje, kom maar lekker hier. Lekker kaasje voor je. En cherry wine.
1: Lekker bessensjus.
0: Ik zou niet eens weten wat het is.
2: Ik is denk, dat een soort gluwijn of niet?
0: Kersen, ja, dat zou best kunnen, ja.
1: Is dat niet bessen van vroeger? Je had apfelkorn en bessen.
2: Kersenwijn.
0: Kersenwijn.
2: Kersenwijn. Fruitige wijn die gemaakt wordt van gefermenteerde kersen of druivenwijn met kersenextract.
0: Oh, is eigenlijk een soort kersenbonbon, maar dan met veel meer alcohol.
2: Ja.
1: Een soort portje.
0: Portje, lekker. 1986, Jermaine Stewart en We Don't Have to Take a Close-Off. En ook nog Miles Smith ervoor, Stay. Dit is de middagshow.
3: E-reader aanrader.
0: Vandaag de dag stijgen de prijzen de pan uit. Echt harder dan de rente die je bank geeft. Maar daardoor spaar je jezelf arm. En daar moeten we dus iets aan doen, volgens Milou Brandt. En Milou Brandt heeft een boek geschreven, Zwemmen in het Geld. En dat is vandaag onze e-reader aanrader. Milou, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waarom is jouw boek Zwemmen in het Geld een e-reader aanrader?
4: Nou, Riet, mijn boek is een e-reader aanrader, omdat het korte metten maakt eigenlijk met alle vooroordelen, denk ik wel, die je over beleggen kunt hebben. Je komt erachter dat het helemaal niet zo levensgevaarlijk is, of super ingewikkeld, of gewoon ontzettend stom. En vooral dus dat beleggen inderdaad, je zegt het al, niet zozeer gaat over slapend rijk worden, maar het helpt te voorkomen dat je slapend arm wordt. Want dat is wel het geval inderdaad, als je dus geen rente krijgt op je spaargeld.
0: Jij wilde korte metten maken, want je werd echt boos erover, hè?
4: Nou, nee, ik ben helemaal niet boos. Ik ben ook helemaal geen activist. Ik denk alleen wel dat je een stukje kennis mist als je denkt dat sparen gewoon veilig is en beleggen alleen maar riskant.
0: Ja.
4: Ja, ik denk dat uiteindelijk elke financiële keuze, of je nu bewust of onbewust hebt gemaakt, risico's met zich meebrengt. En ja, nou ja, als je dus inflatie hebt en weinig rente, onze banken, de grote banken, die geven maximaal 1,5%, dus echt daar niet bovenuit gekomen altijd. Ja, dan weet je in ieder geval zeker dat alles wat op je spaarrekening staat, dat dat minder waard wordt. Dus,
0: okay, en als nou zeg maar de spreekwoordelijke pleuris uitbreekt en het wordt oorlog, waar heb je dan het meeste aan? Is het dan, want we zijn natuurlijk allemaal bang voor de oorlog, is dan beleggen goed of is dan juist de bank goed?
4: Nou kijk, op lange termijn is beleggen altijd goed. De pleuris breekt altijd wel een keertje uit. Of het nou in de vorm van oorlog is of een financiële crisis
0: of thuis.
4: Dat is bijna een zekerheid. Of thuis, of weet je wel.
0: Of op de tennisclub.
4: De wereld nog niet uit. Nou, ik had een tennisclub. Ik was op de tennisclub gisteren met mijn moeder en mijn broer. En we kregen meteen een mat. Bonje met de buren.
0: Hoezo dat dan?
4: Dus het is grappig dat je dat zegt. Ja,
1: dat vind ik heel toevallig.
4: En wij hadden opeens alle ballen. En we moesten midden in een game moesten stoppen. En alles neergooien om die ballen te gaan
0: zoeken. Hoe gaat dan zo'n ruzie? Is het 1-1 of dubbelen?
4: Nou, wij waren met z'n drieën eigenlijk aan het spelen. Dat is een soort tussenvorm. Wij hadden zogenaamd ballen ingepikt van onze buren.
0: Oh,
4: dat
0: was
4: niet aan de orde. Maar dan moesten wij midden in een game moesten wij onze rackets neergooien. Want zij waren competitie aan het spelen. Dus dat moesten wij maar. Wij waren iets onbelangrijks aan het doen. We moesten meteen gaan sorteren. Ik zei zelf tegen mijn broer: wat zei je tegen mij? Wat zei je tegen mij? Dus je zou zeggen: tennis is een elitaire sport. Maar het is waar ik vandaan kom behoorlijk verpauperd.
0: Nou, dat is. Ik schrik. Ik ben wel een beetje voorzichtig vanaf nu met jou.
4: Ja, dat was heftig.
0: Want dan sta je straks al mee te wachten als ik geen goed praatje met je heb.
1: Maar mag ik nog wat vragen over dat beleggen?
0: Uitkijken wat je vraagt.
1: Ja, ik ben heel netjes. Nee, volgens mij hebben heel veel mensen het idee dat als je belegt, dat het vaststaat of niet. Dat je er niet bij kan voor 10 jaar of 20 jaar. Tenminste, dat idee had ik altijd.
4: Ja.
1: Is dat dan ook niet het verschil met, ik ga sparen of beleggen?
4: Nou, kijk, je wil inderdaad beleggen met geld wat je niet nodig hebt. En echt voor de lange termijn. Want dan weet je dat die pleuris die dan uitbreekt, of het nou op de tennisbaan is of in het echt.
0: Of in de Albert Heijn.
4: Of in Albert Heijn, dat het altijd wel weer goed komt. Dus je wil niet op een moment dat het bijvoorbeeld de pleuris is uitgebroken, dat je dan je geld nodig hebt. Want dan weet je zeker dat je geld kwijt bent geraakt. Dan moet je zeg maar je verlies verzilveren. Je kan er wel bij, maar je wil er niet bij zo lang mogelijk.
1: Nee.
2: En hoe lang moet je er dan niet bij kunnen? Hoe lang moet je dat geld eigenlijk extra hebben?
0: Dat vindt gij spannend om te weten.
4: Ja, ik vind het zelf echt, als ik het over lange termijn heb, dan wil ik wel echt minimaal 20 jaar toch wel een mooie horizon. Dus het is echt wel voor mensen die nu bijvoorbeeld 30 zijn en misschien voor hun pensioen willen gaan beleggen. Wat wel echt een goed idee is, denk ik. Dat vind ik echt lange termijn.
0: Ja,
4: ja iets minder. Het kan, hè, maar je hebt gewoon wel iets meer onzekerheid daarover. Want het kan ook zo zijn dat je, nou ja, 10 jaar lang naar een koers die helemaal niet van zijn plek komt zitten kijken.
0: Malou! Ik heb hier je boek in mijn handen. Daar heb je een tekening op het voorblad gemaakt voor de kaft. En dat is een zwembad met een roze zwemband erin, maar ook een haai. Waarom heb je een haai erin getekend?
4: Ja, dat heeft met die vooroordelen te maken. Mensen denken toch dat het eng is, veel ingewikkeld. En je ziet allemaal haaien in je water eigenlijk, in plaats van beren op je pad dan. Dus dat is een associatie die mensen erbij hebben. Maar ja, zoals je ziet, het is maar een opblaashaai.
0: Ja, ja. En Milou, ik noemde je Malou en dat is zo raar als je Milou heet. Maar dan mag je mij raad noemen over rood.
4: Dat is echt de eerste keer dat het me gebeurt.
0: Niet, dat is heel vaak, denk ik.
4: Iets vaker, ja.
0: Ja, ja. Ook op de tennisclub, en dan word je heel agressief, dan moet je de ballen verzamelen.
4: Ja, dat is heel waar, ja, mij.
0: Kun je met een klein bedrag beginnen, met beleggen, en hoe doe ik dat? En kan ik vanavond al beginnen, en kan je me helpen?
4: Ja, dat is dus heel fijn, dat je de afgelopen tijd is het veel toegankelijker geworden om te gaan beleggen. Dus je kan echt wel met een klein bedrag over heel veel verschillende bedrijven je belegging spreiden, want dat wil je. Je wil niet al je...
0: Maar kun je dat goed?
4: Dat kan heel goed tegenwoordig.
0: Kun jij dat goed? Met voor mij doen. Nee, doe je dat ook voor andere mensen of doe je alleen boeken?
4: Nee, dat is grappig. Mensen willen wel graag dat ik het doe. Mijn vriendinnen ook bijvoorbeeld. Want die denken, ja, jij weet hoe dat moet. Maar dat is eigenlijk heel raar. Want als er iemand goed voor je eigen vermogen zorgt, hoe groot of klein het nou ook is, dan ben je dat natuurlijk zelf.
0: Oh,
4: en het is helemaal niet zo ingewikkeld. Het is alleen, ja, ik kan je niet zeggen, Ruud, wat je nu vanavond moet doen en dan kun je het. Je moet je wel even inlezen of inluisteren. Gebruik mijn boek of doe het op een andere manier. Maar ik heb het volgens mij redelijk overzichtelijk opgeschreven. En leuk, hoop ik ook. Nou ja, en als je dat hebt gelezen, dan weet je wel wat je moet doen. En dan kom je er ook achter, nou, zo moeilijk is het niet.
0: Nee, maar
4: en dan
0: ik
4: ga
0: het
4: gewoon aan de slag.
0: Milou, dus geen Malou, Milou. Jouw boek is ook een soort doelboek. Er staan ook allemaal tips in, hoe je vuistregels en hoe je aan de gang moet. Dus het is eigenlijk, als ik er helemaal doorheen ga, dan word ik rijk, dus.
4: Op hele lange termijn misschien. Ja, het gaat dus echt niet omdat je nu zo snel mogelijk rijk wil worden, maar vooral omdat je niet armer wil worden. En dat is een onzekerheid die je hebt als de rente niet tegen die inflatie op kan op je spaargeld.
0: Milou, waarom ga ik jouw boek, jouw boek Zwemmen in het Geld vanavond lezen thuis?
4: Ga je dat lezen?
0: Nee, waarom?
4: Oh, waarom? Je gaat het lezen omdat jij ook niet wil dat je slapend armer wordt. Denk ik.
0: Heerlijk. Dankjewel. Tot

0: Als ik aan een radioprogramma had, zou ik deze plaat afkondigen. Another 54 Ultra. Talk to you.
1: Jij zou dat wel goed kunnen, denk ik.
0: En jij, hoe zou jij hem afkondigen?
1: Oké, talk to you.
0: En Bettina, hoe zou jij het doen?
2: Ik weet helemaal niet hoe die plaat heet.
0: Oké, laat maar dan. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Daarin een nieuwe top 5 over heeft.
2: In Maastricht werden vandaag de prestigieuze Michelinsterren weer uitgereikt aan restaurants.
0: Hoe is het met je broek ondertussen?
2: Jawel, ik sta nu. Het voelt wel lekker.
0: Oké.
2: Ja, wel lichtvochtig, dus dat is oké.
0: Okay. Ja, dat is goed. Ja.
2: Maar naast de feestvreugde van die Michelinsterren waren er ook teleurstellingen. De Limburgse chef Margot Reute van Da Vinci in Maaspracht had 27 jaar lang een Michelinster. En tussen 2008 en 2017 zelfs 2 sterren.
0: Ze hebben er ooit 88 gehad. Geloof.
2: Ja, en zo al die jaren.
0: Al die, en ze hebben ze allemaal
3: nagaan, want vandaag is dus bekend geworden dat ze haar laatste ster heeft verloren. En dat is slecht nieuws en een flinke tegenvaller.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat was de reactie van eigenaren? Dus wat was de reactie van de eigenaren? Wat was de reactie van de eigenaren? Alles welkom via de gratis NPO Luister-app.
3: Sylvia zegt, de jury heeft gehakt van ons gemaakt.
0: Oei. Marijke, dankjewel voor het meedenken. Wat was de reactie van de eigenaren? Nu loopt alles in de soep. Ach.
2: En Damir stuurt, ik wil niet bij die kliek horen.
0: Oh, mooi. Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
5: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: En ze werd het op de valreep nog net 5 uur. Tijd voor het NPO Radio 2. En wij samen hier de Juri Stubenitski. Je had iets beter gekund. Juri Stubenitski, goedemiddag.
11: Hey Ruud, goedemiddag. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws, want de wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een man die in juni zijn tandarts neerstak. Het gebeurde tijdens een afspraak in de praktijk, zegt een verslaggever van RTV Utrecht.
12: De verdachte geeft toe dat hij zijn tandarts heeft gestoken, maar zegt dat hij niet van plan was om haar te vermoorden. Hij had al een tijdje last van zijn gebit en was ontevreden met zijn behandeling. Hij voelde zich niet erkend, niet gehoord en niet begrepen. De officier van justitie benadrukt dat hij 2 messen mee heeft genomen naar zijn behandeling. En hij zou van tevoren ook nog geroepen hebben dat de tandarts zijn behandeling had verkloot.
11: De tandarts overleefde de steekpartij, maar heeft nog altijd last van de gevolgen. In het zuiden van Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Aan boord waren 32 mensen. Het toestel zou in een rivier zijn beland. Hulpdiensten zijn onderweg naar de rampplek. Het is ook nog niet duidelijk of de mensen aan boord het hebben overleefd. En een bijzondere diskwalificatie in de halve finale van het ATP-tennistoernooi in China. De Rus Daniil Medvedev vliegt eruit omdat hij een bal in het gezicht van iemand in het publiek heeft geslagen. De toeschouwer kreeg hem in zijn oog, zeggen de commentatoren.
13: Oh, I hope he's okay. The gentleman still got his head down.
14: It's obviously hit him maybe in the eye. The chap is being taken out of the stadium, so we hope that he's okay. It's obviously caught him straight in that left eye of his.
11: De bal stuiterde na een slag van Novak Djokovic tegen de boarding, waarna Medvedev hem wegsloeg in iemands gezicht. Hoe het met diegene gaat, is niet bekend. Het weer, vanavond wat meer wolken. Vannacht in het noorden 16 graden en in het zuiden 7. Morgen wolken en zon en maximaal 23 graden.
10: Jury, dankjewel, tot zo weer. Robert Vriezen bij de ANWB en ik tel hier ruim 600 kilometer, klopt dat?
15: Dat jij bent echt spot on vandaag, Ruud. 600 kilometer.
10: Ah, ik zie jouw teller dus vandaag.
15: Oh, jij zit gewoon mee te kijken op mijn eigen tellertje. Ja, mijn privé-tellertje.
10: Ja.
15: Potverdikkie. Toch een beetje meer te afschermen. Maar het is wel iets drukker dan normaal. Ik zal het ook even duiden. En bij Utrecht is het met name druk. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. En de afsluitdijk is dicht. Ja, die ligt in A7, dat weten we wel, vanuit Den Hoever naar Heerenveen. In beide richtingen is de weg dicht bij Kornwerderzand vanwege technische problemen. En de omleiding, dat is een heel stuk, via Emmeloord over de A6 onder andere. Verder fikse vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 18 kilometer file tussen Bunnik en Woerden, 3 kwartier vertraging. Half uur tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. En bij Everdingen, 13 kilometer file vanaf de Bilt. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein veroorzaakt een half uur vertraging. En altijd nog een uur vertraging op de A58. Vanuit Eindhoven naar Tilburg zijn de rijstroken weer vrij bij Moergestel. Maar er staat nog 13 kilometer file.
10: Dankjewel, tot zo weer.
16: Zometeen bij De Wild in de Middag.
17: Met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
6: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Collins en You Can't Hurry Love, dames en heren. Het tweede gedeelte van het radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Oh, het is zo'n spannende dag vandaag voor Culinair Nederland. Want de Michelinsterren werden uitgereikt. Niet voor iedereen goed nieuws. Restaurant Da Vinci in Maasbracht verliest een Michelinster.
2: Och, dat is best wel heel pijnlijk. Want de chef Margot Reuten van Da Vinci heeft 27 jaar lang een Michelinster gehad. Waarvan 10 jaar 2 sterren. En sinds vandaag heeft restaurant Da Vinci dus compleet geen sterren meer.
3: Waarom zeg je dat de hele tijd daarbij? Is dat zo pijnlijk genoeg?
2: Nou, daarom.
1: Jij stapelt alle pijn op elkaar nu.
3: Ik vind dat we vanaf nu moeten zeggen restaurant Da V.
2: Oh, ja.
3: Om het minder pijnlijk te maken.
2: Oh, ja. Van Margot R.
3: Ja, precies.
2: Oh, ja.
3: Ja. Daarom vandaag in de top 5 over 5.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Top 5 over 5.
3: Wat was nou de reactie van de eigenaren?
4: De top 5 over 5.
3: Als emotioneel momentje. Wat was de reactie van de eigenaren?
4: Nummer 5.
3: Marcel en Bianca, dankjewel voor het meedenken. Wat maakt uw menu?
5: Nummer 4.
1: Op nummer 4, wat was de reactie van de eigenaren deze race stuurt? Nu moeten we op een laag pitje verder gaan.
4: Nummer 3.
2: Ber op 3, wat was de reactie van de eigenaren? Dan kan ik mijn banden met Michelin net zo goed verbreken.
5: Nummer 2.
1: Op nummer 2, wat was de reactie van de eigenaren? Wouter Boertje stuurt. Sorry dat ik een beetje aangebrand reageer, maar ik ben nu echt over de koop.
4: Nummer 1.
5: Nummer 1.
3: Wat was de reactie van deze eigenaren? Martin, dankjewel voor het meedenken. Ik kook van woede. Ik sleep ze voor het gerecht.
2: Oh. Ja.

0: Je bedoelt een mooie smartwatch.
1: Een smartwatch. En ik had ook een Whoop. Ik had allebei. Ik was helemaal puur gelukkig, dacht ik. Want ik had namelijk aan mijn linkerhand een Whoop. En de rechterhand een smartwatch. En die hielden alles bij. Zo zou ik heel gelukkig worden, helemaal in balans. En ik ben nog nooit zo overprikkeld geweest als die ene dag.
0: Ja, want 24 uur...
2: Ja, dat was een heftige dag, weet ik nog. Ja.
0: 24 uur nadat jij hem om had, had je hem niet meer om.
2: Had jouw leven, hè, Gijs?
0: Ergens in een woning had jij hem gegooid. En wilde je wilde er niet eens meer in de buurt van komen. Want
1: je had er een wandklok van gemaakt, eigenlijk.
0: Je kon het getril niet aan.
1: Oh, ik ben helemaal gek. En die Whoop, die ging me dan 's morgens vertellen of ik een goede nacht had gehad. Dan dacht ik, nou, best wel een prima nacht. En dan zei de Whoop, 23%, superkut. En dan voelde ik me toch raar.
2: Het is raar dat dat bestaat.
1: Ja. Die Whoop, jongen, dat is echt...
2: Die Whoop Whoop.
1: Ja, Whoop die Whoop.
0: En het blijkt dus nu uit onderzoek vandaag... wearables beïnvloeden je gezondheid negatief.
2: Dat snap ik wel. Dat je al in een dip wakker wordt.
1: Ja, maar weet je, het is namelijk...
2: Die wil het niet.
1: Nee, maar het is namelijk... Je hebt dan zo'n Apple Watch en een Whoop en een Whoop.
3: Whoop die Scoop. Whoop die Whoop. Whoop die Scoop die Whoop. Scoop die woep,
1: scoop die woep. En dat is het.
4: Er

0: Brian Clarke, ook nog Ella Langley. En Choosing Texas by Myself. Vond ze mooi, ja. Ze kon naar heel veel plekken, maar heel veel plekken wilden ze zijn, maar Choosing Texas vond ze toch lekker om er aan te Rods lopen en er voelt zich thuis. Het is wel een beetje die hele nieuwe wereld, hè, waar we in zijn gestapt door Beyoncé. Ja.
1: Nou, eigenlijk is die wereld die er al heel erg is in Amerika, is nu gewoon deze kant op gekomen. Die country-wereld.
2: Country is hot, Ruud.
1: Country.
0: Ja. Country. Ja. Zou je dat denken dat je dat op een dag dat jij ook met Jim samen gaat line dansen? En
1: nee.
0: Niet?
1: Nee, wel alleen.
0: En Gijs, zei dat in groeps...
1: Ik denk dat Gijs het al doet.
2: Nou, line dansen niet, maar ik hou wel van een gitaar. Als in de vorm van country-muziek. Ik ben bij menig concert geweest waar men een cowboyhoed op had. Of...
0: Niet die alles zeggen.
2: Sorry.
0: Niet alles zeggen. Dit, ik bedoel... Niet alles zeggen.
3: Gezondheid.
4: Gezondheid.
5: Gezondheid nieuws.
0: Ja, is het nou gezondheidsnieuws of gezondheidsnieuws?
2: Dat is een leuke vraag, zeg. Is het een stomme S of niet?
0: Ja,
2: het
0: is een stomme S.
2: Hier staat gezondheidsnieuws.
3: Gezondheid.
4: Gezondheid.
5: Gezondheidsnieuws.
0: Ja, het is gezondheidsnieuws.
2: Nee, het is gezondheidsnieuws.
0: Ja, inderdaad, gezondheidsnieuws. Als het over gezondheid gaat, dan kan het wel. Hey, gezondheid. Als je een biertje doet.
2: Oh ja,
0: proost.
1: Of als je niest.
0: Ja, dan kan het ook gezondheidsnieuws zijn.
1: Ja. Ja.
0: Maar ook gezondheidsnieuws dan.
1: Ja,
0: als je niest uit
1: meerdere
0: zeg maar,
1: niezen.
0: Ja, maar omdat je verkouden bent, dan is het gezondheid.
2: En er werd net genast.
1: Mooi.
2: Dus misschien dat het...
0: Sorry?
2: Hoe zeg je dat?
0: Genast?
2: Er werd genoest.
0: Er werd genast.
1: Even lekker nassen.
0: Dames en heren, smartwatches zijn verschrikkelijke dingen. Ik heb het zelf aan de lijve meegemaakt. Ze zijn aan het trillen, bloedirritant, maar daar moeten we even over hebben. Blijkbaar laten mensen zich veel te veel leiden door het advies van hun slimme horloge of ring. Zo'n woep. Sommige mensen worden er zelfs gestrest van. En hoe dat precies zit, weet huisarts Alja Sluiter. Alja, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Is het nou gevaarlijk, zo'n ding?
6: Nou, niet per se, maar het is wel even handig om na te denken hoeveel gezag heeft zo'n ding. Dus je moet wel weten wat het meet en hoe je dat meeneemt in je gezondheid.
0: Ja, want laat het wel wezen, heel vaak, dan kun je dus later na je nachtrust kun je aflezen hoe je geslapen hebt. En dan voel je bijvoorbeeld een zesje. En dan zegt deze woep, nou, je hebt een drie geslapen en dan voel je je toch rot.
6: Ja, dat klopt. En dat is juist bij het slaapmeten met zo'n smartwatch niet zo heel handig. Want ze onderzoeken wel een beetje globaal wat je slaap inhoudt. Maar het is nooit zo accuraat als je een heel uitgebreid slaaponderzoek hebt. Dus dan krijg je ook een soort superfixatie op perfecte slaap. Dat noemen we orthosomnia.
0: Sorry, kun je deze hele zin nog één keer herhalen, maar dan langzaam?
6: Ja, je ziet dus dat als je te veel focus hebt op fixatie op slaap, hè, dat je weer perfect wil slapen, dan noemen we dat orthosomnia en dan wordt slaap eigenlijk een prestatie. En dat wil je eigenlijk niet hebben.
0: Nee.
6: Je wil eigenlijk gewoon dat je zelf ervaart dat je lekker slaapt en niet dat zo'n ring tegen jou zegt of zo'n device, oh, je hebt slecht geslapen, terwijl je eigenlijk een ander gevoel hebt.
0: Precies. En wat voor metingen maakt zo'n apparaat precies? Wat doet het allemaal?
6: Ja, dat verschilt per device. Het meet beweging, hartslag, soms temperatuur en zuurstof. En daaruit schot eigenlijk in hoe je slaapt, wat je calorieverbruik is en hoe je herstelt. Maar ik weet nog niet waarom je hart sneller klopt. Dus dat kan stress zijn of sport of een leuke date die je net in bed hebt gekregen.
0: Oh.
6: Dus je ziet dezelfde hartslag, maar niet. Het zijn drie verschillende momenten.
0: Oh ja, is er verschil tussen een smartwatch en zo'n bandje?
6: Ja, doen net iets andere metingen. Ze kunnen wel hetzelfde meten. Zo'n slaap, zo'n ring, zeg maar. Die kan ook dat zuurstofgedeelte kunnen ze erbij pakken. Alleen hetzelfde bij die beide dingen is dat slaap niet accuraat is.
0: Okay.
6: Dat geeft een indicatie, maar niet heel erg zo uitgebreid als wij doen in de meeste wereld. Ja.
0: Hoe weet Gijs dat hij te veel bezig is met de data van zijn smartwatch?
6: Nou ja, Gijs, die als hij zijn stemming afhangt van zijn score, moet hij even goed gaan nadenken. Of hij controleert of hij nog steeds leuke dingen mag doen van zo'n ding. Of dat hij toestemming vraagt aan zo'n device. Ja, dan zou ik even goed gaan nadenken of zo'n ding wel om moet houden.
1: Maar gaat het echt zo ver bij sommige mensen dat ze echt hun dag laten afhangen van zoiets?
6: Ja, ja, er was ook een mooi artikel, hè, wat van die Bram in het AD. Die schreef ook van ja, ik ging dan maar feestjes mijden. Want ik dacht, ja, dan slaap ik slecht, daar heb ik geen zin in. Dat hoor ik ook wel als huisarts. Dat mensen zeggen, ja, ik mij toch soms ook wel eens een avondje uit. Of met vrienden een beetje rondhangen. Omdat ik dan bang ben dat ik niet lekker slaap.
0: Ja.
6: Of ze, dus dat zeker wel. Ja, dat merk ik zeker. Ja.
0: En dit is ook groepsdruk, hè? Want die data wordt soms ook in een groep gedeeld.
6: Ja, dan gaan ze kijken hoe jij, en dan ga je het vergelijken inderdaad. Ja, dat moet je niet doen.
0: Is dat bizar?
6: Ja, dat is echt bizar. Ja.
0: Hoe ga je daarmee om als huisarts? Oh ja, je krijgt mensen. En waar stuur je ze mee naar huis?
6: Ja, dat verschilt. Dus ik luister wel serieus naar van wat voor device heb je en wat heb je gevonden. En een voorbeeld ervan was een vrouw op mijn spreker. Die maakte ze ernstig zorgen over haar slaaptrekker. Nou, daar heb ik het laten onderzoeken en toen bleek dat ze eigenlijk heel goed sliep. En toen zei ze, ja, maar dat geloof ik niet, want mijn device zegt wat anders.
0: En toen ben je naast gaan liggen.
6: Nee, nog net niet, maar ik dacht wel van, hallo, hoe kan nou een slaaplab met elektroden? Dat geloof je niet, maar wel, je moet even goed krijgen van zo'n bandje. Dus dat, nee, maar dat verschilt dus. Maar ja, ik neem het wel serieus, maar ik schot wel in van, is dit legitiem of niet? En
2: eigenlijk
6: moet ik het toch gaan bewijzen. Dus
2: eigenlijk heb je dus niks aan zo'n app, want die hele app, die raadt dan maar wat, of daar kun je eigenlijk niks mee?
6: Nou ja, je van horloge kan een goede coach zijn. Het kan een goede setje geven. Maar als je wakker gaat liggen van of je wel goed slaapt of dat je wel goed bezig bent, ja, dan zou ik het tijd vinden om een functioneel gesprek te houden met je device.
0: Oh, mooi. Oh ja, heb jij zelf een smartwatch of zo'n bandje of een ring?
6: Ja, eerlijk antwoord. Ik heb het 4 jaar gehad, zo'n ding om mijn arm. En het werkt op zich prima. Na een tijdje was ik wel te veel bezig met mijn stappen te halen. En ik werd gestrest omdat mijn slaap afgekraakt werd. Dus ik dacht, ja, ik ga dat ding afdoen. En voor mij persoonlijk gaf dat rust. Het kan heel handig zijn, maar ik zou voorzichtig zijn met hoeveel gezag je zo'n ding geeft.
0: Ja, mooi. Dus eigenlijk gebruik hem, maar houd het gezellig voor jezelf en je omgeving.
1: Ga gewoon lekker leven.
6: Ga gewoon lekker leven en naar je eigen gevoel luisteren. Dat is veel beter dan
0: dat
6: aan zo'n...
0: Dat is mooi. Huisarts Alja Sluiter, dankjewel.

0: gedicht. Toen zie ik zo'n strandje, weet je wel, met mensen lekker... Ja, ze zijn een beetje aan het loungen, zoals dat vroeger heette. Maar ik mis toch zo'n man op een vierkant blok met een saxofoon.
1: Oh!
0: Zo'n... Ken je dat, wat ik bedoel?
2: Ja. Ja.
0: En waar je dan lekker zo'n oranje drankje denkt, hoor.
2: Ja, Aperol.
0: Ja, Aperol Spritz. Ja, Aperol Spritz. Maar,
2: ja, vind je dat lekker, Sjoerd?
0: Gijs is ervan.
2: Vind je dat ook echt iets van jou, Gijs?
1: Ik vind dat wel lekker, ja. Wat is er in één keer mis met een...
2: Lekker Aperolletje.
1: Wat is er nou mis met een Aperol?
0: Helemaal niks. Maar je zei net wat nog...
1: Een limoncello Spritz.
0: Nee, nee. Wat zei je nou daarvoor net? Wat ik zei niet allemaal hard op zeggen.
1: Dat ik wel eens bij een concert ben geweest waar ze country hoeden.
0: Oh ja.
2: Daar dronk je Aperol.
0: Maar heb jij dan zelf zijn hoed?
1: Nee. Nee, en
0: zou je dat goed willen?
1: Nee, want je ontneemt dan ook het zicht van de rest op het podium. Dus ik vind dat weinig sympathiek.
2: Dat doe jij sowieso al, want je bent bijna 2 meter.
1: Ja, maar daar kan ik toch helemaal niks aan doen.
0: Zou je een dikke riem om willen met laarzen?
1: Een dikke riem met laarzen? Oh, met zo'n grote gesp.
2: Of zo'n touwtje om je nek, zo'n country touwtje.
0: Ja, country touwtje. Maar zou je een laarzen willen?
1: Nee.
0: Niet?
1: Maar ik heb nog nooit iemand met een touw om zijn nek gezien.
2: Ja, die is zo strak aan het trekken. Zo'n
0: leerdingetje die ze bij elkaar houdt.
2: Ja, je komt uit Enter, kom op.
1: Ja, gewoon. Dan lopen ze niet met touw om de nek, hoor. Dat gebeurt misschien 1 keer, maar dan is het dan ook...
0: Dus als je wat verkeerd hebt gedaan op het marktplein, dan heb je geen touw. Is dat een politie, die komt dan... Ja, kom maar met een touw. Hij is verkeerd geweest. Kom maar dan. Nou, tjuur, hè. Hoi. Goed, de Bauza en McNeddick.
1: Radio 2 weerbericht. Vanavond wat meer wolken, vannacht koelt het af tot een graad of 11. Morgen weer wolken en ook zon, wordt het zo'n 23 graden.
0: Een duivelsgetal file, 666.
3: Dat is een duivelsgetal, 666. Maar heb jij de teller wel goed in de gaten gehouden?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik raad het op.
3: Ik heb er eentje omgedraaid. Het is 696.
0: Oh, wauw. Okay.
3: Bijna 700 kilometer. Het is drukker dan normaal. Vooral bij Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen. En ongelukken die veroorzaken de meeste vertraging. En de A7 is dicht. De afsluitdijk, de weg Den Hoever-Heerenveen. De weg is in beide richtingen dicht bij Kornwerderzand. In beide richtingen dus omrijden. Dat gaat via Emmeloord over de A6. Naar de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Altijd nog 23 kilometer file tussen Driebergen en Nieuwerbrug. Met 3 kwartier vertraging. De weg is daar al lang weer vrij na een ongeluk. Rechterrijstrook van de A27 is nu dicht vanuit Almere naar Gorkum. Dat is bij Hagestein na een ongeluk. Vanaf Utrecht-Noord 12 kilometer file en een uur vertraging. Uurvertraging heb je ook op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Bij Borne-West zijn ze tegen elkaar aangereden. 2 rijstroken zijn dicht. En een half uur vertraging op de A325. Dat is de weg Nijmegen-Arnhem. Tussen Elst en Huissen 6 kilometer file doordat de linkerrijstrook daar dicht is.
0: Oh, dankjewel, dat is alweer. Dan is het tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Judy Stubenitski. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Ook mag hij 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef de man dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. In de Verenigde Staten is een vrouw opgepakt die voor China zou spioneren. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Die zoon woont in Amerika. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het punt stond om een vliegtuig op te stappen. En in Gent stopt de rederij voorlopig met lange rondvaarten, want al weken ligt er te veel kroos in de wateren van de Belgische stad. Het is zo erg dat motorbootjes oververhit kunnen raken door verstopte filters, meldt de VRT.
5: Doordat dit in de filter terechtkomt, kan het koelwater niet meer voldoende de motor afkoelen, waardoor dat de motor oververhit. En dat willen we niet. Dan kun je motor in de vernieling blijven varen.
4: Elektrische bootjes hebben er geen last van.
0: Jury,
4: Dankjewel.

Dames en heren, we spelen de draaiorgelquiz. Aan jou de vraag, welk liedje is hier verdraaiorgeld? Het origineel, daar zijn we naar op zoek. 0800-1122 dus. 0800-1122.

0: vervolgens eigenhandig opgenomen. Best wel goed geluid, hè, die microfoon.
1: Wauw.
0: Als je het weet, 0800-1122.
2: Waar stond dit draaiorgel, Ruud?
0: Kalverstraat.
2: Kalverstraat?
0: Ja. Bij de Munt.
1: Oh, dat is jouw favoriete plek, toch?
0: Ja, zeker. Daartoe gefietst, op een motorfiets. En heb ik een wheelie gemaakt. En,
2: Maar die hoor je ook, als je goed luistert.
0: Nee, is niet waar. Die had ik uitgezet. Oh, hallo met Ruud. Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo met Ruud.
3: Hallo met Bill.
0: Bill.
3: Ja, sorry, ik zit in de auto.
0: Zit je in een babbelbox? Want ik hoor heel veel mensen. Wil?
3: Ja hoor, ik zit in de auto.
0: Ja, dat vind ik prima. Maar heb je ook een idee welk liedje hier verdraaiorgeld is?
3: Ja, Jolien van...

0: minuten rouwkookwekker heb je gewonnen voor een goed gesprek thuis. Een analoge e-reader aanrader uit Ruud's Library. Een Ruud du Soleil bumpersticker om het zonnetje in de file te zijn. En een paar de wild in de middag sokken. Want what the...
1: Wat de?
2: Sokken.
1: Wat?

0: Ik vind het laatst ook wel mooi, moet ik zeggen.
1: Zeg je ook business class? Business class.
0: Class.
1: Oké. Ja, dat gebeurde afgelopen weekend op de testschending, waar anders. Na ruim 400 kilometer rennen bleef maar één iemand over. Dat is het concept dan van Last Man Standing. En daar was Dolf Jansen niet. Hij hangt wel aan de lijn. Dolf, goedemiddag.
2: Zeker wel. Goedemiddag, Ruud.
1: Hardloper en mijn ultrasportieve NPO Radio 2-collega. Heb je eigenlijk een smartwatch?
2: Ik heb geen smartwatch, ik heb niet eens een horloge, vriend.
1: Ik vind het wel fijn dat ik ondanks deze vraag je vriend blijf. Dat vind ik mooi.
2: Zeker wel, zeker wel.
1: Hoe werkt dat bij Last Man? Zeg je Last Man of Last Man?
2: Last, ik denk wel Last. En je hebt ook dus mensen die heel lang naar kutmuziek luisteren. Dat is James Last Man Standing.
1: Maar hoe werkt het?
2: Je gaat lopen. Je loopt 7,6 kilometer. Dat moet je in ieder geval binnen een uur doen. Maar stel dat je het harder doet, dan heb je pauze. Want het volgende uur ga je weer lopen, loop je weer 7,6 kilometer. En degene die dat zich de langste volhoudt, in casu soms wel 50 of 60 uur achter elkaar, die is de last man standing. En één voor één vallen al je tegenstanders af, omdat die niet meer kunnen lopen of liever gaan slapen of nog de laatste boot moeten halen. Dat is feitelijk wat last man standing is.
1: Ja, waar sliepen ze allemaal?
2: Feitelijk slaap je niet of nauwelijks, want als je 7,6 kilometer moet lopen, dat kun je natuurlijk makkelijk binnen een uur lopen. Maar als je niet te hard loopt, ben je al drie kwartier onderweg. Nou, dan wil je misschien even schone sokken aan, even een gelletje en wat water. En dan moet je alweer. Dus slapen schiet erbij in.
3: En wat voor prijs kan je daarmee winnen?
2: Niemand loopt dit voor de prijzen. De winnaars kregen volgens mij alle twee een paar duizend euro, wat natuurlijk prachtig is. Maar ultralopen is meer het lopen, het zo lang mogelijk lopen. Het is niet een sport die je gaat beoefenen om prijzengeld te winnen. Dat zeker niet.
1: En moet je hiervoor trainen of kun je gewoon instappen?
2: Jij zou gewoon kunnen instappen, gewoon voor de lol. En dan na één uur zeggen, nou 7,6, ik vind het mooi geweest, ik ga weer naar huis. Ja, deze mensen, ultralopers, die lopen redelijk veel. Maar niet krankzinnige honderden kilometers per week, want daar heb je nog wel tijd voor. Dus je bent gewoon goed in heel lang een bepaald tempo lopen. En je bent mentaal vooral heel sterk, want je moet dus elk uur weer. En als je niet start, dan lig je eruit en is het klaar. Als je nog met een paar maanden over bent, dan weet je, last man standing, als ik het volhoud net iets langer dan die ander, dan kan ik die hut winnen. Dus het is ook mentaal heel erg zwaar, maar vooral natuurlijk fysiek. Want uiteindelijk, die winnaar die volgens mij iets van 600 kilometer, zo niet heel veel.
1: Toch, praat je lekker op James Last, want dan heb je al het hele eronder.
2: Ja, prachtig. Dat hoopte ik al.
1: Ja, dus, muziek. Zeg maar, sta je vanavond ergens in een theater, Dolf, want die zit midden in de tour.
2: Deze week is Essen, Ede, Arnhem, Heerenveen en Nijverdal. Dat zijn mijn weken.
1: En ben je wel eens heen en weer gerend?
2: Vroeger stapte ik wel eens uit het bandbusje. Toen toerde ik met band en stapte ik wel eens 15 kilometer voor het theater uit. Tegenwoordig probeer ik het zo te doen dat ik vanuit het theater ga lopen. Maar niet van die krankzinnige afstanden. Ik vind ultralopen prachtig en ook een hele mooie sport. Ik ben een hardloper, lange afstandloper. Maar ik loop, laten we zeggen, de ene dag 7, de andere dag 15, heel soms 20 kilometer. Maar dat is voor mij in combinatie met de tour meer dan voldoende.
1: Ja. En loop je dan 18 kilometer per uur?
2: Nee, ik heb ooit, je hebt natuurlijk je research gedaan. Althans, jouw team heeft je research gedaan.
1: Ja,
2: jij
1: ik hoor.
2: Gewoon lekker onderuit zat. Ik heb ooit in wedstrijden 18 kilometer per uur gelopen.
1: Ik heb dus het serieus, weet je waarom ik dit... Ik heb ooit de marathon één keer mogen lopen.
2: Ja.
1: Gewoon omdat ik het een keer moest doen. Maar en toen heb ik gedroomd van zo'n tijd. Ik haal het dan helemaal niet, uiteraard. Maar jij loopt dat gewoon. En dat was een wilde gok.
2: Ooit liep ik 18 per uur op de halve, dan loop je 1:10. En ooit liep ik iets minder hard op de hele, dan loop je 2:28.
1: Wow.
2: En dat was in een tijd dat ik natuurlijk, ja, weet je wel, nog niet die 40 kilo overgewicht meesleepte. Dat moet ik natuurlijk ook wel realiseren.
1: Ja, precies.
2: Andere tijd.
1: Tof. Hoe gaan we dit afronden?
2: Wij gaan afronden door in jouw achtertuin, ik ga ervan uit dat jij een landgoed hebt, we gaan in jouw achtertuin afspreken en dan gaan we die backyard run, want zo heet het feitelijk, de backyard run gaan we doen en dan gaan we gewoon kijken wie van ons tweeën dit het langste volhoudt.
1: Nou, dat is heel mooi.
3: Dat lijkt me heel leuk.
4: Dan komen wij kijken.
3: Met ja, met bier en chips. Ja, bier
2: en chips. De radio.
1: Dolf, dankjewel, tot snel weer.
5: NPO Radio 2.
6: Er is maar één. NPO.

Ballet en Only When You Leave. Ook nog Dua Lipa en Love Again. Ruim 60 uur hardlopen, je hoort het goed. 60 uur hardlopen. En daarmee de last man standing worden. Of zouden ze kiezen voor de

0: Wat is nou precies het idee van Dolf?
1: Dat jullie een backyard run gaan doen. En dat wij als team gaan kijken hoe jullie dat doen. En dat is live op de radio. En dan heeft Gijs Aperol Spritz voor ons.
0: Ja, I like Dolf, maar my buddy
1: isn't ready.
0: Dames en heren, mag ik je voorstellen. Kennen we Mel in the Vintage Future?
1: Ja.
0: Er is een nieuwe plaat gemaakt. En die hoor je nu op de radio.
2: Leuk. Is dat bij ons?
0: Dat is bij ons. Okay. Dit is de radio waar je werkt. En op dat radiostation hoor je Mel. En Missing You heet hij.

0: Mel en Vintage Future. Zo'n bekkenbreek vind ik dat.
1: Heet zij niet gewoon Mel nu?
0: Oké, de Mel. Mel.
1: Maar misschien verzin ik het, hè?
0: Hier staat Mel VF.
1: Oh.
0: Mel VF.
2: Het zou ook kunnen zijn dat het gewoon een luie redacteur is die het niet helemaal in het systeem wilde zetten.
0: Nee, goed, Mel. Missing you, prachtig. Emily, Bettina had een schone broek vandaag. Die was niet helemaal droog. Ze zat hier met een klamme broek. Wat zou jij doen in haar geval? Zou jij een andere broek aantrekken of zou jij...
3: Nou, ik ben wel heel vaak aan mijn broek gescheurd. Ik maak daar toch wel een driejaarlijkse traditie van.
0: Gewoon omdat je...
3: You tell me. Laatste keer top 2000 pats weer op mijn broek gescheurd.
1: Nou, Jori zei, als je kind van school komt en die heeft een ongelukje gehad... dan krijg je kind altijd terug in zo'n leenbroek, toch, die ze daar hebben. Veel te grote leenbroek, heel lelijk. Ja. Dat we dat hier misschien ook moeten hebben. Dat als er zoiets gebeurt.
3: Heb ik wel eens aan gedacht.
1: Een soort shame, broek of shame.
2: Het zal mij niet verbazen dat er collega's zijn die wel wat Jury zei echt... noodkleding hier in het kluisje hebben liggen.
0: Noodkleding,
2: voor als de koffie overheen gaat.
0: Had een BHF, BHV bedoel ik. Een BHV-kleding kunnen aantrekken.
1: Het hesje. Het hesje.
3: Er liggen vaak wel hoodies en zo, toch? Overal van,
0: Van de
3: verloren dingen, programma's.
0: Van die top 2000, alle jaargangen terug.
3: Ja, al die jaargangen top 2000.
1: Het is nu wel bijna droog.
0: Emily, het is maandag.
3: Ja, dat is het.
0: Ja, en dan ga je altijd leuke dingen doen.
3: Zeker. Liever live ga ik voor George Michael in een jazzy versie van Cowboys and Angels.
0: Oh, mooi.
3: Live, prachtig, symfonisch.
0: Is dat van dat rode album?
3: De Symfonica. Dus die ga ik draaien. En jullie hadden het over die Michelinsterren. Ik ga spreken met oud-Michelin-inspecteur Werner Loens over die Michelinsterren. Want die heeft het dus 37 jaar heeft hij daar gewerkt. 20 jaar is hij dus degene geweest die dan naar restaurants ging om ze te testen. Dus een inspecteur. Maar waar zit het hem nou in? En waar let je dan op? En... is het nog wel leuk als het je werk is?
0: Ja.
2: En krijg je dan betaald om uit eten te gaan?
0: Ja, leuk is dat. Wat heerlijk.
1: Beste baan ever, natuurlijk.
3: Ja, ik weet, is dat zo? Ik twijfel dus of dat zo leuk is.
0: Ja,
1: je komt ook eens slecht
0: restaurant. Ik ken iemand die dat is.
3: Oh ja? Is het Werner Loens?
0: Nee, maar ik ken iemand die dat is.
3: Maar is het leuk? Vindt diegene het leuk?
0: Ja, die vindt het fantastisch.
3: Oké, okay, nou, ja.
0: Ik ga niks vertellen.
1: Dan is die ook nog slank.
0: Het is trouwens een zij.
1: Zij.
0: Ja. En ik mag wel eens met haar mee. Heel af en toe.
3: Oh, wat leuk. Ja, maar dan ja.
0: Ja, dat is echt helemaal te gek. En zij gaat helemaal los op die kaart.
3: Ja.
0: En dan geeft ze mij de schuld. Ja, eet gewoon veel. En dat is heel leuk.
3: Dus maar wordt zij herkend ook door het personeel?
0: Nee.
3: Ze herkennen jou wel.
0: Ja, maar goed, ik kan daar met iedereen zitten, toch?
3: Oh, dus jij bent dan de afleidingsmanoeuvre. Dat en dan gaat het niet om... Oh, dat is slim.
0: Ja.
1: Heb je nu dus verraden?
0: Mag ik ook mee? Nu verraden, nu kan het niet meer.
2: Overal waar jij nu uit eten gaat, gaan ze extra hun best doen.
1: Ja.
2: Ook slim van jou trouwens.
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Oh, hey, ik heb allemaal gratis eten geregeld. het was gisteren dierendag. Hoe is het met je twee katten?
3: Ja, goed.
0: Hebben ze allemaal zalm gekregen?
3: Nee, maar de ene heeft mij wel een verse muis gebracht. Dus dat is ook wat, hè? Werkt dat twee kanten op, maar
1: leuk.
3: Ze hebben heel veel snoepjes gehad. Ja.
0: Goed. En dan de eerste plaat, jongens. Linda.
3: Ja.
2: Is het Nougatrand?
3: Het is Nougatrand, ja.
1: Deze ken
0: ik wel,
1: hoor.
0: Ja, Gijs,
3: volgens mij was Ruud eerder.
0: Nou, volgens mij was Gijs, ik wil eerlijk...
2: Jij zei Nena.
3: Ja, jij zei Nena
2: heel
3: snel.
1: Nee.
2: Nena! Dat hoort ook in het Duits.
0: Een nieuwe vriendin, nu heb ik Nena!
3: Nena, Nougatrand!
0: Dat is morgens maak ik altijd koffie. Nena, koffie! Goed, veel plezier met Emily. We zijn er morgen!
4: Is NPO Radio 2.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Ster. Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan... niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een
12: broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Het is 1 over 6. Goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. En op het journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
6: Hey Emily, goedenavond. Duitsland loopt risico in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Daarvoor waarschuwt het Duitse hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst. Hij sprak er vandaag over in het Duitse parlement.
7: Van keinem anderen land geht aktuell eine so directe, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus.
6: Deze zomer werden bij het vliegveld van Leipzig drones met explosieven gevonden. Duitsland denkt dat Rusland erachter zit. Volgens correspondent Gien Balduk houdt Duitsland daarom rekening met aanslagen.
8: En dat komt onder meer volgens de BND omdat Rusland Duitsland meer en meer als hoofdvijand is gaan zien. En daarom ook bereid is tot vergaande aanvallen in Duitsland. En daar dus ook steeds verder in gaat met bijvoorbeeld aanslagen op defensiebedrijven en kritische infrastructuur. Met mogelijk ook dodelijke slachtoffers. En ook de bereidheid tot moordaanslagen bijvoorbeeld.
6: De regering van Noorwegen wil camerabrillen voorlopig verbieden in de openbare ruimte. Zoals parken en winkelcentra. In de tussentijd wil de regering gaan kijken naar permanente regels. Met zo'n camerabril kunnen mensen worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt het onwenselijk dat een hoge leider van de Soedanese paramilitaire groep RSF een paar jaar geleden in Den Haag bij een vredesconferentie was. Die man zat onder een valse naam in een panel. Volgens minister Berendsen kon Nederland weinig doen tegen zijn komst.
9: Natuurlijk in die zin onwenselijk dat iemand daar op een podium aanwezig is. De situatie in Soedan is sowieso verschrikkelijk. Dat betekent dat er meer druk uitgeoefend moet worden. Maar ja, op dat moment in 2024 was er geen arrestatiebevel. Hadden we dus ook geen grondslag om hem te arresteren.
6: Die man is binnen de rebellenbeweging verantwoordelijk voor de inkoop van wapens. En het meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt weer in het Mauritshuis in Den Haag. Dat museum werd verbouwd en daarom werd het schilderij 5 weken lang tentoongesteld in Japan. Daar hebben zo'n 280.000 mensen het gezien. Burgemeester Van Zanen zette vanochtend zijn handtekening onder een akte voor de oudste inwoner van de stad. Want het meisje met de parel is sinds de 19e eeuw al te bezichtigen in Den Haag. Het weer, vanavond wat meer wolken. Vannacht in het noorden 16 graden en in het zuiden 7. Morgen wolken en zon en maximaal 23 graden.
5: Dankjewel, Juri. Van de files bij de ANWB is Robert Vriezen. Robert, goedenavond.
10: Hi Emily, goedenavond. Nou, het is nog een hele lijst hoor. Al nemen de files wel af in lengte, maar het is toch druk bij Utrecht en bij Rotterdam. In totaal nog 400 kilometer. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 25 kilometer. Langzaam, maar wel doorrijdend verkeer. Op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen nog een half uurtje vertraging bij Kornwerderzand. 7 kilometer file daar. Afsluitdijk is vanmiddag dicht geweest in beide richtingen. A12, de weg Arnhem-Den Haag bij Woerden, 17 kilometer file en 40 minuten vertraging. Een uur vertraging op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Na een ongeluk bij Delft-Zuid is daar maar één rijstrook open. En een half uur vertraging op de A50. Vanuit Arnhem naar Eindhoven langzaam rijden over 14 kilometer... tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven.
5: Dankjewel.
10: Alsjeblieft.
5: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper... Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
12: AI.
13: Iedereen praat erover.
11: Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
16: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
15: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
17: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verbrand emoji.
18: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
19: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
20: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
19: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost, Autotaalglas.
23: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
26: Het oor wil ook wat.

Voorgelopen wat. Hi, hoe is het? Ben je misschien op dit moment nog steeds aan het ontkateren van je feestweekend? Of misschien heb je gisteravond wel in een Michelinster restaurant gegeten. Was het alles dat je hoopte en meer? Of was het zo'n avond waarop je na 6 gangen denkt, heerlijk allemaal, maar wanneer komt het echte eten? Nou, vandaag zijn dus die sterren weer uitgedeeld en zometeen duiken we in het leven van de mensen die daar dus over beslissen. Want hoe word je eigenlijk een Michelin-inspecteur? En belangrijker nog, kun je daar nou ooit nog ongezien een snackbar binnenlopen bijvoorbeeld? Of ben je je anonimiteit kwijt? Hoor je zometeen naar Iris. En de Goo Goo Dolls, prachtig op.

Cat's Eye en Animal. Ik dacht, waar lijkt dit erop? Volgens mij lijkt het hierop. Dit is toch gewoon Britney Spears en Toxic? Of ben ik nou gek? Beetje een plagieplaatje wel. Ik ga het eens even tegen Paul zeggen. We gaan lekker naar hele fijne, goede muziek. Amy Winehouse had ik zin in. En dan niet zo'n hele geëikte. Maar die Me and Mr. Jones, ken je deze nog? Oh, zo smullen.

Met twijfel springen. Nee, is een grapje, schapje. Zo bedoel ik het niet. Zo bedoel ik het niet. Kwam heel raar uit. Josie hebt, hi Emily. Heb je gezien dat het album Loose van Nelly Furtado alweer 20 jaar oud is? Zou je daar iets van willen draaien? Oh ja, leuk. Heel leuk. Dag je van deze Man Eater? Ja, inderdaad, 2006. Oei, oei, oei.

0: Jury, jij bent 38, toch?
1: Ik ben 38.
0: Ja, dus jij hebt het wel heel bewust ook meegemaakt, toch?
1: Zeker.
0: Dat Nelly Furtado de ene na de andere hit had, weet je nog? Van Loes en nou als met Timbaland.
1: Ja,
0: deze
1: ik weet haar doorbraak nog.
0: Welke is dat dan?
1: I'm Like a Bird.
0: Ja, is goed. Goed, van alle markten thuis, die jongen. Ook van het nieuws, namelijk nu op Radio 2.
1: Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden, in Gelderland. Bij het gemeentehuis werd vuurwerk naar de agenten gegooid. Een klein vliegtuig is bij het opstijgen in Tanzania op een zebra gebotst. Dat dier overleefde het niet. De 30 inzittenden van het vliegtuig bleven ongedeerd. Mobiele telefoons moeten de hele schooldag worden verboden, wil het kabinet. Nu mogen kinderen op veel basisscholen en middelbare scholen hun telefoon nog wel buiten de lessen gebruiken. Maar het kabinet wil dat daar een einde aan komt. Op sommige scholen geldt al een totaalverbod, zoals op deze school in Brielen. De reacties zijn gemengd.
2: Ja, eigenlijk wel gewoon prima. Behalve dan bijvoorbeeld met de roosters en zo kijken. Ja, het is heel ingewikkeld. Je moet elke keer op je laptop zitten als je
3: gisteren, zeg maar.
2: Ja, klopt.
4: Ja, ik vind het een beetje lullig, want er zijn heel veel mensen die dan geen vrienden hebben en die dan zonder telefoon in de pauze zitten en dat vind ik zielig.
5: Nou, ik vind het wel meevallen, want op de basisschool mochten we ook wel geen telefoon, dus...
3: Wat doe je dan in de pauze nu?
5: Vooral gewoon met elkaar kletsen.
1: Dat verbod moet op 1 januari ingaan. En een paar dronken feestvierders hebben voor mogelijk 200.000 euro aan schade aangericht in een familiehotel in München. Een van hen had na een bierfeest overgegeven in de douche, waardoor het putje verstopte. Diegene ging slapen. De douche bleef 8 uur lang aanstaan en het water stroomde door het hele hotel.
0: Oh, wist je dat je in München was?
1: En inmiddels weer bijgekomen.
0: Bijgekomen, ja.
1: Kan bijdrage leveren op het weer dan. Vanavond wat meer wolken. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen wolken en zon bij maximaal 23 graden.
0: Dankjewel, Jori. Dan de files bij de ANWB. Is nog Robert Vries. Hi, Robert.
6: Hi, Emily. Nou, nog 165 kilometer file op mijn tellertje. De files nemen af in lengte, maar het gaat maar langzaam. En dat komt met name omdat er een aantal ongelukken zijn gebeurd. Op de A13 ging het mis vanuit Rotterdam naar Den Haag. Daar was het de afgelopen half uur maar 1 rijstrook open voor het verkeer. Gelukkig zijn nu alle rijstroken weer beschikbaar. Uit mijn hoofd zijn het de 4 daar bij Delft-Zuid. 4 kilometer file en 3 kwartier vertraging daar nog wel. Op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd bij afrit Numansdorp. Daar zijn alle rijstroken dicht. Je moet daar via de vluchtstrook of omrijden via Dordrecht. Dan pak je eerst de A15, dan verder over de A16, dan een stukje A17 en dan kom je op de A58 en dan kun je je route weer vervolgen. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven, een kapotte bus op de rechte rijstrook bij knooppunt Paalgraven. Daar staat nu 13 kilometer file achter met 3 kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
6: Alsjeblieft.
0: Ja, groot nieuws in restaurantland vandaag, want het wemelt weer van de sterren aan het firmament. Michelinsterren wel te verstaan. En hoe lang al? En hoe doen ze dat? Hoor je zo meteen naar Simon & Garfunkel.

0: My Friend. En daarvoor hadden we Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson hier op NPO Radio 2 in het Orwell ook wat. Ja, het is een feestelijke dag voor de haute cuisine. Want vanmiddag werd er bekendgemaakt welke restaurants een Michelinster krijgen. En dan is het ook nog eens het 100-jarige jubileum van de sterren. Werner Loens is oud-directeur en inspecteur ook van Michelin Benelux. Werner, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, vandaag is dus extra bijzonder vanwege het 100-jarige jubileum van de Michelinster. Hoe zijn die criteria door de afgelopen jaren heen veranderd? Wordt er op andere dingen gelet?
1: Ja, om duidelijk te zijn, de gids bestaat al 126 jaar en 120 jaar in Nederland. Maar het is inderdaad zo dat de sterren voor het eerst in 1926 zijn uitgevonden, uiteindelijk om de restaurants te onderscheiden. Mm-hmm. En die onderscheiding dat wordt gedaan door de inspecteurs die voor Michelin werken. Dat zijn allemaal mensen die in loondienst zijn en die om en bij de 250 maaltijden per jaar doen. Dus dat is heel wat. Dat is twee keer per dag op restaurant gaan en daar rapporten over schrijven. En het interessante is dat die inspecteurs allemaal in de hele wereld op dezelfde manier zijn opgeleid met 5 objectieve criteria om een maaltijd te analyseren. En die criteria, om het heel snel te doen, is natuurlijk herkenbaarheid van de kwaliteit van de producten, dus de smaak. Ja. De harmonie in de smaken, dus die combineren, dat moet allemaal kloppen. Ook het vakmanschap, hè, hoe goed kunnen de chefs koken, garen, kruiden enzovoort. En dan heb je ook een beetje de persoonlijkheid van de chef, dus je kan een gerecht maken, heel gewoon, maar je kan er ook iets speciaals van maken. En dan eigenlijk, dat zijn de 4 hoekstenen. En dan heb je de 5e, het dak, op het huis. En dat is eigenlijk de constante. Dus elk gerecht altijd op dezelfde manier klaarmaken. Dus dat zijn de 5 criteria waar alle inspecteurs in de wereld gebruiken om een gerecht te kunnen analyseren.
0: Ja, en ik begrijp dus ook een beetje uit je antwoord dat in de afgelopen 100 jaar, laten we dat... Direct. En My Friend. En daarvoor hadden we Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson hier op NPO Radio 2 in het Orwell ook wat. Ja, het is een feestelijke dag voor de haute cuisine. Want vanmiddag werd er bekendgemaakt welke restaurants een Michelinster krijgen. En dan is het ook nog eens het 100-jarige jubileum van de sterren. Werner Loens is oud-directeur en inspecteur ook van Michelin Benelux. Werner, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, vandaag is dus extra bijzonder vanwege het 100-jarige jubileum van de Michelinster. Hoe zijn die criteria door de afgelopen jaren heen veranderd? Wordt er op andere dingen gelet?
1: Ja, om duidelijk te zijn, de gids bestaat al 126 jaar en 120 jaar in Nederland. Maar het is inderdaad zo dat de sterren voor het eerst in 1926 zijn uitgevonden, uiteindelijk om de restaurants te onderscheiden. Mm-hmm. En die onderscheiding dat wordt gedaan door de inspecteurs die voor Michelin werken. Dat zijn allemaal mensen die in loondienst zijn en die om en bij de 250 maaltijden per jaar doen. Dus dat is heel wat. Dat is 2 keer per dag op restaurant gaan en daar rapporten over schrijven. En het interessante is dat die inspecteurs allemaal in de hele wereld op dezelfde manier zijn opgeleid met 5 objectieve criteria om een maaltijd te analyseren. En die criteria, om het heel snel te doen, is natuurlijk herkenbaarheid van de kwaliteit van de producten, dus de smaak. Ja. De harmonie in de smaken, dus die combineren, dat moet allemaal kloppen. Ook het vakmanschap, hè, hoe goed kunnen de chefs koken, garen, kruiden enzovoort. En dan heb je ook een beetje de persoonlijkheid van de chef, dus je kan een gerecht maken, heel gewoon, maar je kan er ook iets speciaals van maken. En dan eigenlijk, dat zijn de 4 hoekstenen. En dan heb je de 5e, het dak, op het huis. En dat is eigenlijk de constante. Dus elk gerecht altijd op dezelfde manier klaarmaken. Dus dat zijn de 5 criteria waar alle inspecteurs in de wereld gebruiken om een gerecht te kunnen analyseren.
0: Ja, en ik begrijp dus ook een beetje uit je antwoord dat in de afgelopen 100 jaar, laten we dat zo zeggen, niet enorm is veranderd. Dat zijn nog steeds die criteria.

0: te zijn. De gids bestaat al 126 jaar en 120 jaar in Nederland. Maar het is inderdaad zo dat de sterren voor het eerst in 1926 zijn uitgevonden. Uiteindelijk om de restaurants te onderscheiden. Mm-hmm. En die onderscheiding dat wordt gedaan door de inspecteurs die voor Michelin werken. Dat zijn allemaal mensen die in loondienst zijn en die om en bij de 250 maaltijden per jaar doen. Dus dat is heel wat. Dat is twee keer per dag op restaurant gaan en daar rapporten over schrijven. En het interessante is dat die inspecteurs allemaal in de hele wereld op dezelfde manier zijn opgeleid met 5 objectieve criteria om een maaltijd te analyseren. En die criteria, om het heel snel te doen, is natuurlijk herkenbaarheid van de kwaliteit van de producten, dus de smaak.
1: Ja.
0: De harmonie in de smaken, dus die combineren, dat moet allemaal kloppen. Ook het vakmanschap, hè, hoe goed kunnen de chefs koken, garen, kruiden enzovoort. En dan heb je ook een beetje de persoonlijkheid van de chef, dus je kan een gerecht maken, heel gewoon, maar je kan er ook iets speciaals van maken. En dan eigenlijk, dat zijn de 4 hoekstenen en dan heb je de 5e, het dak op het huis. En dat is eigenlijk de constante. Dus elk gerecht altijd op dezelfde manier klaarmaken. Dus dat zijn de 5 criteria waar alle inspecteurs in de wereld gebruiken om een gerecht te kunnen analyseren.
1: Ja, en ik begrijp dus ook een beetje uit je antwoord dat in de afgelopen 100 jaar, laten we dat zo zeggen, niet enorm is veranderd. Dat zijn nog steeds die criteria.
0: Ja, dat zijn nog altijd dezelfde criteria en dat is inderdaad niet heel veel veranderd.
1: Nee.
0: Ik wil zeggen, het is ook zo als je de genie van het systeem is dat je met die 5 criteria elke type keuken kan analyseren. Dus of het nu Frans, Japans, Chinees, modern, moleculair, noem maar op. Als je deze 5, als je die 5 criteria goed kunt gebruiken, dan kan je eigenlijk perfect elk gerecht in de wereld analyseren.
1: Maar hoe blijf je onopgemerkt als inspecteur? Je kan niet echt met een boekje met aantekeningen bij je hebben, toch? Dat valt op bij het personeel.
0: Ja, je moet een goed geheugen hebben. Je hebt natuurlijk heel veel kennis. Je kan ook heel veel. Je hebt heel veel vergelijkingspunten. Van het ene restaurant naar het andere. Maar ja, vandaag word je ook geholpen met tools als de smartphone. Hè. Je maakt foto's van de gerechten die je krijgt. De anonimiteit is heel belangrijk. Dus je moet jezelf heel discreet maken in een restaurant. En je eigenlijk gedragen als een normale gast.
1: Oké. dus geen plaksnor, of wel?
0: Nee. Gewoon doen. Hè. Dan doe je al gek genoeg, denk ik.
1: Ja.
0: Nee, het is belangrijk om ook de restaurateur ook niet nerveus te maken. Je bent een gewone gast. Je beleeft een restaurant zoals iedereen. En dat is de bedoeling.
1: Ja, en omdat iedereen tegenwoordig foto's maakt van zijn eten, valt dat ook niet bepaald op natuurlijk. Als de inspecteur dat ook doet.
0: Nee, iedereen, ja.
1: Ja, maar ja. Hoe word je? Jij bent 20 jaar dus inspecteur geweest. Hoe word je zoiets, zo'n inspecteur?
0: Ja, vandaag zijn de inspecteurs mensen die eigenlijk dikwijls heel spontaan solliciteren. De huidige inspecteurs zijn rond de 35, 40, 45 jaar. Meestal is het zo een tweede carrière. Als een inspecteur, als de baan van een inspecteur vrijkomt, dan als je spontaan solliciteert, kan het zijn dat je dan eens uitgenodigd wordt voor een gesprek. En dan ga je eens samen met een inspecteur eten. En dan bepalen we hoe goed je smaak is.
1: Ja, want moet je zelf ook goed kunnen koken om inspecteur te worden? Want je moet wel weten waar je het over hebt.
0: Ja, de mensen die worden aangenomen komen allemaal uit de restaurantsector, hè, of hotelsector. Maar het zijn allemaal mensen die meestal zijn opgeleid, die een keukenopleiding hebben gehad. Of een sommelieropleiding. En sommeliers zijn mensen die heel goed kunnen proeven.
1: Mm-hmm.
0: Dus het zijn allemaal mensen die wel uit het vak komen.
1: En ik heb wel eens begrepen dat een Michelinster ook kan vallen of komen met bijvoorbeeld of er genoeg toiletpapier is op het toilet. Is dat zo of is dat een mythe?
0: Wie heeft u dat verteld?
1: Ja, weet ik. Ik heb dat ergens gezien.
0: Nee.
1: Ja, of bijvoorbeeld of dat soort dingen ook allemaal helemaal in orde zijn.
0: Nee, helemaal niet. Zo.
1: Oh, nee?
0: Ik zeg, nee, helemaal niet. Je eet geen toiletpapier. Het gaat over eten. Het gaat over heel lekker eten en een mooie beleving hebben in een restaurant. Daar gaat het uiteindelijk over.
1: Ja. Maar valt het ook wel eens tegen? Of zeg maar, wanneer ben je er klaar mee als inspecteur? Dat je denkt, moet ik weer.
0: Ja. Het is het mooiste beroep ter wereld, maar ik kan zich inbeelden dat het ook een heel zwaar beroep is. Twee keer per dag op restaurant eten, dat gedurende meer dan 40 weken, 43 weken per jaar.

0: Je bent altijd van thuis weg, van maandag tot vrijdag. Een inspecteur werkt voor 60% van zijn tijd in zijn eigen land, maar ook 40% van zijn tijd in het buitenland. Dus het is altijd reizen.
1: Altijd reizen.
0: Je bent meestal, ja. Je bent altijd alleen, of meestal, voor 90% van de tijd eet je alleen op een restaurant. Dus inspecteurs houden het ofwel 3 of 4 jaar vol. Of anders, als ze zo lang blijven, meestal dan tot ze met pensioen gaan. Dus dat was mijn geval.
1: Ja, dat is wel lang. En werd jij wel eens uitgenodigd bij mensen thuis om te komen eten? Of durven mensen dat niet?
0: Ja,
1: lijkt
0: me
1: doodeng namelijk.
0: In het begin mijn vrienden, mijn echt hele goede vrienden, die durfden mij dus niet meer uit te nodigen. Maar meestal als ze mij nu... Als iemand mij uitnodigt, dan kom ik meestal mee even helpen in de keuken. En dat maakt iedereen... Dan wordt iedereen wat rustiger.
1: Ja, dat is behoorlijk intimiderend als hij langskomt nog steeds, denk ik. Maar goed, hele fijne avond.
0: Maar,
1: en veel...
0: Als ik ergens uitgenodigd ben, ik eet ook een spaghetti of ik eet ook een pizza. Dat is op restaurant gaan is toch anders dan ergens uitgenodigd worden.
1: Ja.
0: En gezellig eten.
1: Je hoeft het thuis niet op een bedje van schuim te serveren. Gewoon een lekkere spaghetti maken. Heel veel succes. Op naar de volgende 100 jaar nog. Werner Loens, voormalig directeur en inspecteur dus van Michelin Benelux. Dankjewel en heel veel plezier nog daar.
0: Ja, super graag gedaan.
1: Dank je, doeg!

0: Hou je van tomaat?
1: Nee, ik eet eigenlijk niet zo heel veel groenten. Ja, of je moet net al groenten op de pizza zetten, dat mag.
0: Ja, nou ja. Ik maak niet broccoli of zo, want dat lust ik niet. Bloemkool lust ik ook niet. En fruitvrouw ben ik ook niet. Ik ben ook niet echt een aardappel.

0: let you know. Ja. You one of my kind.
1: The after dinner.
2: Weet je, het geeft niet, hè. Het geeft niet. Het is niet erg. Als je niet Michelin-waardig hebt gekookt vanavond, doen in feite weinig mensen. Zeker niet op een maandagavond. Dan is een AVG'tje in principe ook gewoon prima, hè? Op een bedje van sla. Nou, anyways, ik heb gelukkig wel een plaat om van te smullen voor je. Namelijk Massive Attack en Teardrop All. Dat is ook een meesterwerk, vind je niet? 1998. Zo. Die schuift er lekker, even lekker naar binnen.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend... en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan... niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt... en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
16: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel Jan van der Putten. Dan is er nog wel een en ander aan verkeer bij de ANWB's. Robert Vriezen, hi Robert.
19: Hi Emily. Nou, er is nog één aan verkeer. En die file staat op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven bij knooppunt Paalgraven. Die kapotte bus op de rechterrijstrook. 11 kilometer file, 40 minuten vertraging. Richting Eindhoven kan je ook omrijden via Venlo. Dan pak je eerst de A73 en verder over de A67.
18: Dankjewel.
19: Alsjeblieft.
18: Zometeen liever live en Skik komt eraan. Hoe kan dat nu?
20: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
16: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
21: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
22: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
23: Shape the future with confidence. EY.
24: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg Hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
25: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
26: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
27: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
29: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
30: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
31: Het oor wil ook.

0: Hoe kan dat nou?
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Het is maandag, dus we doen weer lekker liever live zometeen. Dat doen we al bijna 7 jaar.
3: Al heel lang.
0: 7 minuten. Bijna 7 jaar. Zitten we wel 7 jaar met het oor in de eten? Ja.
3: Dat zou goed kunnen. Vind mij hier niet op vast.
0: Vind mij hier ook niet op vast. Ook niet omdat ik een heel slecht geheugen heb, maar dat is lang.
3: Ja, vind ik ook.
0: Maar ook weer kort.
3: Ja.
0: Goed gesprek dit. Hey, San, wat wel leuk is, op dit moment zie ik, hang ik langs de snelweg met een billboard.
3: Sinds vandaag?
0: Sinds nu. Om 6 uur ging die live.
3: Voor het eerst?
0: Voor het eerst in mijn leven. Dat ik dat... vind ik wel een moment van wauw. Maar ik kan het niet naar mijn moeder laten zien, want het is als ik uitzend. Dus niet als ik er rijd.
3: Nee.
0: Ik zit hier.
3: Maar je bent dus groter dan in het echt.
0: Ja, ik ben groter dan in het echt, ja.
3: Ja.
0: Grans ego.
3: Dus eigenlijk moeten we even vragen of iemand die niet achter het stuur zit...
0: Ja, een bijrijder. Of
3: even een foto wil maken voor je moeder.
0: Ja, voor mijn moeder. Voor de moeder van Emily. Want ik zie bijvoorbeeld hier op de A2 Vianen. Daar hangt die, onder andere. Vind ik wel leuk, maar ik zie mezelf dus van heel ver. En ik wil dit even aan haar laten zien, want zij weet dit volgens mij nog niet. Maar goed, ja, daar kan ik dus niet bij, want ik zit hier. En als ik niet hier zit, dan wordt die denk ik niet uitgezonden.
3: Nee,
0: maar dit is moeilijk.
3: Dit moet te zien zijn. Ja,
0: precies. Dus.
3: Hang je op één plek of hang je meer plekken in Nederland?
0: Weet ik niet. Volgens mij hang ik op een paar plekken in Nederland. En dan gaat dat heel de tijd, verspringt dat de hele tijd. Hè?
3: Je moet gewoon oordoppen weggeven. De eerste
0: Wat ik volgens mij ook NS-stations,
3: ja,
0: dacht ik. Maar ik heb geen idee. Het is heel cryptisch.
3: Voor je moeder. Voor de moeder van Emily.
0: Als je het ziet, wil je even een foto van me maken. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Please.

0: Taylor Swift en Patient Zero.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
0: Ja, wat hoor je liever live? Of wat is een live plaat die je onlangs hebt gehoord waarvan je dacht, oh, draai die eens een keer, Emily. Ik weet gewoon van sommige artiesten is er zo belachelijk veel te kiezen als het gaat om goede live uitvoeringen. En deze artiest is er zo eentje, want George Michael is altijd goed. Zelfs als je niet van zijn muziek houdt, dan weet je dat het eigenlijk altijd net zo goed is op de plaat. Dat je ook twijfelt of het wel live is of niet. Maar het was altijd live. Hij was natuurlijk een begenadigd zanger. Een vreselijk goede zanger. Live hoor je vaak net even een andere versie. En toen vond ik dus Cowboys and Angels, wat al een prachtig nummer is natuurlijk, vond ik op dat live album Symphonica, waar ik volgens mij ook bij ben geweest in de Ziggo Dome toen die net bestond. En het was echt zo waanzinnig. Dacht ik, daar ga ik je eens een keer mee verblijden. Hoop dat je het mooi vindt.

0: Me altijd denken aan instant aan top 2000 als ik Meatloaf hoor. Misschien is het ook gewoon een beetje, hoe noem je dat ook alweer?
1: Beroepsdeformatie
0: of shellshock, een van de twee. Goed, het is 3:30. Er zijn nog steeds files. Op dit moment is Dennis Mooi bij de ANWB. Hi Dennis.
2: Hey, goedenavond. Nou, er staat er nog eentje. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Ewijk en Ravenstein ben je 20 minuten langer onderweg. Er heeft een kapotte bus gestaan, maar de weg is weer vrij.
0: Dankjewel. We moeten nog heel even hebben over die alle reacties die we binnenkrijgen over die prachtige versie van Cowboys and Angels van George Michael. Live met de Symfonica was dat. Heeft hij ook in Nederland gedaan.
1: Te gek. Oh, mooi.
0: Heel mooi. Ja. Esther zegt bijvoorbeeld, wat prachtig, wat een cadeau. Echt, wat een fantastische muzikant, wat een zanger. Christian zegt dat. Chris zegt altijd prachtig, George, maar dit is een juweeltje, Emily. Koen zegt alsof je een bad warm water laat vollopen. Snap ik ook. Ik snap wat je bedoelt. Zijn stem was als een soort van omhelzing. Maar goed, welke wil jij liever live horen? App me maar met de NPO Luister. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt.

0: En zij is para-atleet in de dressuur. En ze zegt, leuk, Big in Japan werd op repeat gedraaid als we op de medailleceremonie wachten in de Spelen in Tokio. Goede herinneringen aan, oh, wat leuk zeg.
1: Live.
0: Nederlands trots, Sanne Voets, goed gedaan. Ja, welke plaat vind jij mooi in de studio-uitvoering, maar misschien net even toffer in de live-versie? Nou, dit is een hele bijzondere. Hi, Matthijs.
2: Ja, wat bellen mee. Goedenavond.
0: Hallo, hallo. Welke plaat wil jij liever live horen?
2: Een cover van Wicked Games, alleen dan van Stone Sour.
0: Ja, te gek. Stone Sour, dat vind ik wel wat tof.
2: Ja, dat hoor je niet vaak, denk ik.
0: Nee, hoor je niet vaak. Slipknot natuurlijk al helemaal niet echt op Radio 2. Ja, dat draaien we niet echt maar. Maar wat vind je zo goed aan deze versie van Wicked Game?
2: Ja, hij geeft hem eigenlijk nog een laagje dimensie op de nummer. Het is natuurlijk, het origineel is al fantastisch. Ja, en dan zo'n harde metalband die eigenlijk zo mooi zachte koffer kan maken. Ja, fantastisch.
0: Ja, want weet jij waarom Corey Taylor hem heeft gedaan?
2: Oeh, dat zou ik echt niet weten.
0: Het voelt zo lukraak. Of snap je ook? Het is zo'n uitstap voor zo'n band.
2: Ja, ik weet het ook niet, maar het komt er goed uit in ieder geval.
0: Ja, wel, heb jij Slipknot of Stone Sour wel eens live

0: En zij is para-atleet in de dressuur. En ze zegt, leuk, Big in Japan werd op repeat gedraaid als we op de medailleceremonie wachten in de Spelen in Tokio. Goeie herinneringen aan, oh, wat leuk zeg.
1: Live.
0: Nederlands trots, Sanne Voets, goed gedaan. Ja, welke plaat vind jij mooi in de studio-uitvoering, maar misschien net even toffer in de live-versie? Nou, dit is een hele bijzondere. Hi, Matthijs.
2: Ja, wat bellen mee. Goedenavond.
0: Hallo, hallo. Welke plaat wil jij liever live horen?
2: Een cover van Wicked Games, alleen dan van Stone Sour.
0: Ja, te gek. Stone Sour, dat vind ik wel wat tof.
2: Ja, dat hoor je niet vaak, denk ik.
0: Nee, hoor je niet vaak. Slipknot natuurlijk al helemaal niet echt op Radio nee. 2. Ja, dat draaien we niet echt maar. Maar wat vind je zo goed aan deze versie van Wicked Game?
2: Ja, hij geeft hem eigenlijk nog een laagje dimensie op de nummer. Het is natuurlijk, het origineel is al fantastisch. Ja, en dan zo'n harde metalband die eigenlijk zo mooi zachte koffer kan maken. Ja, fantastisch.
0: Ja, want weet jij waarom Corey Taylor hem heeft gedaan?
2: Oeh, dat zou ik echt niet weten.
0: Het voelt zo lukraak. Of snap je ook, het is zo'n uitstap voor zo'n band.
2: Ja, ik weet het ook niet, maar het komt er goed uit in ieder geval.
0: Ja, wel, heb jij Slipknot of Stone Sour wel eens live gezien?
2: Ik heb Slipknot in de Ziggo een paar jaar geleden gezien.

0: atleet in de dressuur. En ze zegt, leuk, Big in Japan werd op repeat gedraaid als we op de medailleceremonie wachten in de Spelen in Tokio. Goede herinneringen aan, oh, wat leuk zeg.
1: Live.
0: Nederlands trots, Sanne Voets, goed gedaan. Ja, welke plaat vind jij mooi in de studio-uitvoering, maar misschien net even toffer in de live-versie? Nou, dit is een hele bijzondere. Hi, Matthijs.
2: Ja, wat bellen we? Goedenavond.
0: Hallo, hallo. Welke plaat wil jij liever live horen?
2: Een cover van Wicked Games, alleen dan van Stone Sour.
0: Ja, te gek. Stone Sour, dat vind ik wel wat tof.
2: Ja, dat hoor je niet vaak, denk ik.
0: Nee, hoor je niet vaak. Slipknot natuurlijk al helemaal niet echt op Radio 2. Hè? Dat draaien we niet echt maar. Maar wat vind je zo goed aan deze versie van Wicked Game?
2: Ja, hij geeft hem eigenlijk nog een laagje dimensie op de nummer. Het is natuurlijk, het origineel is al fantastisch. Ja, en dan zo'n harde metalband die eigenlijk zo mooi zachte koffer kan maken. Ja, fantastisch.
0: Ja, want weet jij waarom Corey Taylor hem heeft gedaan?
2: Oeh, dat zou ik echt niet weten.
0: Het voelt zo lukraak. Of snap je ook? Het is zo'n uitstap voor zo'n band.
2: Ja, ik weet het ook niet, maar het komt er goed uit in ieder geval.
0: Ja, wel, heb jij Slipknot of Stone Sour wel eens live gezien?
2: Ik heb Slipknot in de Ziggo een paar jaar geleden gezien.
0: En deze daar ook, Wicked Game?
2: Nee.
0: Oh, jammer. Het is toch wel altijd vet als ze dat een keer...
2: Nee. Ging er iets harder aan toe.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Wel oordop in doen, hè? Dat is heel belangrijk.
2: Ja, altijd.
0: Oké. Ja, we hebben hem gevonden. Ik vind het heel te gek om deze te gaan draaien, dus dat gaan we lekker doen.
2: Super, helemaal top.
0: Dankjewel. Dag Matthijs.
2: Bye.

Cynthia Bazaar en T-Cento en daarvoor Stone Sour met hun cover van Wicked Games. Ik vond hem wel heel erg leuk om weer te horen. Dankjewel Matthijs voor je suggestie. Patrick die zegt, ja, ik maak wel eens popquizzen. En ik deed ooit een rondje covers door metalbands. Deze moet ik even onthouden. Ja, dat is best wel te gek. Hoor, ik kan wel zingen. Ik kan moppie zingen. Eveke die zegt, hi Emily, ik geniet dus altijd van die awardshows waar artiesten dan op komen treden. Je had een soort een Grammy optreden van de Lumineers. Ken je die nog? Jazeker. Echt mijn liedje van 2013. Ik vond het zo goed live. Nou, we hebben hem gevonden. Hey. Bij deze.

0: Prince die had altijd van die speelse erotiek in zijn stem. Vind je niet, Gijs Hakkert?
1: Ik vind alles aan Prince vind ik erotiek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want die man was hetero, tenminste, zei hij. Nou, maar hij zat er wel, dan trad hij op met zeg maar ass cheeks, gewoon bloot. En een soort stringbroek. En alle vrouwen die, ik ook, wilden met hem.
1: Maar ook alle mannen, denk ik.
0: Maar ook, ja, weet ik niet.
1: Is dat niet, nee? Ik weet dat niet.
0: Het is natuurlijk, weet je wel, Prince die kon gewoon een club binnenlopen. Naar jouw vriendin gaan. Haar blouse aantrekken. Haar verleiden en vervolgens in haar blouse weer een andere vrouw verleiden.
1: Ik hoor het je zeggen en ik kan me er ergens ook vrij weinig bij voorstellen, maar ik ben bang dat het klopt.
0: Ik denk dat het klopt. Ja. Die man die had zo'n aura om zich heen. Het is zo'n begenadigde muzikant en natuurlijk helemaal van zichzelf zo veel zelfvertrouwen. Gewoon maar, heel aantrekkelijk.
1: Zeg maar eens tegen Prince dat je iets niet wil hebben.
0: Denk het niet.
1: Ik zou dat, ik durf dat niet.
0: Maar
1: ik
0: hij was ook
1: aan te kijken.
0: Heel laag. Heb je wel eens interviews met Prince gezien? Hij zat heel laag in zijn stem.
1: Ja, wat heel gek is als je hem weer hoort zingen.
0: Ja, als je hem hoort zingen. Ja. Nou, ik ben wel een grote Prince-fan, kan niet anders zeggen. Hé, ik ben ook fan van Gijs Hakkert.
1: Hé, ik van Emily de Wild. Dus dat is
0: en jij gaat lekker nog een weekje Morat doen?
1: Absoluut, zeker. Morat heeft de hele week nog vrij. Hij draalt ergens in Antwerpen momenteel. Maar dat betekent dat ik tot 10 uur op de zender mag.
0: Ik dacht dat hij in Tunesië zat.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar hij is volgens mij via Antwerpen gereisd en nu weer terug in Antwerpen. Ik weet ook niet precies hoe het zit. Gaan we tussen nu en 10 uur uitzoeken.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, heel veel plezier bij Gijs met Morat in Morat. Met Morat die in Antwerpen zit, maar Gijs zit hier. En ik ben er morgen weer om 6. Tot dan.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Dit is NPO Radio 2.
14: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting.

0: belasting betalen over hun winst als hun aandelen zijn verkocht. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om het voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of het gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
1: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
0: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15 die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog. Vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. En vannacht op grote schaal mist. Het wordt dan 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon. In het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jan van der Putten, dankjewel. Een nieuwe avondshow met Morad zometeen. We gaan wandelen. Wandelen met Mark Cohn met 2 minuutjes.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Met Morad.

is dus een plaat die over een vrouw lijkt te gaan. Is dus gewoon helemaal niet zo. She is helemaal geen man-eater, maar een stad is een man-eater. Volgens John Oates gaat de plaat over New York in de jaren 80. Een stad die je kon opslokken als je even niet goed oplette. Ze is eigenlijk ook gewoon een vrouw, ja.

ben Gijs en ik volg Morad wel op Instagram, @MoradOnAir. Daar houdt hij ons op de hoogte van zijn vakantie-escapades. Ook vandaag weer, hij plaatst een beetje een mysterieus filmpje vanaf de roltrap op Antwerpen Centraal. En hij ging omhoog. En Emily zei net al van mij, hij was toch in Tunesië en hij was toch een week geleden ook in Antwerpen. Dus ja, wat heeft dat allemaal te betekenen? Nou, dat hoor je waarschijnlijk morgen. In de nieuwe Met Morad, we houden je op de hoogte. Ondanks dat hij er zelf niet is, heb ik wel gewoon een muzikale puzzel voor je. Want de beentjes, die mogen een beetje omhoog. De kop koffie mag worden ingeschonken, de jaloezieën mogen alweer een klein beetje dicht. De maandag is bijna achter de rug. En dan is het tijd voor een beetje ontspanning, want het is ook vanavond gewoon

Jazeker, het is gewoon Mashup Maandag. Ik laat je zo een fragment horen waarin twee platen door elkaar zijn gemixt. En dan aan jou de vraag, welke twee nummers hoor je nou eigenlijk? En ik moet eerlijk zeggen, hij is vandaag best ingewikkeld. Ik wil van beide de titel en de artiest weten. Als je denkt te weten, dan pak je de NPO Luister-app en dan laat je hem horen. Welke

best snel, hoor. Dat gaat best snel, omdat het maandag is. Laat ik je nog één keer horen.

0: Goeie avond, Gijs.
1: Hey, Gijs, goeie avond.
2: Hey, goeie avond, Gijs.
3: Hey, Gijs.

0: uit 95, Queer van Garbage. En zo klonk het ook, hè? Bruno Mars daarentegen hoor je daar weer voor. En All My Soul in Met Morat op de maandagavond van NPO Radio 2. Zegt de muziekwereld, dat lijkt vaak allemaal rock and roll, hè? Artiesten die niet kunnen functioneren zonder alcohol, zonder drugs of zonder allebei. Maar vandaag de dag komt er een soort tegenbeweging op gang. Met muzikanten die af en toe een mental break nemen om even helemaal te kunnen bijkomen. En toch is er ook nog een andere manier om muziek te maken en niet helemaal langzaam gek te worden. En daarvoor moeten we dan weer zijn bij Keen. En de pianist van Keen, Tim Rice-Oxley, die legt even uit hoe het maken van een liedje er bij hun, bij Keen, aan toe gaat.
1: I often write on my own, but then like I have really nice days where I'll like go over to Tom's house and we'll be like, let's do some vocals on these demos, and I love that. Most of the time we just sit there drinking tea and gossiping and not actually doing any work at all.
0: Ja, bij Keen worden de platen gewoon gemaakt tijdens een theekransje, en dat is dan weer typisch Brits. En dat levert mooie liedjes op.

0: Nathan, goedenavond.
1: Goedenavond, Thijs.
0: Hoe zit je erbij, Nathan?
1: Ja, helemaal goed.
0: Helemaal goed. En hoe omschrijf is helemaal goed? Wat zie je om je heen? Wat ben je aan het doen?
1: Ik was op dit moment met mijn ouders aan het klaverjassen.
0: Aan het klaverjassen?
1: Ja, zeker.
0: Wie klaverjast er nog op maandagavond? Ik zou niet weten hoe het werkt.
1: Nee, dat snap ik. Nee, ja, ik heb dat geleerd van mijn ouders en dat doen we wel vaker. Vinden we leuk om te doen.
0: Wat gezellig zeg. En dan zit je met z'n drieën aan de keukentafel en dan wordt er geklaverjast.
1: Ja, klopt. En met Radio 2 erop.
0: Heel goed. En is dat een toernooitje wat continu duurt? Of is dat een potje dat continu opnieuw begint?
1: Het duurt meestal 16 spelletjes en dan is er een winnaar.
0: Ah, en hoe ga jij nu in deze fase?
1: Ja, te goed. Zeg mijn moeder al.
0: Ja, en is het dan na de tijd ook vaak ongezellig? Of hoe werkt dat in huis en
1: datum? Oh nee, dat niet. Dat nog niet. Nee.
0: En staat er dan ook iets op het spel? Bed verschonen, vaatwasser uitpakken?
1: Nee, gewoon voor de lol.
0: En dan staat dus Radio 2 aan, zei je al. Ja, en dan hoor je een mashup voorbij komen. En dan,
1: ja, klopt.
0: Ik heb hier op mijn scherm staan 17 jaar oud, Nathan.
1: Ja, zeker.
0: Het zijn twee hele oude platen. Was dat in allemaal eigen kennis of hebben je ouders je geholpen?
1: Nou, ik wist dit zelf wel, maar mijn ouders hebben me wel geleerd naar dit muziek te luisteren.
0: Ah, heel goed. En hoe werkt dat dan precies? Staat er dan af en toe een plaat aan of is dat gewoon Radio 2 dat altijd op staat?
1: Nou, Radio 2 staat ook altijd op bij ons thuis. Maar wij gaan ook heel vaak zaterdagavond op fondue en dan zitten we ook altijd muziek te luisteren.
0: Dan ga je fondue?
1: Ja, en dan gaan we ook altijd muziek luisteren uit de jaren 70 en 80 en van alles.
0: Wat leuk zeg, maar hoe komt die muziek dan tot jullie? Is het dan gewoon Spotify die aanstaat of komt de cassette recorder uit de kast?
1: Nee, gewoon meestal gewoon YouTube en dan kijken we de videoclip erbij.
0: Nou ja, wat goed zeg. Heb ik nog één belangrijke vraag. Chocoladefondue of kaasfondue?
1: Nee, gewoon met vlees en met olie.
0: Vleesoliefondue?
1: Ja.
0: Ik denk altijd meteen aan van die vettigheid. Maar ja, dat kan natuurlijk ook gewoon op die manier.
1: Ja,
0: hey, Nathan, zeker. Ik ga nog één keer voor als je net radio aan hebt gezet. Dan denk je, nou, welke mashup gaat het om? Ik ga nog één keer laten luisteren.
1: Goed.
0: Daar gaan we. Ja, Nathan, welke twee platen hebben we gehoord?
1: Cool in the Gang met Get Down On It en Madonna met Into the Groove.
0: Ja, potverdikke. Ik vind het echt heel erg knap hoor, Nathan.
1: Ja,
0: dat zijn ze inderdaad allebei. En dat betekent dat jij dus mag gaan bepalen of we Madonna gaan draaien of Cool in the Gang.
1: Ja, zeker. Maar dan ga ik toch voor Cool in the Gang.
0: En waarom Cool in the Gang?
1: Ja, ik vind dat toch iets leuker. Ik hou wel van een beetje disco.
0: Ja, en dan kunnen tijdens het klaverjassen de voetjes er nog een heel klein beetje van de vloer.
1: Ja.

0: Het is die Alan Parsons Project en No Dance. Ja, ik zit te luisteren naar een audio-appje wat ik net krijg. En ik probeer te ontdekken hoe het komt wat er gezegd wordt. Wat deze Shardy zegt. Moet je horen, ik krijg dit audio-appje.
1: Waarom krijg ik toch zulke Last Christmas vibe bij dit liedje? Het is een beetje dezelfde melodie en ja, alles eigenlijk een beetje. Vooral het eerste deel. Ja.
0: We hebben het dus over de Alan Parsons Project, Don't Answer Me. En dan hoor je dus dit. En dan denkt iemand die luistert naar de naam Shadi, die denkt, nou,

0: Marina, toch? Nou, gelukkig is het ook even voor ons ingezongen.
1: Save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away.
0: Ja, hoor je dat? Ja, hoor je dat? Ja, als je het, ja, als je het zo zingt, dan hoor ik het weer wel. Ik weet niet of het zo bedoeld is, hoor. The Alice Parsons Project, Don't Answer Me. En daarvoor Cool and the Gang. Get Down On It zat in de Mashup Maandag. Het is met Morat, het is maandag. Ik heb nieuwe muziek voor je van Raccoon. Vieren volgend jaar hun 30-jarig jubileum. En als je al zo...

0: Het is die Alan Parsons Project en No Dance. Ja, ik zit te luisteren naar een audio-appje wat ik net krijg. En ik probeer te ontdekken hoe het komt wat er gezegd wordt. Wat deze Shardy zegt. Moet je horen, ik krijg dit audio-appje.
1: Waarom krijg ik toch zulke Last Christmas vibe bij dit liedje? Het is een beetje dezelfde melodie en ja, alles eigenlijk een beetje. Vooral het eerste deel. Ja.
0: We hebben het dus over de Alan Parsons Project, Don't Answer Me. En dan hoor je dus dit. En dan denkt iemand die luistert naar de naam Shadi, die denkt... Nou, ik ben

0: net krijg. En ik probeer te ontdekken hoe het komt wat er gezegd wordt. Wat deze Shardy zegt. Moet je horen, ik krijg dit audio-appje.
1: Waarom krijg ik toch zulke Last Christmas vibe bij dit liedje? Het is een beetje dezelfde melodie en ja, alles eigenlijk een beetje. Vooral het eerste deel. Ja.
0: We hebben het dus over de Alan Parsons Project, Don't Answer Me. En dan hoor je dus dit. En dan denkt iemand die luistert naar de naam Shardy, die denkt... Nou, ik ben

0: Nou, toch. Nou, gelukkig is het ook even voor ons ingezongen.
1: Save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away.
0: Ja, nou ja, als je, hoor je dat? Ja, als je, ja, als je het zo zingt, dan hoor ik het weer wel. Ik weet niet of het zo bedoeld is, hoor. The Alice Parsons Project, Don't Answer Me. En daarvoor Cool and the Gang. Get Down On It zat in de Mashup Maandag. Het is met Morat, het is maandag. Ik heb nieuwe muziek voor je van Raccoon. Vieren volgend jaar hun 30-jarig jubileum. En als je al zo lang in een band zit, dan ja, heb je veel meegemaakt samen. Hè? En zelfs dat, wat veel hebben meegemaakt samen, dat vormt inspiratie voor nieuwe muziek. Hun nieuwe plaat heet Dicht bij het vuur. Die gaat over het missen van familie en vrienden die er niet meer zijn. En het is dan leuk om te zien hoe zo'n nummer begint als demo en eindigt als een plaat met alles erop en eraan. Moet je luisteren, er circuleert een fragmentje van hoe die plaat Dicht bij het vuur begonnen is. Op gewoon een gitaartje ergens in een bezemkast.

0: En dat vonden we met iedereen hier binnen de muren van NPO Radio 2. En daarom hoor je hem deze week extra vaak, want dat is onze topsong.
1: NPO Radio 2, topsong.
2: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2, topsong.

0: van deze week. Wat ga je hem nog vaak horen? Raccoon en Dicht bij het vuur. Morad mag er dan wel niet zijn. We mogen wel gewoon met zijn ballenmachine spelen. Elke avond komt daar een bal uit en die correspondeert met een bepaald thema, een bepaalde categorie. Exact een week geleden trok ik het balletje George Michael. Weet je dat nog, Anne?
1: Zeker.
0: Dat was wat, hè? Dan,
1: genieten? Mocht
0: je, ja, dat was mijn favoriete categorie, de categorie George Michael. Ik ga hem opnieuw aanslingen. Anne heeft een heel groot document met alle nummers en alle categorieën.
1: Ja, we hebben nog 41 balletjes over.
0: We gaan voor een blauwe vanavond. Het is blauw 3.
1: Even kijken, blauw nummer 3. Dat is de categorie anderstalig, dus geen Nederlands en geen Engels.
0: Oh, leuk. Dus dat mag dan Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Turks.
1: Ja, noem maar op.
0: Gewoon dat soort dingen.
1: Ja.
0: Nou, elke plaat, als hij maar anderstalig is en de conditie is dus geen Nederlands of geen Engels, mag dan Belgisch eigenlijk of niet?
1: Twijfelgevalletje.

Martin Garrix. So real wine, paid it. Samen met Ed Sheeran. En Repeat It in Met Morad, waar balletje nummer 3 uit de Ballen van Morad machine is gekomen. De categorie anderstalig. Elke plaat is welkom, als hij maar niet Nederlands of

0: is NPO Radio 2.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Volido.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
13: Let's go for more from Extra Max.
12: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
15: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
14: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. In de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. Januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
17: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
16: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus en wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vanavond op veel plekken helder. Vannacht is er op grote schaal mist. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Jan van der Putten, dankjewel.
19: De ballen van Morat.
18: Bal nummer
11: nummer 3, anderstalig, is uit de machine gekomen. Je mag jouw verzoek doorgeven via de NPO Luisterapp. Het concept is dus niet Nederlands en niet Engels. En Jos ging daar redelijk creatief mee om. Die zegt, nou, anderstalig.

0: denk ik ook een twijfelgeval, hoor, Jos. Maar ik kreeg ook een audio-appje van Michiel. Die is in ieder geval wel duidelijk.
1: Mooi, Gijs, mijn jongen.
0: Mooi.
1: Een andertalige plaat. Ja, dan ga ik toch liever naar Duitsland. Moro, 1, 2, Polizei. Ja.

0: Balletje 3, anderstalig. Jouw suggestie is nog een paar minuten. Welkom via de NPO Luisterapp. Ster.
1: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
8: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Met Morad.

0: Ingrid, vrolijk maandag.
1: Sorry?
0: Ik zeg vrolijk maandag.
1: Ja.
0: Het is net,
1: ja, ja.
0: Het is net of je daarvan schrikt, Ingrid, dat ik vrolijk maandag tegen jou zeg.
1: Ja. Goed.
0: Ja. Hoe gaat het?
1: Ja, prima.
0: Ja? Wat ben je aan het doen?
1: Ja, morgen is mijn vrije dag.
0: Dus. Oh, ja, dan snap ik wel dat het nu... dan heb je dus één dag gewerkt en dan begint het weekend alweer een beetje eigenlijk.
1: Ja. En dan daarna weer 3 dagen werken, maar oké. Okay.
0: Wat heerlijk. Dan is die maandag eigenlijk gewoon een hinderlijke onderbreking van je weekend.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. En maar ik heb leuke leerlingen, dus dat gaat wel goed.
0: Dat verraadt dus dat jij docent bent, Ingrid.
1: Ja, dat klopt.
0: En waar sta je voor de klas? Of wat doseer je? Hoe zeg je dat? Wat docenteer je? Wat geef je?
1: Ik geef Frans in Scheidel op het Elder College.
0: Ah, Frans en dan is dat op een middelbare school?
1: Ja. En we hebben voornamelijk bovenbouw, maar ik heb ook onderbouwklassen.
0: En dan komt anderstalig natuurlijk helemaal in jouw straatje. Ben jij dan zelf, heb jij een voorliefde voor Frankrijk? Of hoe ben jij in het Frans terechtgekomen?
1: Nou, altijd als kind al naar Frankrijk op vakantie en toen dan in middelbare

0: naar school ging, was het... Ja, ik ga Frans en wiskunde leren.
1: Echt waar? Want dat was helemaal jouw ding, Frans.
0: Ja. Ja.
1: Wat goed zeg. En dan...
0: En is gebleven.
1: Ja, en nou docentreer je dat dus aan de guppen. Is Frans nog een beetje in trek, of niet?
0: Dat wisselt heel erg. Oh. Ik heb nou bijvoorbeeld een 2-6 klas van 25 leerlingen. Maar ik heb ook al eens een klas van 8 leerlingen gehad.
1: Nou, hoe komt dat nou?
0: Ja, het fluctueert. Ik weet niet waarom. Ik kan daar niet de vinger op leggen.
1: Nee. En dan probeer jij ze ook een beetje Franse muziek mee te geven... om een klein bruggetje te maken richting de plaat.
0: Dat is het leuke als je het vak Frans geeft. Je kan mooi Franse muziek draaien.
1: Ja.
0: Je kunt er een luistervaardigheidsopdrachtje van maken.
1: Ja, precies. Want is dat dan dat je een plaat afspeelt... en dan moeten ze meeschrijven en het vertalen? Of hoe gaat dat in de klas?
0: Nee, dan krijg je de tekst voor hun neus... en dan heb ik sommige woorden weggelaten... en dan moeten ze die zien te verstaan.
1: Oh, leuk. Leuk. En dat doe je ook met de plaat die je hebt aangevraagd?
0: Ja, precies. Ja.
1: En jij zegt erbij, mijn H5-klas danste hierop op vrijdagmiddag tussen de banken door.
0: Tussen de banken door, ja. Ja, dat was echt heel leuk.
1: En kun je me uitleggen waar die over gaat?
0: Ik heb een anekdote hierover.
1: Voor de anekdote ga ik even lekker zitten.
0: Nee, wij waren dus op vakantie in Center Gulf, afgelopen vakantie.
1: Ja.
0: Daar heb ik Ruud en jou ook gezien.
1: Ja, dat vertelde je net. Wat een kleine wereld.
0: Die kleine wereld. Maar wij zaten naast op de camping naast een 8-9... 25 jaar, zeg maar. En die werden elke ochtend opgehaald en gedropt bij de strandtent om te werken. En s'avonds had ik dus had ik deze plaat aanstaan. En even een jongetje kwam met me meedansen op de campingplek.
1: Nou ja, dat zijn dingen die je nooit meer vergeet.
0: Nee, dat waren ook hele leuke mensen.
1: Ja. En dit is dan dus ook in Frankrijk gewoon een grote hit.
0: Ja. Nee, het heeft ook allerlei prijzen gehad. En,
1: maar waar gaat die over, Ingrid? Want dat kan jij me uitleggen. Ik heb geen idee.
0: Het staat erom dat je je helemaal geeft. De titel is Laat je hemd vallen.
1: Oh.
0: Dat betekent dat je helemaal tot de bodem ergens voor gaat.
1: En dan gewoon in het leven, überhaupt?
0: In het leven, ja.
1: Wat heerlijk. Tombe la chemise van Zabda, zeg ik dat goed?
0: Ja.
1: Nou, die ga ik met heel veel zware vieveren voor jou draaien, Ingrid.
0: Oh, geweldig. Heel zwarte vieveren, Jemta.
1: Maak jij er een lekkere avond en een fijne vrije dag morgen van, hè?
0: Ja, merci beaucoup.
1: En tot in Frankrijk denk ik dan maar weer.
0: Ja, zie elkaar weer.
1: Heel goed.
0: Oké.
1: Dag Ingrid.
0: Tot ooit.

de radio hoort. Het nummer luistert naar de titel Oblivious. En als je dat straks hoort, dan zou je eerste gedachte waarschijnlijk kunnen zijn... hé, muziek van The Smiths. Maar dat is niets minder waar, want gaat er een belletje rinkelen... bij de naam Aztec Camera. Het is een Britse new wave band die een klein bescheiden hitje te pakken hadden... met dat Oblivious. En waarom lijkt dat dan weer op de sound van The Smiths? Nou, omdat gitarist Johnny Marr van The Smiths heel eerlijk heeft toegegeven... dat hij zich vaak heeft laten inspireren door dit nummer. Dat ik zo voor je ga draaien. En dat nummer dat hoor je dus niet zo vaak meer. Sterker nog, die plaat is dit jaar nog maar 2 keer op de radio geweest. En dan bedoel ik niet hier bij Radio 2... maar überhaupt op de radio in het hele land. En die 2 keer was dan toevallig wel allebei op NPO Radio 2. Dus ja, waar hoor je ze nog? Nou, blijkbaar hier. Dus je staat goed afgesteld. Als je dit hoort, welkom. De zender waar je Aztec Camera nog hoort. Zo, laten we zeggen 3 keer per jaar. Gaan we voor je draaien. Het zijn dus niet de Smiths, hè?

Het is Alanis Morissette en Thank You. Hashtag camera daarvoor en dat Oblivious viel heel goed bij Marlies. Die zegt, goed gevonden, leukie, leuk, stuurt Marloes. Nou, Marlies, ik noem je per ongeluk Marloes. Dat is minder leukie leuk, maar leukie leuk dat je wat laat horen via de NPO Luisteren. Zo, vrolijk maandag. Het is de week van Agda en de Munnik. Zij staan 3 keer in de Ziggo Dome. Donderdag, vrijdag en zaterdag. En kleine revelatie, ik ben daar 2 van de 3 keer bij. Want de vorige keer ging ik altijd 1 keer. Dat is ook niet helemaal waar, ik ging ook wel eens 2 keer. Maar als ik dan 1 keer ging, dan dacht ik altijd, was ik maar 2 keer gegaan. Dus daarom dacht ik, laat ik dat nu voor zijn en gewoon sowieso 2 keer gaan. Dan zit je altijd goed. Nou, vorige week was daar een nieuwe plaat. En ik moet nog een beetje oefenen, want als je 2 keer gaat, dan moet je ook de tekst een beetje kennen. En je bent van harte uitgenodigd om met me mee te oefenen, want het is ook gewoon een hele fijne, nieuwe, mooie plaat. Het is de nieuwe Agda en de Munnik. Aangenaam kennis te maken met niets doen. En wellicht zien we elkaar donderdag, vrijdag of zaterdag in de Ziggo Dome. Zou leuk zijn, zeg.

Duran Duran en New Moon on Monday staat op de plek van optie A. Maar is maandag niet helemaal jouw ding, dan zou je ook kunnen gaan voor... noem eens een dinsdag.

Anouk. En Sacrifice. Je kunt nog even meestemmen voor Morals Most Wanted. Wordt druk gereageerd in NPO Luisteren, maar het staat echt bizar gelijk. Ik pak bijvoorbeeld even Mieke erbij. Mieke zegt, doe mij maar Duran Duran van Morals Most Wanted. Oude liefde roest niet. Doortje zegt dan weer, allebei niet, maar even goede vrienden. Toby stuurt Duran Duran. In de ethisch in mijn kamer vol met posters van de band. Vorig jaar juni zag ik ze voor het eerst live. Dat was echt memory lane. Aldus Toby. Maar, ja, staan ze vol of niet? Degene die voor staat, staat op 56%. De ander op 44%. Er kan nog van alles gebeuren. Worden

dinsdag wilde je Duran Duran horen en New Moon on Monday. Of ging je voor de Stones en Ruby Tuesday? Het was heel erg spannend. Je hebt kunnen stemmen via de NPO Luisterapp. Dat is veelvuldig gedaan, maar... met 54% van de stemmen is Moras Most Wanted voor vanavond. Duran Duran en New Moon on Monday. En dan ben ik heel benieuwd naar Tim's.

kwam uit Morad's Most Wanted, Duran Duran. En New Moon on Monday. Als muziek in de universiteit was, had Tim waarschijnlijk 3 eredoctoraten. Maar vanavond krijgt hij gewoon 3 platen en 1 simpele opdracht.

0: oordeel.
1: Ik voel me net zo ongemakkelijk als Leo Blokhuis destijds bij Matthijs van Nieuwkerk. Als hij zo werd aangekondigd. Ah, ja. Leo Blokhuis.
2: Nou,
1: hij wist dat hij gelijk had.
2: Ik wou net zeggen, en dat weet jij ook.
1: Ja, dat is ook zo.
2: Tim op het broek. Ja. Fijn dat je er weer bent. Je hoorde zojuist de Rolling Stones.
1: Ja.
2: Nee, je hoorde Duran Duran, sorry. De Rolling Stones.
1: Ja, programma.
2: Ruby Tuesday. Duran Duran, New Moon on Monday, hoorde je. Ja, wordt het dan Duran Duran?
1: Ja.
2: Of wordt het deze?
1: Oh, nee, ja, The Cure natuurlijk.
2: The Cure?
1: Ja, zeker.
2: Dus we gaan van Tuesday naar Friday.
1: Heel goed. Oh, gaan we dat spelletje spelen?
2: Ja, leuk.
1: Leuk.
2: Wordt het dan The Cure? Of wordt het deze?
1: Of Herman Brood. Blijf je toch bij The Cure nog?
2: Ja, ja, zeker.
1: We zitten nog op vrijdag.
2: We zitten nog op vrijdag.
1: Okay. Vrijdag is de leukste dag van de week.
2: Nou, wordt het The Cure, Friday I'm in Love. Ja. Of wordt het toch deze?
1: Nee, ik blijf de vrijdag. Vrijdag is de leukste dag van de week. Ja, en ook Cure, ja, zeker. Ja, je Cure of you too, dat ik dan van Cure ga, hè?
2: Ja, nou, dat geeft helemaal niks.
1: Nee, dat geeft niks, maar zet je wel te denken misschien.
2: Ja, precies, nee, maar jij gaat daarover.
1: Ik ga erover.
2: Jij gaat erover. Zometeen Tim's avondslot.
0: Ster.
2: Goed zeg.
3: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, met business software van Numbers.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen dat vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen, verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
0: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan.

0: Zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. En het weer, vannacht op veel plaatsen mist, morgen af en toe zon, in het noorden wat regen en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Wim. En de flessen worden ontkurkt, het goed bedoeld geknutseld bouwwerk staat weer opnieuw in de stijgers. De ophaalbrug gaat naar beneden. Je bent van harte welkom om je aan te sluiten bij de late avondfeestvrienden van Tim's Avondslot. En de poortwachter van vanavond heeft wel te maken met een fix trauma. Een derende viel voor hem vanavond, maar ze stond niet meer op. Wie het is, hoor je zo meteen.
3: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: haast iets, zoiets als Omroep Max. Maar dat was perfect geweest voor Tom Jones, want hij is een beetje dakloos. Hij is ook kwaad. Hij moet namelijk stoppen als coach bij het tv-programma The Voice. En hij zegt er zelf over, er is nooit een goed moment om een man van 86 te ontslaan die goed is in zijn werk. En daar heb je helemaal gelijk in, Tom.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeie avond, Bert. En als ik dan weer deze aankondiging hoor, dan heb ik er weer zo ongelooflijk veel zin in. Dat had je mij vorige week niet moeten zeggen, overigens. Had ik je vierkant uitgelachen. Ga ik je zo meteen uitleggen waarom ik er een weekje niet was. Maar eerst wil ik iemand heel erg bedanken. En dat is Jeroen van Inkel, die gewoon een week lang, nou niet op de winkel heeft gepast, maar op het avondslot. En dat heeft hij volgens mij echt fantastisch gedaan. Maar ik wil even terug met je naar het moment dat tv-kanalen stopten met uitzenden rond 12 uur 's nachts. Weet je nog? Nou, tegenwoordig gaat gewoon alles 24 uur per dag door. Maar er was een tijd dat op een gegeven moment rond een uur of 12 dan de omroepster zei, nou, dit zijn de programma's van vandaag geweest, morgen kun je dan dat kijken. Veldrusten, en dan ging het beeld op zwart en daarna kreeg je dus sneeuw. Heel veel sneeuw in beeld en ja, gewoon verder helemaal niks. En dat zat een beetje in mijn hoofd afgelopen week. Met andere woorden, ik kwam mijn bed amper uit. En het was gewoon even een rotweek. En ik heb besloten, als ik me zo voel, dan blijf ik gewoon even thuis. Dat doe ik normaal nooit. Moet echt een hoop gebeuren. Wil je me niet het avondslot in krijgen? Maar dit geluid wat je hoorde, dat speelde zich steeds in mijn hoofd af. En ik dacht, ik ga het er even van nemen. Ik blijf gewoon eventjes liggen. Bekijk het maar. En ik ben heel blij dat dat voorbij is en dat ik weer terug ben. En dat heeft mede te maken door heel veel zaken, maar onder andere ook Spinvis. Die man die heeft namelijk een nieuwe plaat gemaakt en een film. Dat is fantastisch. En we gaan hem vanavond spreken.

0: zo mooi om te zien dat de muziek van Fleetwood Mac nog steeds wordt opgepikt. En nog meer streams heeft gekregen. Dankzij bijvoorbeeld Stranger Things. Dat zat in een seizoensfinale van Stranger Things. En dat heeft ervoor gezorgd dat Fleetwood Mac weer door een hele nieuwe generatie wordt omarmd. En dat is mooi. Elke zondagavond hoor je hier op NPO Radio 2 de verrukkelijke 15, gepresenteerd door Leo Blokhuis. En jij bepaalt eigenlijk de lijst door te stemmen. Je kan het doen via radio2.nl/V15. En we pakken iedere maandag eventjes de top 5 erbij. Kijken wat er is veranderd. Nou, er zitten wel wat wijzigingen in. Te beginnen met...
1: 5.

De band Bungie, een Nederlandse band trouwens. Het nummer Carefree stond eerst op nummer 8, nu gestegen naar nummer 5. Het nummer gaat over de druk om alles onder controle te hebben en het besef dat je niet alles hoeft te weten.

0: eerlijk zeggen, ik ben verguld met de nieuwe nummer 1.
1: De verrukkelijke 15. Adrenaline. NPO Radio 2.
0: Al de eerste keer dat ik deze track hoorde, viel ik echt in de armen van het nummer. Zo verliefd werd ik op Who's That? Dit is de nieuwe van The War on Drugs. De nummer 1 uit de verrukkelijke 15.

de 90s week. Dus ik heb me alvast een beetje ingelezen, een beetje aan het opwarmen. Over dit nummer bijvoorbeeld, Do Up That Thing van Lauryn Hill. Zij schreef met dit liedje echt geschiedenis. Het was namelijk de eerste keer dat een debuutsingle van een soloartiest rechtstreeks op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst terecht kwam. En bovendien was Hill daarmee in de jaren 90 ook de enige vrouw die een nummer 1 hit volledig alleen had geschreven, geproduceerd en opgenomen. Hoppakee, doet ze even. Deed ze even. Do Up.

0: andere Tomers. Dan Henley hoorde je en de Boys of Summer hier in Tim's avondslot. De tijd is geworden voor een muzikaal en sociaal experiment. Maar voor ik dat doe, vraag ik altijd even aan de griffier van de avond. En dat is Yvette deze avond. Griffier, goedenavond.
1: Hallo.
0: Wat moet ik weten over de persoon die ik zo meteen ga spreken in de show?
1: Nou, zij zegt, ik noem mezelf wel eens mega saai.
0: Mega saai?
2: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Hey, Hetty, goeie avond.
3: Goeie avond, Tim.
0: Hetty uit Beringen.
3: Ja.
0: Ligt in Limburg, noordelijk puntje van de provincie. En Hetty, vertel, waarom ben jij saai, volgens jou?
3: Omdat ik denk altijd dat ik niet hetzelfde in elkaar zit als een ander. Ik heb geen ambities, ik ben niet zo'n vakantieganger. Ja, gewoon een huismus.
0: Ja. Maar dat kan toch ook heel spannend zijn? Mag ik even vragen, bijvoorbeeld, hoe zie je eruit? Mag ik, omschrijf jezelf gewoon even lichamelijk?
3: 1,81 meter, dus vrij groot.
0: Ja, oké.
3: Okay. Niet al te ielig gebouwd. Ik heb jarenlang bij normaal vooraan kunnen staan zonder in te vallen. Dus van vroeger tenminste.
0: Ja, ja, ja.
3: En dan inderdaad lekker wat tatoeages, een paar piercingjes.
0: Nou oké, een paar piercingjes, dat is verre van doorsnee, beste Hetty. Dus dat jij saai bent, hebben we nu meteen al uit de wereld geholpen.
3: Maar dat is uiterlijk, hè? Dat is uiterlijk.
0: Ja, dat maakt niet uit. Maar die tatoeages, dat zegt ook iets over je innerlijk altijd, toch?
3: Vind ja, ik wel. Dat klopt.
0: Ja, wat voor tatoeages heb je?
3: Alles wat ik liefst heb, staat op mijn lijf.
0: Oké, dus dat zijn ook honden waarschijnlijk.
3: Ja, dat is een groot hondenhoofd en een hondenpootje.
0: Ja, precies. Wat nog meer? Zijn ook teksten bijvoorbeeld?
3: Catweasel, de afbeelding van Catweasel. Ik weet niet of je dat nog kent.
0: Ja, dat ken ik zeker nog. Ja, nee, maar ik ken het wel.
3: Ja, dat is iets wat mijn man en ik samen hebben als liefhebberij. Dat is Catweasel.
0: En het blijft gewoon nog zomer, hè? Tenminste, gewoon lekkere temperaturen. In de maanden zomer. Dan Henley hoorde je en de Boys of Summer hier in Tim's avondslot. Tijd is geworden voor een muzikaal en sociaal experiment. Maar voor ik dat doe, vraag ik altijd even aan de griffier van de avond. En dat is Yvette deze avond. Griffier, goedenavond.
1: Hallo.
0: Wat moet ik weten over de persoon die ik zo meteen ga spreken in de show?
1: Nou, zij zegt, ik noem mezelf wel eens mega saai.
0: Mega saai?
2: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Hey, Hetty, goeie avond.
3: Goeie avond, Tim.
0: Hetty uit Beringen.
3: Ja.
0: Ligt in Limburg, noordelijk puntje van de provincie.
3: Ja.
0: En Hetty, vertel, waarom ben jij saai, volgens jou?
3: Omdat ik denk altijd dat ik niet hetzelfde in elkaar zit als een ander. Ik heb geen ambities, ik ben niet zo'n vakantieganger. Ja, gewoon een huismus.
0: Ja, maar dat kan toch ook heel spannend zijn? Mag ik even vragen, bijvoorbeeld, hoe zie je eruit? Mag ik, omschrijf jezelf gewoon even lichamelijk.

0: Hey Hetty, goeie avond.
1: Goeie avond, Tim.
0: Hetty uit Beringen. Dat ligt in Limburg, het noordelijke puntje van de provincie. En Hetty, vertel, waarom ben jij saai, volgens jou?
1: Omdat ik denk altijd dat ik niet hetzelfde in elkaar zit als een ander. Ik heb geen ambities, ik ben niet zo'n vakantieganger. Ja, gewoon een huismus.
0: Ja, maar dat kan toch ook heel spannend zijn? Mag ik even vragen, bijvoorbeeld, hoe zie je eruit? Mag ik, omschrijf jezelf gewoon even lichamelijk.
1: 1,81 meter, dus ja. Vrij groot.
0: Ja, oké.
1: Okay. Niet al te ielig gebouwd. Ik heb jarenlang bij normaal vooraan kunnen staan zonder in te vallen. Dus dan vroeger tenminste.
0: Ja, ja, ja.
1: En, ja, en dan inderdaad lekker wat tatoeages, een paar piercingjes.
0: Nou oké, een paar piercingjes, dat is verre van doorsnee, beste Hetty. Dus dat jij saai bent, hebben we nu meteen al uit de wereld geholpen.
1: Maar dat is uiterlijk, hè? Dat is uiterlijk.
0: Ja, dat maakt niet uit. Maar die tatoeages, dat zegt ook iets over je innerlijk. Altijd, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat voor tatoeages heb je?
1: Alles wat ik lief heb, zei ik staat op mijn lijf.
0: Oké, okay, dus dat zijn ook honden waarschijnlijk.
1: Ja, één groot hondenhoofd op en een hondenpootje.
0: Ja, precies. Wat nog meer? Is er ook teksten bijvoorbeeld?
1: Catweasel, de afbeelding van Catweasel. Ik weet niet of je dat nog kent.
0: Ja, dat ken ik zeker nog.
1: Altijd.
0: Ja, nee, maar ik ken het wel.
1: Ja, dat is iets wat mijn man en ik samen hebben als liefhebberij. Dat is Catweasel kijken op televisie.
0: Oh, serieus? Dat heb ik nog nooit gehoord dat mensen helemaal gek zijn van Catweasel. Voor de mensen die het niet kennen, wat was het ook voor iemand?
1: Dat rondom bij de jaren 70, dat is een magier.
0: Ja.
1: En die reist eigenlijk door de tijd. Die komt van in de middeleeuwen in deze tijd terecht. En die weet nog niet eens wat een lamp is en wat een auto is. En die ontdekt dat dan. En dat is echt de Engelse humor. Dat is echt heel leuk.
0: Maar ik ken dus echt helemaal niemand met een tatoeage van Catweasel. Dus dat maakt je ook alweer heel bijzonder. Dus dat is top om te weten. Hoe zien anderen jou? Ben jij iemand die vrij, dat gevoel heb ik een beetje, vrij direct is?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben heel direct en heel eerlijk. What you see is what you get. En ik kan er ook niks aan veranderen.
0: Okay.
1: Dat wil ik ook niet.
0: Het is bij jou zwart-wit en nooit grijs?
1: Ik ben het wel aan het leren, maar dat is wel lastig.
0: Oké, maar je zit wel eens in een situatie waarvan je denkt, oké, misschien moet ik een beetje de ander tegemoet komen. En dat veel. Maar volgens mij heb je ook een hele zachte kant, namelijk, als ik jou zo hoor.
1: Ja, ik voel mezelf wel eens een eitje. Ik ben heel gevoelig, denk ik ook wel.
0: Ja, oké. Okay.
1: En inderdaad, als je mij één keer goed kwetst, dan ben je me kwijt. Maar als je me hebt, dan heb je me voor 200%.
0: Ik snap
1: het. Het is alleen zo dat niet iedereen hetzelfde is.
0: Nee.
1: En dan moet je af en toe iemand weer terug gaan halen een beetje. En dat vind ik best lastig, maar daar ben ik mee bezig.
0: Nou ja, mensen zijn altijd in ontwikkeling, zoals het ook. Ik heb hem gevonden, beste Hetty. En ik hoop.
1: Ik ben zo benieuwd.
0: Ik ben heel benieuwd naar jouw reactie.
1: Moet ik wachten of.
0: Oké, wacht wel even.
1: Ja. Nee, moet ik wachten op het einde van de plaat?
0: Ja, graag. Dus gewoon even blijven luisteren en dan komt het vanzelf goed. Hetty, dit is jouw karaktertrek. Ik ben kapot. Dit is jouw karaktertrek.

0: Voor Hetty uit Beringen.
1: Don't put your blame on me.
0: Wrecking Ball Man en Human. Straks ga ik uitleggen waarom ik dit nummer heb gekozen. Maar ik wil eerst van je weten, Hetty, wat is je allereerste reactie?
2: Ik zit helemaal te bibberen.
0: Oh joh.
2: Ik had er helemaal, zo heb ik die plaat nog nooit geluisterd. Ik heb nu, ja, 70% van de tekst heb ik dan, ja, goed begrepen. De rest moet ik even nachecken, maar,
0: Oh, wauw.
2: Ik sta er eigenlijk zelf van te kijken. Ik denk, jezus, Mina, dat had ik niet verwacht, dit.
0: Wat? Positief of negatief?
2: Nee, positief.
0: Oh, gelukkig.
2: Ik had die plaat niet verwacht. Ik was zo benieuwd wat voor plaat dat er kwam.
0: Nou ja, kijk, er zijn een paar dingen natuurlijk, hè. Wrecking Ball Man is een grote kerel met veel tatoeages en piercings. Maar goed, dat zegt in die zin niet echt iets over je karakter. Maar wel dat je op die manier uit. Dus Wrecking Ball Man doet eigenlijk hetzelfde. Mm. En het nummer voelt het meest aan als, ja, ik ben niet altijd even makkelijk. Maar ik voel alles, ik geef ontzettend veel. Ik kan keihard zijn als het moet. Maar uiteindelijk ben ik maar gewoon een mens met een heel klein hartje. En daar gaat het nummer over.
2: Ja, want ik zit te bibberen. Dat is echt heel
0: apart. Nou ja, het is een nummer dat je nu voor de rest van je leven met je mee mag dragen.
2: Dat doe ik. Ik vond het echt heel spannend.
0: Ja, nou ja, ik ben heel blij dat het goed geland is. En als dank voor dit muzikaal sociaal experiment krijg je ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger toegestuurd.
2: Dat is superleuk.
0: Ja, toch? Hetty, ik vond je een geweldige kandidaat. Dankjewel voor het meespelen.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
3: Tim's karaktertrack.
0: Nou, lijkt je het ook leuk? Doe vooral mee. En laat het weten met de NPO Luisterapp. Het enige wat ik van je hoef te weten is eventjes karaktertrack. Als je dat deze kant op stuurt, nemen wij contact met je op. Hebben we een gesprek op de radio, krijg je een liedje van me.

0: Er zijn heel veel euforische liedjes geschreven over New York. Denk aan Frank Sinatra bijvoorbeeld. New York, New York. Maar ook donkere liedjes werden er geschreven over New York. Over de armoede daar natuurlijk in bepaalde wijken. En Lou Reed, dat was de poëet van de donkere kant van de samenleving. En die schreef er een prachtig epos over. New York, zo heet het album, daarvan was dit. Dirty Boulevard. Tot nog even terug naar de rivieren van vanavond. Die werd even in het kader van de nazorg. We hadden Hetty net in karaktertrek. En zij zat echt te bibberen van...
1: We hebben een paar ademhalingsoefeningen gedaan. En nu gaat het weer goed.
0: Ja. Maar hoe reageerde ze? Was ze echt wel
1: ze
0: blij?
1: Ze was heel blij. Heel erg onder de indruk.
0: Nou, dat is goed om te horen. Straks dan openen we de Bowie Bar. Waarin eigenlijk iedere maandag een nummer van Bowie wordt gedraaid. Hoe en wat en welke track hoor je straks.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
12: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
15: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
16: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
17: AI.
18: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Plus.

0: Christmas Race van Miley. En ik moet nu al iemand teleurstellen. Dat vind ik heel vervelend. Jeanette stuurt namelijk een berichtje. Die zegt, het is Bowie maandag. Dus graag een live uitvoering van de dubbel LP Stage. Maakt niet uit welke track. Jeanette, het is inderdaad Bowie maandag. We gaan zo meteen naar een mooi onderdeel. Een mooi gedeelte hier van het avondslot. Een aparte ruimte ingericht. Namelijk voor David Bowie. Maar we draaien alleen zijn studioplaten. Dus geen live platen vooralsnog. Hè? Maar...
1: Welkom in de Bowie Bar.
0: Ja, ik doe het ook nog eens een keer in chronologische volgorde. Omdat ik vind dat het werk van David Bowie zo gevarieerd is. Dat je daar eigenlijk gewoon bij ieder album even stil moet blijven staan. En iedereen is ook van harte welkom in de Bowie Bar. Of je nou van punk houdt, elektronica, soul of gewoon popmuziek. Bowie die raakte het allemaal aan. En we doen het dus in chronologische volgorde. We zijn aangekomen bij een album dat vol staat met covers. Want na het mega succes van Ziggy Stardust en Ellen Insane was David Bowie definitief echt doorgebroken. Hij stond in alle bladen. Iedereen sprak over hem of deed hem na. Want niet alleen muzikaal, maar ook qua kledingstijl was David Bowie een trendsetter van de glam rock in de jaren 70. En hij omarmde die decadentie die daarbij hoort helemaal. Maar hij was ook een beetje vermoeid geraakt door de storm waar hij middenin zat. Door al die populariteit. En daarnaast kwam hij er ook langzaam maar zeker achter dat de muziekbusiness best een heftige wereld kan zijn van list en bedrog. De platenmaatschappij waar hij bij zat, die leek vooral te profiteren van Bowie's succes. En zijn manager probeerde dus meer geld binnen te slepen, meer royalties. En verbood David Bowie dus om nieuwe nummers op te nemen. Dus dacht hij, prima, dan ga ik een plaat maken vol met covers, met liedjes van artiesten die, ja, waar ik iets aan te danken heb, waar ik door beïnvloed ben. Denk aan The Who bijvoorbeeld, The Kings en dit nummer van The Mercies.

Ja. Je kan er ook iets anders in horen. Dat is wel waar, Joop. Stuur mij een berichtje. Zorro. Nee, zeg Sorrow. Van David Bowie. Van album Pin-Ups. Geweldige cover trouwens ook, die plaat. Hij staat op de hoes met Twiggy. Dat was een supermodel uit die tijd. Album kreeg trouwens hele slechte kritieken. Verkocht toch helemaal prima. Volgende week trouwens een album met een Vlaams randje in de Bowie Bar. De ruimte hier in het avondslot speciaal ingericht voor David Bowie. Straks gaan we bellen met Spinvis. Want die speelt me toch in een fantastische film. Hoor je zo meteen meer over naar Ilse de Lange. I'm Not So Tough op 2.

0: de Lange en I'm Not So Tough in Tim's Avondslot, NPO Radio 2. Ik heb afgelopen weekend echt iets ongelooflijk moois gezien. En daar wil ik het graag met je over hebben. Want Spinvis acteert. Voor het eerst is hij in een film te zien die dus nu in de bioscoop draait. Toute Direction, zo heet hij. En dat is nog niet alles. Hij heeft er ook de muziek voor geschreven. Dat is afgelopen weekend ook nog eens een keer bekroond met een gouden kalf. Erik de Jong, goeie avond en gefeliciteerd.
1: Goedenavond.
0: Ja.
1: Ik lijk al jaren. Ja, ik word heel tijd gefeliciteerd. Dus, leuk.
0: Ja, en terecht. Maar waar staat het Gouden Kalf inmiddels? Op welke schouw?
1: Nou, die staat nu nog bij Noël. Noël Loze, de regisseur. Want die heeft hem voor mij geïncasseerd, zeg maar, die avond. Ja. Hij had een mooie speech ook. Want ik was helaas verhinderd door allerlei toestanden. Maar hij staat dus nog bij hem thuis. Dus, maar we hebben afgesproken dat we er een feestje van maken. Als ik hem officieel van hem krijg overhandigd.
0: Ja, wat goed zeg. Het interessante is dat jij exact een jaar geleden, tenminste in de pers, hebt gezegd: ik stop met de band. Dat is nu een jaar geleden. En ja. je zou je helemaal gaan richten op iets nieuws. Is dit dan wat je bedoelde? Het schrijven van bijvoorbeeld filmmuziek?
1: Nee hoor, dit doe ik soms. Ik ben niet echt een filmcomponist, hoor, moet ik zeggen. Ik zou dat niet durven zeggen, maar soms, ik heb het wel eerder gedaan. En als het een leuke film lijkt, of het zijn leuke mensen, dan vind ik het wel leuk om te doen. Zeker. En dan krijg je er ook nog een prijs voor, dus dat is helemaal heel cool. Maar waar ik het een jaar geleden over had, dat gaat binnenkort van start. In november begint de try-outs op een festival, het heet November Music. En dat is een koor. Dus ik ga werken met een groot koor. Maar dan niet in de traditionele zin van het woord.
0: Uiteraard.
1: Dus het zijn niet allemaal mooie bassen en sopranen, maar het is meer een spreekkoor. Ik ben echt bezig met spreektaal en hoe dat is voor een kleine gemeenschap. Wat een koor is natuurlijk. Maar het klinkt een beetje experimenteel, maar het wordt echt heel mooi.
0: Maar het grappige is dat als jij gewoon hebt gezegd van ik wil gewoon even die band van me afschudden, ik wil gewoon even die vrijheid weer omarmen, dan kom ik toch weer terug op die film. Want even uitleggen waar die film over gaat. Een regio taxichauffeur brengt een vaste club senioren naar de dagbesteding, tot hij opeens te horen krijgt dat hij dat werk niet meer mag doen. Hij is te oud, vindt men.
1: Zijn ogen zijn
0: niet goed. En wat dan volgt is een ongelooflijk mooie, prachtige laatste rit. Ja. En die vind ik heel erg ontroerend. En het centrale thema in die film, tenminste als ik dat dan goed begrepen heb, is vrijheid. En dat is eigenlijk ook waar jouw werk om draait over het algemeen, toch?
1: Daar zou iedereen zijn werk om moeten draaien. Maar, maar inderdaad, dat is wel met mij een thema van hoe verhoud je je persoonlijke vrijheid tot dat je zorgt voor de mensen om je heen. Ja, dat moet je uitzien te komen.
0: Ja, wat ik heel erg mooi vind is op een gegeven moment dat hij dan besluit van, nou ja, goed, dan is dit mijn laatste rit geweest. En een van die passagiers, een van die senioren, die zegt van, ja, maar als je nu de sleutel inlevert, dan lever je ook de sleutel in van je leven. Van je toekomst. Ja. En wat je eigenlijk de hele tijd hebt gedaan.
1: Ja, dat is heel mooi uitgewerkt. De acteurs doen het ook echt heel mooi. En het is, ik vind ook de toon en de sfeer van de film heel fijn.
0: Ja, ja.
1: Dus dan is het heel dankbaar om daar mooie muziek bij te maken. Weet je wel?
0: Ik ga één track draaien. Jij mag kiezen. Het wordt of Je dois me perdre of het wordt Autonomie. Die heb ik ook nog.
1: Nou, de één is een mooi Frans liedje. En de tweede is een heel wonderlijk, een soort zuster, nee, zuster achter die film. dat was de inspiratie voor met alle acteurs samen. Het is een helemaal liedje. Ja, dus, ik weet het niet. Ik vind het allebei mooi.
0: Ja, dan kan ik allebei door elkaar gaan draaien. Eventueel.
1: Dat is modern.
0: Dat is heel modern. Ja.
1: Doe dan het Franse liedje maar.
0: Ga ik het Franse liedje doen. En dan misschien een heel gekke vraag. Maar heb jij een tip voor mensen waarvan dus het werk is ontnomen? Zoals bijvoorbeeld die hoofdrolspeler in die film. En die dus hun identiteit zijn kwijtgeraakt. Die op een gegeven moment merken van, ik kan niet meer doen wat ik altijd heb gedaan. Heb je daar een ultieme tip voor, Erik?
1: Wees slordig.
0: Wees slordig? Waarom?
1: Ja, wees slordig. Nou, ik denk dat veel mensen zich verliezen in een soort perfectionisme. Dat je alles heel goed moet doen.
0: Ja.
1: Maar als je dingen een beetje slordig doet, dan gebeuren er ook kleine toevalligheden. En daar moet je weer mee verder borduren. Dus heb een beetje vertrouwen in de situatie. Wees slordig.
0: Heb vertrouwen in de situatie, wees slordig. Nou, die nemen we mee naar morgen. Wat een prachtige, woorden, Erik. Ik ga hem draaien. Dankjewel voor een prachtige film. We hebben het nog helemaal niet over jouw rol gehad, maar dan moeten mensen maar zien. Want jij zit eigenlijk de hele tijd in het gips, zit je in die bus. Ik had met je te doen, hoor. Echt waar. Oh.
1: Maar
0: het is een hele goede film geworden. Toeter Dirk Sjoerd is nu in de bioscoop te zien. Dankjewel, Erik, en ik ga hem draaien.
1: Dankjewel. All right. Dag.

0: en Starlight.
1: Oh jee. Nu heb je hem wakker gemaakt. Het verzoekie monster.
0: Ja, iedere avond zo rond 11:30 hier in Tim's avondslot. Dan wordt het verzoekie monster een beetje onrustig. Hij wil heel graag naar bed, maar hij kan gewoon niet slapen voordat hij een heel erg lekker verzoekie heeft gegeten en de tijd begint te dringen. Want hij heeft donderdagavond voor het laatst iets gehad. Dus nou ja, je kunt je wel voorstellen dat hij echt nogal hangry is. Dus laat even snel weten wat jij graag zou willen horen. Welk liedje wil je hem voeren? Geef het door met de NPO-luisteraar en dan gaan we samen. Niet zo sensueel als beschreven.

0: zo'n ontzettend leuk liedje over een verkeerde beslissing nemen, dat onder ogen komen en daarmee dealen. Stop the Wedding van Ash. Ik ga hem deze hele week draaien, want ik vind hem echt ongekend goed. Het is tijd om even te praten met Ans. Ans, het was helemaal geen slechte beslissing wat jullie hebben genomen, hè? Ans?
1: Nee.
0: Nee.

0: ik
1: ja,
0: ben er.
1: Hallo, hi. Ja, nee, want je bent met je drie zussen ben je naar jeugdsentimenten gegaan vanavond in Arnhem. En dat kan tegenvallen, maar dat deed het dus niet.
0: Nee, dit was echt hartstikke leuk.
1: Ja, vertel, waar zijn die geweest?
0: We zijn bij Europe geweest in het Muzis Theater in Arnhem.
1: Wauw, oké. En Europe, wat is daar nog van over? Is dat de kabeldrager, de t-shirt verkoper of echt daadwerkelijk nog de hele band?
0: Nee, volgens mij de hele band.
1: Oh, wat goed, joh.
0: Ja, ze hebben de haren iets minder wild.
1: Ja, precies. Want maar, dat was natuurlijk vroeger wel echt van dat geblondeerd, lang haar inderdaad. Jaren 80 rock, dat idee. Ja. Ja.
0: En, strakke broekjes.
1: Ja, hadden ze nog wel. Oh ja, en dat kinderarmpje in de broek. Ja, dat
0: waren nog best fitte gasten voor 60 plus.
1: Oh, kijk eens aan. Dus de drie zussen hebben het in zin gehad, begrijp ik. Ja. Zeg, Ans, hebben ze het nummer ook gespeeld?
0: Ja, natuurlijk. Daar hebben ze mee afgesloten.
1: Tuurlijk, maar dat wil je toch nog een keer horen, begrijp ik.
0: Nou, we zijn nu terug op weg naar huis. Laten we de Final Countdown nog eens horen.
1: Oh. Hoe lang moet je nog rijden?
0: 25 minuutjes nog.
1: Oh, dat red je makkelijk. En het verzoek die monster vrede met huid en haar op. Hij is ook gek op Europe. En ik ga hem draaien voor je, de Final Countdown. Dankjewel voor het bellen, Hans. En ik wens je een hele fijne nacht toe.
0: Super, dankjewel.

0: hem. En dat kan tegenvallen, maar dat deed het dus niet.
1: Nee, dit was echt hartstikke leuk.
0: Ja, vertel, waar zijn die geweest?
1: We zijn bij Europe geweest in het Muses Theater in Arnhem.
0: Wauw, oké. En Europe, wat is daar nog van over? Is dat de kabeldrager, de t-shirt verkoper of echt daadwerkelijk nog de hele band?
1: Nee, volgens mij de hele band.
0: Oh, wat goed, joh.
1: Ze hebben de haren iets minder wild.
0: Ja, precies. Want maar, dat was natuurlijk vroeger wel echt van dat geblondeerd, lang haar inderdaad. Jaren 80 rock, dat idee. Ja.
1: En, strakke broekjes.
0: Ja, hadden ze nog wel? Oh ja, in dat kinderarmpje in de broek. Ja,
1: dat waren nog best fitte gasten voor 60 plus.
0: Oh, kijk eens aan. Dus in de 3-6 hebben het een zin gehad, begrijp ik. Ja. Zeg, Ans, hebben ze het nummer ook gespeeld?
1: Ja, natuurlijk. Daar hebben ze mee afgesloten.
0: Tuurlijk, maar dan wil je hem toch nog een keer horen, begrijp ik.
1: Nou, we zijn nu terug op weg naar huis. Laten we de Final Countdown nog eens horen.
0: Oh. Hoe lang moet je nog rijden?
1: 25 minuutjes.
0: Oh, dat red je makkelijk. En het verzoekt die monster in vrede met huis.

0: armpjes.
1: Ja, hadden ze nog wel? Oh ja, in dat kinderarmpje in de broek. Ja, dat
0: waren nog best fitte gasten voor 60 plus.
1: Oh, kijk eens aan. Dus de drie zussen hebben het nou in zin gehad, begrijp ik. Ja. Zeg, Ans, hebben ze het nummer ook gespeeld?
0: Ja, natuurlijk. Daar hebben ze mee afgesloten.
1: Tuurlijk. Maar dan wil je hem toch nog een keer horen, begrijp ik.
0: Nou, we zijn nu terug op weg naar huis. Laten we de Final Countdown nog eens horen.
1: Oh. Hoe lang moet je nog rijden?
0: 25 minuutjes.
1: Oh, dat red je makkelijk. En het verzoekt die monster vrede met huid en haar op. Hij is ook gek op Europe. En ik ga hem draaien voor je, de Final Countdown. Dankjewel voor het bellen, Hans. En ik wens je een hele fijne nacht toe.
0: Super, dankjewel.

in een theater met rookmachines en van alles. Het leuke is dat Vincent zegt dat Joey Tempest, de zanger van Europe, speelt nog steeds in de band en speelt zelfs trompet. Tenminste, dat zei hij ooit tegen Simone Walraaf in Countdown. Zal het maar onthouden. Vincent zegt er ook over. Ergens in mijn hoofd zit ook nuttige informatie, hoor. Maar het is heel goed verstopt. Nee, ik ben er blij mee, Vincent. Dankjewel. Deze

0: En zo wandel ik langzaam maar zeker naar het einde van Tim's avondslot. Gaat de grote massieve deur open. En lopen we langzaam, heel langzaam in de armen van dinsdag 6 oktober. Het was weer een mooi avondslot vandaag met Hattie in de karaktertrek. Ze was heel openhartig en ze kreeg ook een openhartig liedje van mij. Human van Rag & Bowman. Gevier van het avondslot van vandaag. Yvette, ik heb begrepen dat zij daarna allemaal nog reacties heeft gekregen van mensen.
1: Ja, ze zei, ik heb allemaal appjes gekregen van vrienden en bekenden die me hebben gehoord. Zit nog helemaal op een wolk. Ze is de tekst aan het uitzoeken.
0: Ja,
1: dus,
0: top.
1: Ja, dus ze is helemaal blij met haar karaktertrack.
0: Dat is heel fijn. En verder hadden we Spinvis in de show. Die zei, wees een beetje slordig en vertrouw op jezelf. Nou, dat is een hele mooie boodschap, denk ik, om mee te nemen naar morgen. Naar dinsdag, 6 oktober. Hebben goede nacht, lievers. Oh.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
1: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
2: Doei! Doei.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: Middernacht, het begin van dinsdag 6 oktober. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan, is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt er wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
9: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987, moet ik zeggen. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot meenemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt er wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.